geboren 1969 in Dominica. Geweldig. Nacio Fountain en Nacio Danet. Het is over. Zie eigenlijk over. Dat Babylon je doet. Dus Babylon is zeer een wapen. Die de rebellen alles aan is. Met een creëer van war. Dat hij maar doen. Dat hij play peacemaker. En. We move forward. One more Nacio Fountain. Eigenlijk als je mij vraagt. Dus deze. No Babylon.

En ik wil de groetjes sturen voor de whole Rastafarian community, de Nabingi, de Boboshanti en de 12 tribe of Israel. En our righteous man and righteous woman in the town, man. En de Rastafari Federatie Suriname onder leiding Dolu. Ja, man, this one is Anthony B. Lit. Like a mirror.

0: Dim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur with Bra. Wasansa langa noka sweetie en wasansa sweetie noka langa. The Reggae Jam on Dim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Dim FM 91.7 en dimfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: Vrijdag 26 juni. Het is tevens de laatste vrijdag in de maand juni. En dat wil zeggen dat straks de helft van het jaar erop zit. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en ik zei het al, het is vrijdag. Dus dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. Ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Jullie weten het, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Switis Ranang te horen. Nou, heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling, dan zeg ik goedemiddag. En ik kan ook dat je via het internet luistert, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Jullie horen elke dag, bijna de hele dag door, de recap van de top 10 hier op deze mooie zender. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch eerst even een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10, Not Nice van Natalie LaRose featuring Benjamin Faya. Kan Country kwam nieuw binnen op nummer 9 met Konami. Op nummer 8 hadden we Kakalika van Dope Nation. Two Face van Bigaluga stond op nummer 7. Op nummer 6 hadden we Starlight van Frenna. Op nummer 5 hadden wij Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 4 hadden wij Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 3 hadden we Psycho met Checkmate. Op nummer 2 stond Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. En onze nummer 1 van de vorige week was niemand minder dan Rotman Mane met Moni Mohia.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Dat was onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.

0: drama. Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Kakalika van Dope Nation. We hebben deze week wederom een nieuwe pokoe op de lijst. En deze is speciaal voor alle dancehall fans. Het is een lekkere pokoe en de artiestencombo is gewoon te gek. Nieuw op nummer 9 op de Phenomenal Top 10. Valiant featuring Shensia met de producer Russian met My Turn.
2: Edit

is onze nummer 9 van deze week nu op de lijst. Valiant featuring Shensia met My Turn. Ik vind dit lied zo'n leuk lied. En ja, om eerlijk te zijn, had ik niet gedacht dat hij zo snel zo erg achteruit zou gaan. Maar dat is toch echt wel het geval. Op nummer 8 deze week, dat wil zeggen maar liefst 4 plekken achteruit. Nightie Boy met Wami Money. Can I get daddy?

0: money.
1: I know all of man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
2: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
3: Yo, Nano.
4: Dat is onze nummer 7 van deze week. Two Face van Bigaluga en Nano.
5: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
4: Deze gezellige pokoe kwam nieuw binnen op nummer 9 de vorige week. Ze gaan 3 mooie plekken vooruit en staan deze week op nummer 6. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.

0: is onze nummer 6 van deze week, Konami van Kankan 3.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op 91.7 Lim FM en je luistert naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 5. En op nummer 5 deze week hebben we Frenna. Hij gaat 1 plek vooruit, want de vorige week... Frenna, hij gaat 1 plek vooruit, want de vorige week op nummer 6. Deze week op nummer 5 met Starlight.
2: 1, 2, 3.

0: Dat is onze nummer 5 van deze week, Star Life van Frenna. Ook Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 4 met Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: is onze nummer 4 van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa, featuring Machine Gun Kelly.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Nou, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 staat Dope Nation met Kakalika. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Valiant featuring Shensia met My Turn. Op nummer 8, Wami Moni van Nigel Boy. Op nummer 7 staan Vigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 6, Konami van Kankan 3. Op nummer 5, Starlife van Frenna. En op nummer 4 hebben wij Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa met Girl Next Door.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Oké, guys, er is iets gebeurd. En als ik jullie nu vertel wie wij op nummer 3 hebben, dan weten jullie precies waar ik het over heb. Hij stond 2 weken lang op nummer 1. Helaas, iemand anders heeft die plek overgenomen. Op nummer 3 deze week, Moni Mohia van Rotman Mane.
1: NMP Records.

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Hij is verslagen, want de vorige week stond hij nog op nummer 1. Rodman Mane met Moni Mohia.
2: Hit music belongs here. On your number one station.
1: Deze meneer stond 2 weken lang op nummer 3. Hij gaat deze week 1 plek vooruit en staat op nummer 2. Ik heb het over Psycho met Checkmate.
3: Nummer 2.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is onze nummer 2 van deze week. Checkmate van Psycho. Het was een hele spannende race. En uiteindelijk wisten deze gasten die ik straks dus aankondig het te winnen. Het is een supermooi lied met een heerlijke beat. Het is op dit moment de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim FM. Zet je volume wat hoger, want je gaat er echt van genieten. Op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10. Guanson van Blaze Faya, Kiba en Limitless.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week. Blaze Faya Kiba en Limitless met Guanso. Een nieuw lied erbij wil zeggen dat er ook eentje uit de lijst is. Uit de lijst deze week. Natalie LaRose en Benjamin Faya met Not Nice. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen stress, je kan vanavond nog altijd om 12 uur naar de herhaling luisteren. En lukt dat je ook niet, dan kan jij morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag naar de herhaling luisteren. Lieve luisteraars, have an amazing weekend. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: God zegen.
1: Krantangi, masrakado, fudiu giu piking, a okasi disi fucharna boskopu kong, en a boskopu takso, in het rechtszaal van het

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zaterdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God via Lim FM. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze dag is het weer een dag van genade, van liefde. Dat ik in uw huiskamer mag zijn. Weet u, geliefden, de vorige week had ik met u behandeld dat van het fundament. In 1 Korinthe 3, vers 10, had ik met u gesproken over het fundament en het gebouw. Het fundament Christus Jezus, waarop we moeten bouwen, waarop we moeten steunen. En hoe bouwen we op het fundament? Vandaag wil ik met u praten over tweerlei fundament. En dat vinden we namelijk in Mattheüs hoofdstuk 7. Vanaf vers 24. En dan staat er daar: en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis en het viel niet in. Want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand en de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaien en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. Geliefden, wanneer ik dit schriftgedeelte lees vandaag, dan staat er een ieder nu die deze mijn woorden hoort. Wat waren de woorden die Jezus tot ons gesproken had, tot de mensen gesproken had toen de tijd, maar ook vandaag gelden deze woorden voor ons. Wat bedoelde de Heer met een ieder die deze mijn woorden hoort? In vers 21 staat er: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vader die in de hemelen is. Wanneer we praten over het koninkrijk van God, dan praten we over een koninkrijk dat geestelijk is, omdat God geest is. Dan praten we over een situatie van onze geest, van de geestelijke staat waarin we zijn. Sommige mensen zeggen: ik geloof in Jezus, maar hun werken tonen dat niet. En als ik dan bedoel hun werken, dan bedoel ik daarmee hun levenswandel, hun houding, in hun spreken. Ofschoon we kunnen falen, ofschoon we niet perfect zijn, merken we toch dat wanneer iemand Christus in zijn of haar leven heeft geaccepteerd, heeft aangenomen, zeggen wij, hem de ruimte geeft om in zijn leven te wonen, dan merken we dat van binnenuit er een transformatie begint plaats te vinden. Was de persoon driftig, dan merken we: de persoon langzamerhand is niet driftig meer. Schold de persoon uit, dan merken we: de persoon scheldt niet meer uit. Waarom? Het koninkrijk van God is geestelijk. Dat betekent: in onze geest vindt er een vernieuwing plaats. Zijn we dan al helemaal volmaakt? Nee. Kunnen we nog vallen? Ja, we kunnen. Maar dan zullen we merken dat ons geweten, het ingebouwd alarmsysteem van de Heer, eigenlijk gaat spreken. Om ons te bemoedigen en te zeggen van: hé, let op. Om ons te overtuigen, zeggen wij: let op, dit wat je doet is niet goed. En dan merk je van: hé, het is alsof er een droefheid over je komt, omdat je weet van: hé, ik heb iets gedaan dat niet correct is. Maar dan zien we de genade Gods,
die heilbrengend is voor alle volkeren. Omdat wanneer we dat merken, we vrijmoedig tot de Heer Jezus kunnen gaan, die de rots is waarop we ons huis moeten bouwen. En tegen hem zeggen, Vader, ik weet dat wat ik gedaan heb niet correct is. Maar ik dank u dat u me ook hiervoor reeds vergeven heeft. Ja, u hoort het goed. Dat betekent, wanneer u in uw leven de keuze maakt om naar de Heer te gaan en te zeggen, vergeef mij, ik weet dat ik fout ben en ik dank u dat u me al vergeven hebt, dan bent u bezig uw huis te bouwen op de rots Christus Jezus. Dat betekent wat er ook over u zal komen, u zal standvastig kunnen blijven. En dat is wat vers 25 bedoelt. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaien en stortten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. De regen, de winden, de stromen spreken allemaal van crisissituaties. Wanneer de verschillende crisissituaties zich aandienen in ons leven, over ons waaien, over ons uitgestort worden, hoeven we niet in elkaar te vallen. Hoeft ons huis, ons geestelijk huis, ons geestelijk wezen, wij zelf, we hoeven niet in elkaar te vallen of van wanhoop te schreeuwen. Bij God, mi kadusa epesa. Maar dan kunnen we zeggen, Heer, te midden van de storm heb ik pijn. Te midden van de storm ben ik ontmoedigd, maar ik dank u omdat u ook te midden van die storm met mij bent. Want als ons leven gegrondvest is op de rots Christus Jezus, dan betekent het dat hij te midden van die storm met ons is. Maar dat is iemand die heel verstandig is. Maar daarnaast heb je ook iemand die kan zeggen, oké, ik heb de woorden des Heren gehoord, maar ik ben niet van plan ze te doen. Ik maak gewillig die keus niet om ernaar te leven of het te doen. Dan zegt Gods woord in vers 26, een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer, de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis en het viel in en zijn val was groot. U heeft toch de beelden gezien op internet, op televisie, wanneer er stormen, orkanen zijn in het buitenland. We danken God dat wij zulke orkanen niet hier hebben. We hebben weliswaar eentje gehad waar een paar daken zijn weggewaaid. Maar als we kijken naar levens die verloren zijn gegaan, materiële schade die er is geweest vanwege zand, land dat letterlijk weggeslagen wordt door het water, bomen die ontworteld worden, grote wagens die letterlijk met het water mee gesleurd worden. Dat is wat de Heer bedoelt wanneer hij zegt, wanneer de winden komen en we bouwen ons huis, ons geloof op zand, niet op Christus Jezus. Dan merken we dat zaken totaal fout kunnen gaan. Wil niet zeggen, als ik dit voorbeeld zo aanhaal, begrijpt u me goed, dat christenen eventueel niet in die situatie terecht zouden kunnen komen. Maar ik weet niet, als u de beelden had gezien van mensen wie woningen gespaard waren, later bleek het dat het christenen waren en ze baden. En God beschermde hen. Geliefden, ik wil u zeggen deze ochtend, wat is het fundament waarop u bouwt? Bouwt u op zand of bouwt u op de rots Christus Jezus? Bouwt u op uw eigen gerechtigheid? Of bouwt u op datgene wat God voor ons gedaan heeft, wat Christus voor ons gedaan heeft? Misschien een tijd om nu een wijs besluit te nemen. Om onszelf te evalueren en ons af te vragen, als er vandaag stormen in ons leven komen, ben ik gegrondvest op de rots Christus Jezus?
of ben ik gegrondvest op het zand? Dan is het voor u dat u de juiste keuze zal maken. Amen. Vader, ik wil u danken deze dag, Heere, voor wie u bent. Ik zeg u dank wel, Heer, voor uw goedheid, uw trouw en uw genade. Heer, in deze tijd, in deze dagen, zend gij uw woord. Waarop zullen wij bouwen? Zullen we bouwen op u of zullen we bouwen op onszelf? Heer, ik bid dat dit woord, dat deze boodschap, Heer, harten zal raken, opdat een ieder in zichzelf mag nagaan op welk fundament hun leven gebouwd is. En zo wil ik u bedanken, Heer Heilige Geest, dat u alles al voor ons klaargemaakt heeft en dat u een ieder wilt leiden om zijn of haar besluit te nemen om op de rots Christus Jezus als fundament te nemen van zijn of haar leven. Daartoe willen wij u danken. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: FM, omdat het anders kan.
1: La luz, come strong as always.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

Hold on, bomb buckler, me come.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie.

0: Organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
1: Lim FM, de andere radio.

0: chiama?
1: Enough, mamma mia. One minimum bribe dat toch is een precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no maar zijn na 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if you bossena 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
3: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 27 juni: sauto, pompastei en ovenkip, zuurkool met spekjes en kip en pikante vis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
6: Number one.

0: Lim FM. Omdat het anders kan.
1: Meisje, laat me je treus. Meisje, krijg je me van jongman gul. Ik ben nog maar bij repij.
2: Gim Tori, dan laat me je dan toesmaken als een verliefde straat.
1: Meisje, de jongman verdienst dingen aan boy.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Het werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw Double Stoffy. Stoffy met Kaseko Jazz formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP reserveringen bel 879-3284. Double Stoffy. Optredens van Stoffy met Time Out en Nax Kaseko Loco zaterdag 27 juni inloop 9 uur. Showtime at 10.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 27 juni: sauto, pompastei en ovenkip, zuurkool met spekjes en kip en pikante vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedemorgen, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het jongerenprogramma op Lim FM 91.7. Dat is als je luistert via de radio. En Lim FM Su, dat is als u kijkt via Facebook. We zullen vandaag weer eens praten met enkele jongeren over maatschappelijke kwesties en problemen en of problemen die deze doelgroep raken. We zitten vandaag niet alleen, we zitten vandaag met Jelani Hooghart en naast daar zit Russell Makwasi. Zeg ik het goed?
1: Helemaal.
0: Oké. Nou guys, even snel. Wie is Russell? Laten we bij jou beginnen. Wie is Russell?
1: Nou, Russell. Ja, ik ben Russell. Nou, van huis uit ben ik docent.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en daarnaast doe ik sociaal projecten. En ik ben iemand... Ik ben veelzijdig.
0: Ja.
1: Ja, ik ben veelzijdig.
0: Je bent veelzijdig. Je bent overal.
1: Ik ben overal zo'n beetje.
0: Ja.
1: Overal waar ik kan helpen, waar ik mijn bijdrage kan leveren.
0: Ja. Ja, maar ik zie je vaak genoeg met jongeren bezig. Dat is jouw passie?
1: Helemaal, dat is echt mijn passie. Vanaf kleins af. Eigenlijk ontdekte ik het toen ik 18 was. En ik voel me gewoon geroepen om daar te zijn waar de jongeren zijn.
0: Mm-hmm.
1: Om graag naar ze te luisteren.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, nee, nice. En naast jou zit Jelani Hooghart.
2: Yes. Goedemorgen, ik ben Jelani Hooghart. Ik ben student op het FAR Instituut. Tevens ook jeugdraadslid, namelijk voorzitter van onderwijs, vaste commissie onderwijs en ontwikkeling of sport. Ja, sport. Onderwijs en sport. En in de daily life heb ik ook gewoon, ik doe gewoon zelf ook aan sport. En ik heb heel veel jongeren om me heen die, met wie ik dan communiceer en bezig ben.
0: Ja, ja. Waar is die passie begonnen?
2: So, I always had a loud voice, om het zo te zeggen. Ik heb altijd ervan gehouden om op te komen voor mensen, om te praten, om te luisteren als iemand iets had wat ze hadden, dat ze dwars zat of zo. Dus toen ik het is eigenlijk ook bij de jeugdraad begonnen, toen ik zag van er is een jeugdorgaan waarmee ze bezig zijn met zulke zaken, heb ik mezelf opgegeven en we zijn nu al 3 jaren bezig met de jeugdraad. Dus het wordt elke keer beter. Je leert elke keer meerdere mensen kennen.
0: Je beweegt je tussen de jeugd. Ja. Je leert mensen kennen. Je hoort hun verhalen aan. Yes. Wat doet dat met je?
2: Nou, ik zie, je hoort van alle kanten dingen. Je hoort soms echt van die negatieve, maar je hebt ook van die positieve dingen. Je hebt ook jongeren die het echt zwaar hebben. En dan heb je anderen die alles met een korreltje zout nemen.
0: Een beetje nonchalant.
2: Ja, een beetje nonchalant zijn, omdat ze het van huis uit al hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar zo kan je zien dat everybody deals with something. En onze jeugdigen hebben ons echt nodig, wat dat betreft.
0: Ja, ja. Russell, zie je dat ook zo? Onze jeugdigen hebben ons echt nodig, wat dat betreft?
1: Helemaal. Ik sluit mij aan. Klopt, mm-hmm. Helemaal. Kijk, je beweegt tussen jongeren. En geloof me, Jamal, soms vraag je af van hey, is de overheid echt op de hoogte? Snap je? Maar ik ben blij vandaag vanmorgen nog las ik iets van hey, ze zijn bezig om met alle jongere organisaties te zitten, te praten, te communiceren en kijken hoe we samen voor oplossingen
0: ja, kunnen zorgen.
1: Ja,
0: ja natuurlijk. Dan zullen we overgaan tot ons eerste onderwerp, of althans stelling. Onderwijs is de basis voor ontwikkeling van elke natie. Suriname zou meer moeten investeren in het onderwijs. Vooral met het oog op oil en gas. Nou, zullen we starten bij Jelani. Jelani, ik heb net van je begrepen dat je heel erg dichtbij zit voor wat betreft informatie over onderwijs. Vertel ons.
2: Yes, so, vooral de laatste periode is het echt heel erg slecht gegaan in het onderwijs. Chaotisch kan je zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Soms denk ik dat wij als samenleving de school of onderwijs niet zien als prioriteit.
0: Mm-hmm.
2: We denken meer aan andere zaken, maar wat we vergeten is dat de school je eerste basis is. Op school haal je de meeste kennis, of laten we zeggen alle kennis. Van thuis haal je ook een beetje, maar school leer je echt de basics. Hoe je moet praten, hoe je moet lezen, wat je houding moet zijn. Dus Het is belangrijk dat we meer investeren in school en in studie. Het is jammer dat we nu anno 2026 nog moeten zitten met leerkrachtentekort. Met dat kinderen niet naar school gaan omdat er last is van water. Of leerkrachten staken. Zulke problemen zijn niet meer nodig. We leven al zo lang. Jaar achter jaar komt er een nieuwe minister, een nieuwe regering. Alles. But there is no change. Het lijkt alsof het elke keer gewoon erger wordt.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vind het jammer. We moeten meer investeren in ons onderwijs.
0: Ja. En jij zit op FHR. Het is nou eenmaal zo hoor. Ik ga die vraag toch stellen. Dus jij maakt minder van zulke problemen mee.
2: Ja, ik maak ze niet mee. Ja. FHR heeft dat niet. Het is echt gewoon elke dag school. Everything is business. Je weet je, alles gaat hoe het moet gaan. We hebben geen achterstanden. Je weet, het is gestructureerd. Gestructureerd. Maar in ons openbaar onderwijs zie je dat niet. Er is geen structuur.
0: Ja.
2: Als ADEC zelf die leerkrachten staken, hoe gaan we verder?
0: Ja.
2: It cannot go that way.
0: Ja, inderdaad. Russell, ik denk dat jij de beste persoon bent om ons te vertellen wat er daar gebeurt.
1: Zo, omdat je het vraagt, zal ik erop ingaan.
0: Graag een eerlijk antwoord.
1: Ja,
0: hoor.
1: Ik ga gewoon eerlijk zijn. Bijvoorbeeld, kijk, ik heb bijvoorbeeld geschiedenis gedaan, aardrijkskunde. Toch? Zijn mijn vakgebieden. En zoals zij daarnet aangaf, tekort aan leerkrachten. Snap je? En je weet, de vorige minister gaf aan, we hebben niet echt tekort aan leerkrachten. Maar ik kan je wel zeggen, Jamal, het is verschrikkelijk. Het is heel erg. Toch? Kijk, bijvoorbeeld, ik verzorg nu een vak studieloopbaanbegeleiding. Helemaal niet wat ik gestudeerd heb.
0: SLB.
1: Ja. Toch? Ik was op een middelschool, ik moet wiskunde verzorgen. Het is mijn vakgebied, snap je me? Dan snap je op welk niveau ons onderwijs nu zit. Geloof me, we hebben nu combinatieklassen. Jij geeft Nederlands. Over twee weken hoor je moet ook natuurkunde geven. Dus zit even rustig en denk goed na. Want je hebt je gespecialiseerd in een bepaalde vak of vakken. En nu geef je gewoon iets anders. Zo chaotisch is het momenteel in ons onderwijs. En geloof me, oktober, dan ga je zelfs zien. Want zoveel collega's gaan weer wegtrekken. Geloof me. Het is uitdagend voor de regering. Ik weet het. Maar precies waarover we net spraken. Investeer in het onderwijs. Geef mensen het gevoel dat zij erbij horen. Geef ze het gevoel van, hey guys, wat hebben jullie nodig? Dit is de basis. Maar als dat er niet is, geloof me, oktober zal je zelf zien. Geloof me, nu al hebben we een tekort. Check oktober.
0: Ja, maar...
1: En weet je, ik onderbreek je niet. En weet je wat ik zo erg vind? We hebben steeds congressen.
2: Ja. Maar er komt niets uit de bank.
0: Ja, er komt niets van terecht. Inderdaad.
1: Niets van terecht. En okay. Dat doet je pijn. Het doet me echt pijn.
0: Heb je zelf geparticipeerd?
1: Ja. Ja, je gaat daar zitten, je gaat praten, je uit je. Maar op dan denk je van... Oh, je weet toch. Op dan denk je van, hey. Ja.
0: Mm-hmm, ja. En de studenten, de leerlingen zelf?
1: Door die hele situatie heb je nu ook zoiets van... Hey, ik zie het niet meer zitten. Hun houding ook. Die leerlingen, die studenten, hun houding van hey, nee. Weet je? En het is zo erg soms dat werk is worden gestuurd voor studenten om over te dragen aan studenten. Zo erg is het. Ik zeg je, zo erg is het nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, nee. Jelani, wat zie jij bij je medestudenten?
2: Bij die medestudenten?
0: Maar helaas zit je wel op FHR. Maar ja. laat me die vraag anders stellen. Want in jouw functie, jouw positie, ben je wel vaker in contact met jongeren.
2: Yes.
0: En met studenten, met leerlingen. Maar wat hoor je allemaal?
2: Laten we zeggen, leeftijden tussen 12 en 18 jaar. Ze hebben de mindset dat je niet meer naar school hoeft te gaan om rijk te worden. Dat is de mindset van nu. Ik hoef niet naar school te gaan om geld te maken. Weet je? Want de school leert me toch niet. Ik haal toch niet eruit. Ik hou niet van de school. Zijn gedemotiveerd. Een van de dingen die studenten, vooral jongens, ook demotiveert. Ik ken veel jongens die hun haar zouden willen laten groeien. You know, like mooie kapsels, hoog en zo. Of dat ze kukukbak kunnen vlechten of zo. Maar er wordt nog steeds op zulke kleine dingen gelet. Jongens moeten hun haar knippen, netjes. Ja, maar als je het vlecht is het ook netjes. Dus dat is ook iets waar jongeren zeggen van, ik kan niet naar school gaan. Want gewoon letten ze op mijn haar. Laat ze me iets goeds leren. Weet je? Dus dat is ook een van de punten waar ik vind van, we moeten dat loslaten. Kijk, je gaat niet naar school om
0: mode te maken
2: of
0: dat
2: zo.
0: Dat zou ik net zeggen.
2: En je haar leert niet voor je. Jij leert, jij als persoon. Dus dat ze letten op haar, vind ik nog steeds onacceptabel. Ik vind het niet nodig. Let op iets anders. Dan liever leer je ze hoe ze netjes eruit moeten zien met dat haar, in plaats van dat je ze gaat zeggen van, ik wil dat haar niet zien. Laatst nog zag ik een video waar inspectie naar school was gegaan, dat ze al die jongens in het toilet
0: schuiven. Ja, ik heb het ook gezien.
2: Dat ze haar hadden.
0: Ja.
2: Dus ja, dat zijn ook een van de dingen waarmee ze zitten.
0: Ja, dus inderdaad, ik kan je ergens wel begrijpen. Maar aan de andere kant vind ik wel dat er ergens een streep getrokken moet worden. Want soms zie je video's, laat me me beperken tot die video die jij ook hebt gezien. Uh-huh. Van die jongens, volgens mij van de Mulo school, die in het toilet zijn gaan schuilen omdat inspectie op school was. Inderdaad, toch? Maar dan zie je dat ze een bepaald gedrag vertonen. Broek is gezaakt en al dat soort zaken. Dan denk ik wel van, we moeten ergens wel een lijn gaan trekken. Want anders loopt het uit de hand. Uiteindelijk zullen we geen controle meer hebben op deze jongeren. Hoe zie jij dat?
2: Ik ben helemaal eens daarmee. Dus dat gedrag keur ik niet goed.
0: Ja.
2: Maar het gewoon het feit van dat haar. Maar als het gaat om hoe die studenten naar school gaan en hoe ze eruit zien. Sommige docenten maken zich ook niet meer druk. Ze denken van, boy, ik ga naar school komen, ga die kinderen les geven, dan ga ik daarna naar mijn huis, want ik word niet genoeg betaald. En dat vind ik ook jammer. Twee van onze belangrijkste factoren, zoals gezondheid en onderwijs, er wordt geen aandacht aan ze besteed. Diezelfde twee partijen zijn steeds op straat om te protesteren of zo. Terwijl dat twee van de belangrijkste dingen zijn. Je gezondheid en je studie. Dat zijn je basis. If you don't have that, kan je nergens naartoe gaan. Want als je ziek bent, hoe kom je naar het werk? Of hoe ga je naar school? Mm-hmm. Dus ik vind wel dat we meer moeten investeren daarin.
0: Mm-hmm. Rustig.
1: Ja.
0: Ik zie je nadenken. Je mis je tak.
1: Kijk,
0: je hebt zelf met studenten gewerkt, dus.
1: Ik heb een andere zinswijze, hoor.
0: Ja.
1: Bij mij, als ik in de klas kom, ik maak altijd goede afspraken.
0: Mm-hmm.
1: Geloof me. Eén ding is centraal bij mij. Je moet netjes eruit zien. Je haar moet netjes geknipt zijn. Ook al wil je een soort model, maar zorg ervoor dat het netjes is. Toch? Broekzakken en dat soort dingen. Je komt niet in mijn klas. Je gaat mijn lessen niet volgen.
0: Okay.
1: Absoluut niet. En gelukkig ben ik ook op een school, maar directeur laat het ook niet toe. Ook als zou inspectie komen, ook als zou de minister komen. Regels zijn regels. Want op den duur, wat creëer je? Wat je nu toelaat? Op den duur moeten onze jongeren gaan werken. Je wordt aangenomen in een bedrijf. Wat krijgen we? Je gaat voor een sollicitatiegesprek, je wordt niet aangenomen. We moeten onze jongeren wel leren van hoe dingen horen
0: in die maatschappij.
1: In die maatschappij. Want uiteindelijk, je bereidt ze voor de maatschappij. Je bereidt ze voor. Dus bij mij in de klas, geloof me, iedereen weet het. Je moet netjes eruit zien. Je weet wat het is. Oktober, je krijgt een reglement. Als je niet op je school wil zijn, moet je naar een andere school gaan. Sorry. Ja toch? Ga waar je alles kan doen. Maar als je niet daar op school wil zijn waar ik ben, ga ergens anders.
0: Ja, maar stuit je niet op weerstand. De student niet kon je opstand.
1: Het tegendeel. Ouders vinden het top.
0: Oké.
1: Okay. Sowieso.
0: Dus wacht niet. Dus zo'n student komt van huis met een gezakte broek, als het ware, hoor. Ik neem dat als voorbeeld. Mm-hmm. En je is hem erop en zijn ouder is blij. Dus
1: Nee, ik heb het niet daarover. Ouders zijn juist blij dat we strengere regels hebben.
0: Oh, dat
1: daarvoor
0: bedoel je.
1: Daarvoor heb ik het. Van, mijn kind gaat daar op school. Zo wil ik het.
0: Oh,
1: snap je?
0: Ja. Nee, maar ja, inderdaad. Nou goed. Dan het andere gedeelte van het onderwijs. We moeten meer investeren. Ja, kijken we naar studiemogelijkheden in Suriname. Ja, sluit het aan op de wereld van nu? Jelani?
2: Iedereen heeft een ander perspectief over AI, maar it has its good side and its bad side.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb laatst een training gevolgd van Smede Lions, waarbij ze AI training hadden verzorgen.
0: Mm-hmm.
2: En je kan echt zien dat je goede dingen eruit kan halen. Het maakt je wel leuk hoor.
0: Dat geef je toe.
2: Daar niet van. Het is something to be lazy. Want je kan het bijvoorbeeld zelf van kijk, lees een boek voor me. En dan geeft het je uitleg over dat boek.
0: Mm-hmm.
2: Dus het maakt je wel leuk. Maar er zijn andere manieren hoe je het kan gebruiken, waarbij je informatie kan halen waarover je niets weet. En hoe meer informatie we plaatsen in AI, hoe meer het gaat verwerken en het zelf gaat aanpassen. Want het weet niet veel. Maar hoe meer we het gebruiken, hoe meer het gaat weten. Mm-hmm. Vooral over Suriname en over andere dingen. Dus misschien op AI-gebied kunnen we klein beetje meer leren en ook ICT, want most things are now technology.
0: Mm-hmm.
2: Weet toch, alles is digital. Ik vind het nog steeds vervelend dat we ouderwet zijn en nog steeds dingen met papier willen doen en zo. No, alles kan je via een scherm doen. Is echt gewoon tik, tik, tik, tik, tik gedaan. Dus we moeten ons meer gaan focussen op ICT. Ik weet dat het moeilijk gaat omdat we geen resources hebben ervoor, but we need to try. Want uiteindelijk gaan wij als land achter zijn in the future. Want dan heb je die studie niet. Als je dus naar het buitenland zou gaan en alles is digital, heb je die studie niet van hier gehad. Dus dan ga je daar helemaal opnieuw moeten aanpassen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat we meer daarin moeten investeren. ICT en digital.
0: AI. Russell, kom je dat ook tegen in de klas?
1: Ja, je komt het sowieso tegen. Maar in alles moet je balans hebben.
0: Ja.
1: Kijk, bijvoorbeeld. Je geeft bijvoorbeeld een opdracht en studenten moeten hun verslag inleveren. En dat verslag wordt inderdaad ingeleverd. Maar als je kijkt, precies hoe het staat, alles met vraagtekens, alles. Dan geef ik je verslag terug. Dan zeg ik, zorg ervoor dat je het morgen correct inlevert.
0: Zo?
1: Ja, sowieso. Kijk, daarover had ik het van. In alles moet je balans hebben. Want op den duur, ICT is belangrijk, sowieso.
0: Mm-hmm.
1: Je weet het. Ik persoonlijk, als ik naar Nederland ga, de meeste winkels, supermarkten accepteren bijvoorbeeld geen cashgeld meer, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zie je van, hey,
0: die digitalisering.
1: Precies, daar zie je van, hey, Suriname, we raken inderdaad achter. Want als je buiten Suriname bent, dan zie je van, hey, nou. Dus sowieso. Maar normen, waarden, regels, geloof me. Ik blijf erbij. Alles moet je balans hebben.
0: Ja, maar hoe ga jij om met AI zelf? Dat los van je scripties en zo. Hoe zou het geïmplementeerd moeten worden in het onderwijs?
1: Kijk, precies wat ze zei. Wat ze aangaf. Het maakt je leuk. Toch? Want tegenwoordig, iedereen wil dat gebruiken. We willen het niet gebruiken. Snap je? Maar ik bedoel, onderwijs moet nu op hun beurt. Van, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Snap je? Want die jongeren tegenwoordig, hoe je het keert of draait, ze zoeken de makkelijkste wegen. Toch?
0: Mm.
1: Dus onderwijs moet nu. Dus je moet echt gaan focussen van, hey, hoe ga ik dit aanpakken, zodat dit ook kan werken op de school, of voor studenten en jongeren.
0: Ja, en de verdere digitalisering, want ik neem aan, ik ga ervan uit dat je leerlingen of je studenten nog steeds met een pen en papier in de klas komen.
1: Ja. Helemaal. Ja. Anno 2026, snap je? Dat is, we hebben bijvoorbeeld, ik geef maar een simpel voorbeeld. We hadden een stagiaire vanuit Nederland. Hij heeft 3 maanden lang stage gelopen bij ons op school. En hij zei, oh wauw, dit ben ik niet meer gewend. Hij vond het jammer, heel erg. Maar ja, zo zie je van, hey, we zijn achter.
2: We zijn echt achter.
0: Maar Jelani, jij gebruikt ook AI op school?
2: Jazeker.
0: Oké.
1: Tenminste, eerlijk.
2: Ik gebruik AI, ja. Maar je moet het goed gebruiken. Je moet geen misbruik ervan maken. Kijk, net als wat u zei zo net. Die verslagen die ze met alle vraagtekens en zo. Dat is you need to use your common sense. Yeah. Je moet het weghalen. Je moet het verwoorden. Je moet AI zien als een informatiebron. Precies. Je moet het niet gebruiken als een... hoe zeg je? Dat is wat je gaat gebruiken. Je moet gewoon voor informatie en dan vertaal je het of je
0: verwerkt het verder.
2: Ja, je zet je eigen woorden. You do your own thing. Maar copy-paste, dan ben je echt gewoon lui. En dat helpt het niet. Maar het is gewoon om informatie te krijgen. Net als je het uit een boek zou halen, kun je het nu gewoon out of the web halen.
0: Maar vormt het geen bedreiging voor de ontwikkeling van onze jeugd? Je rekent dat beetje een komoren doen. Ik zeg het maar even grof.
1: Nee hoor, nee. Sowieso niet. Nee.
0: Waarom niet?
1: Kijk, dat precies wat ze aangaf. Je gaat het gebruiken als informatiebron. Maar Migado, als je klaar bent met dat ding, pak je verslag. Kijk naar je verslag van, klopt alles.
0: Ja.
1: Toch? Dus op den duur, en dat leggen we die studenten ook uit. Als je klaar bent, je bent bezig. Want we weten precies wat ze gebruiken.
0: Ja.
1: Toch? Kijk naar dat ding. Sommigen... Meester, alsjeblieft. Snap je? Dan kan je geen voldoende krijgen. Dus als we wel erop letten of we geven ze de juiste informatie hoe dat ding moet, dan komt het allemaal goed.
0: Ja.
1: Want we zijn niet alleen in de wereld. De wereld gaat steeds verder. Hè?
0: Ja.
1: Wij kunnen niet hier blijven, Jamal.
0: Maar daarnet zei je een mooi ding, als we erop letten. Maar zo mij let op de student.
1: Ja. Oh. Weet je, is moeilijk. Daarom zeg ik van, als de overheid gaat investeren in het onderwijs, dan hebben we dit soort... Weet je, we hebben niet meer echt gemotiveerde leerkrachten. Geloof me, ik zie het, ik hoor het elke dag. Ik ga mijn extra tijd. Echt niet, Jamal. Die leerkracht, wat ze nu denken van... na 1 uur moet ik naar mijn volgende job gaan. Ja. Dat is maar nog een ding.
0: Volgende job.
1: Ja, natuurlijk, sowieso. Anders hoe red je het? Ze redden het niet.
2: Ja. Ze doen meerdere jobs.
0: Ja. Maar ik denk niet dat Jelani dat meemaakt op FIR.
2: Nee, maar zij werken door, hè. Dus okay. We beginnen... Je hebt twee tijden. Je hebt ochtendcollege en avondcollege. Dus soms heb je docenten die 's morgens lesgeven en 's avonds lesgeven. Dus zij werken ook al.
0: Ja. Nee. Maar om terug te komen, Russell, op dat van studiemogelijkheden. Dat je... weet je, wanneer zo'n student een bepaalde droom heeft, en de banen bestaan er misschien niet in Suriname, of er bestaat geen studie in Suriname, om het te doen, dan kan dat best demotiverend werken. Ik denk maar even snel na, ik denk om notaris te worden, zelf moet je nog naar Nederland gaan om die studie daar te volgen.
1: Ja, nog steeds, ja.
0: Ja, je kan het niet in Suriname doen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Kijk, is best wel lastig. Niet elke ouder of niet elk gezin kan dat permitteren.
0: Mm-hmm.
1: En niet elke student komt in aanraking met... hoe zeg je dat? In
0: voor een beurs?
1: Voor een beurs, voor een studiebeurs. Ja. Snap je? Is best wel lastig. Wat ik nu zie op de MILO-scholen, ze hebben nu die AVO-richting.
0: Mm-hmm.
1: In leerjaar 10, wat we gewend waren, de tweede klas, en dan maken ze een examen. En aan de hand van dat examen wordt bepaald waar die leerlingen gaan. Dus bijvoorbeeld, jij bent goed in handel, er wordt zo'n leerling echt ontdekt, dan ga jij direct in van handel.
0: Ja.
1: Ja, nu momenteel. Gisteren was er ook nog een informatiebeurs. Gisteren waren we daar met de studenten. Het is wel heel erg interessant.
0: Ja, maar dan wachten. Als je richting handel gaat, wat volgt daarna? Want daar heb je toch die standaardscholen, AVO, VWO, IMEO, NATIN.
1: Ja, dus dat is nu de vraag. Want bijvoorbeeld, ze gaan richting handel. En vervolgopleiding.
2: Is er
1: nog niet? Geef me aan. Snap je? Geef me aan. Snap je? Dus dat steuntje op den duur weer, snap je? Dus het is best wel lastig, Jamal.

0: scholen gaat. Je hebt geen
1: economie.
0: Ja. Je hebt geen bedrijfsrekenen gehad. Dus je weet niets van rekenen. Maar je vindt finance nu interessanter dan wiskunde of natuurkunde. Dus vanaf daar moeten ze die keuze al krijgen. Want als je naar FAR gaat, is er geen. En je bent S-pakket, je hebt een S-pakket, is er geen richting voor je daar. Je kan wel naar, er is wel een doktersopleiding als ik het goed heb, maar wat als je arts wil worden? Wat als je in business wil gaan? Mm. Dan heb je die dingen niet gehad en daar struikelen mensen ook. Want dan kunnen ze niet bijbenen bij die economische vakken. Dus vanaf daar, vanaf de MULO-school, moeten we echt gewoon al die scheiding maken van finance of dit of dat.
1: Ja. Ja, ik weet, in mijn periode was het A en B, that's it.
2: Ja.
1: En dan maak je dan de keus waar je wil gaan.
2: En nu heb je ook een C-richting.
1: Ja, dus dat snap ik nog steeds niet hoor. Ik weet niet wat zo'n C-richting inhoudt.
2: De C-richting zijn voor de talen.
1: Mm-hmm.
2: Ben je goed in die talen? Dan ga je naar C-richting.
1: Ben goed in Nederlands.
0: Maar dat wordt voor vervolg ja. Opleiding is voor
2: dat,
0: die talen.
2: Dat zeg ik nog steeds niet.
1: Wat, word je dan tolk of zo?
2: Ja, maar als je aan mij vraagt, ik weet het ook niet hoor. Want als zelf de minister aangaf van ja, ik ben niet bekend met de zeerichting, snap je?
1: Mm-hmm.
2: En ja, natuurlijk komt het niet van hem, maar ik bedoel van, come on.
0: Zo overdragen
2: ja,
0: toch?
2: Ja toch, ik bedoel, come on, ja.
1: Ja. No. Dan dat andere stukje, er is ook iets, zoiets van, wat ik de laatste tijd ook heb gemerkt, is dat gedrag dat vertoond wordt. We waren daar net al een beetje mee bezig. Toen hadden we het over bepaalde normen en waarden en kledingsvoorschriften en hoe een leerling zich dient te representeren in de klas naar de leerkracht toe op school. Maar wat we ook zien is heel veel vechtpartijen.
0: Ja, heel veel geweld.
1: En ja, heel veel geweld. Studenten gewoon in schoolkleding die op de vuist gaan met elkaar.
2: Ja.
1: Ja. Ik heb begrepen dat leerkrachten voor al die dingen worden opgeleid. Je krijgt alles op de opleiding. Hoe je met het gedrag moet omgaan. Vaikara, mooi woord, bakka. Pedagogie.
2: Ja, pedagogie.
1: Ja, psychologie. En al die mooie woorden.
2: Inderdaad. Kijk, je krijgt het op de opleiding. Dat, kijk, als leerkracht, zoals je weet, je bent gewoon van alles. Toch? Mm. Je moet optreden, je moet observeren. Soms ben je gewoon agent zelf, je bent dokter. Je bent gewoon van alles in één, snap je?
0: Je bent ouder.
2: Ja, je bent ouder, toch? En ja, maar er is geen controle. Toch, er is geen controle.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt het wel gehad. Niet al zodanig, maar je hebt het wel gehad. Maar wat er geen controle is dan...
1: Over welke controle heb je?
2: Ik bedoel, wie let nu erop van, die leraar gaat erop letten van, weet je, over dat gedrag van dat kind, weet je?
1: Je bedoelt, je hebt die tijd niet om dat te doen?
2: Ja, ze hebben die tijd niet. Of ze willen die tijd niet maken. Van, en het komt, en dan vallen we terug vanwege de situatie.
1: Ja.
2: Ja, vanwege de situatie.
1: Mm. Ja, Jelani?
0: Wat ik zou zeggen. Er is altijd gevochten op school. Altijd waren gevechten. Maar nu is het gewoon erger. Nu is het gewelddadiger. Nu komen ze met messen, kapmes, groeperdraaier. En ik denk van, boy. Die ouders kijken niet wanneer waar we jouw kinderen uit huis gaan. Hè? Ze zien niet dat hun kind met een mes uit huis gaat. Je zoekt je kapmes niet in de keuken. Ik begrijp het niet.
2: Nee, maar soms gaan ze ook kopen toch.
0: Oh ja, dat kan.
1: Ja, maar soms gaan studenten of leerlingen ook op een ander tijdstip uit huis.
2: Ja, dus sommige ouders gaan eerder.
1: Ja.
2: En soms zijn die kinderen weer eerder thuis dan die ouders.
1: Ja, dus,
2: je kan het meenemen en zet het weer gelijk.
1: Ja, dus mama en papa weten niet.
0: Niet wat er gebeurt. Maar de politie was een tijdje ook bezig met zulke
1: voorlichtingssessies. Ja.
0: En ze waren ook bezig jongeren op te pakken en zo. En, maar ik zie dat het toch niet heeft geholpen. Ik denk alsof ze het leuk vinden. Je weet toch, ai? Moet je dit idee? Of ik denk dat ze ik denk dat ze niet doordenken. Ze denken niet naar het gevolg. Ze denken niet wat er kan gebeuren als ik nu iemand...

0: kap word ik opgesloten. Ze beseffen niet dat hun hele leven naar de kloten gaat, kan je zeggen.
1: Ja,
0: weet je?
1: Om het grof te zeggen.
0: Om het grof te zeggen. Weet je, ze hebben... Ze denken alleen aan hun macho zijn. Weet je, die ego van... Hey, no, was man ook een tegen me dat. Mina gangster. Weet je? Dus ik denk dat we daaraan moeten werken. We moeten tot ze praten. Ik probeer het. Laatst nog was er iets tussen twee meisjes gebeurd. Ze hebben gevochten. En dan appen ze in de appgroep van... Ja, met de lelijke gezicht en zo. Ik heb gezegd, hallo, je schaamt je niet eens dat je hebt gevochten? Is het normaal? Is that the new normal of today?
1: Ja.
0: Dat is het niet. Als je hebt gevochten, ik wil dat je moet kunnen inzien van... Hey, ik ben fout geweest. Op dat moment heb ik mijn emoties laten overnemen, maar ik ben fout geweest. Je moet je fout kunnen inzien. Je moet weten van... Hey, I did wrong en ik moet mezelf verbeteren. Als ik boos word, laat me praten tot mezelf. Laat me tot 10 tellen. Weet je, because people will rage bait you. En je... Hele leven gaan mensen op je afkomen met een heleboel dingen om je boos te maken, om je zo ver te krijgen. Maar die zelfcontrole moet je hebben om te zeggen van, hé, hier stopt het en het gaat niet verder. Jij bent een kleuter, ik ben een volwassene. Laat het met rust. Maar die jongeren hebben dat niet. Die don't realize it.
1: Ja, maar hoe ga jij er zelf mee om? Reach beter.
0: Zo.
1: Je lacht erom, hè?
0: Omdat soms in het verkeer maken mensen echt boos. En ik weet niet waarom, they piss me off so bad. Maar in het verkeer kan ik echt van 0 naar 100 gaan. Vooral als iemand gewoon inhaalt en precies voor je stopt. Als je een auto niet slaat van achter, ben jij fout. En dan wat moet ik doen? Ik moet niet zeggen... Nee, mensen moeten geduld hebben in het verkeer. En het is vervelend hoe ze anderen hun leven in gevaar zetten. So that irritates me. Het maakt me boos. En het brengt me echt gewoon van 0 naar 100.
1: Dat alleen?
0: Ja, most of.
1: Nooit in een gevecht geweest in je leven?
0: Ik was een dagje, maar dat was volgens mij 4 jaar geleden of zo. Was ik op het basketbalveld. En ik was boos. En ik was internationaal. Ik was in Guyana. En ze speelde vreselijk vies. Je weet, echt fysiek. Ik zei, nou maar heb je het niet? Eén kleine stoot fout.
1: Ja.
0: En I was mad. Dus ik heb een bal gegooid op dat kind. Maar het is daar gestopt. En vanaf toen heb ik nooit zulke momenten meegemaakt. People can't reach beat me that bad.
1: Oké. Yeah. Russell?
2: Over?
1: Reach beter, ja.
2: Kijk, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld op de lagere school heb ik gevochten.
1: Je bent een kwaai boy?
2: Niet echt kwaai boy, maar het was gewoon te veel geworden. We hebben gevochten. Ik weet na school iedereen, hey, Rosso, dat ga je geweldig doen, toch?
0: Ja, is de ego.
2: Op den duur moest mijn moeder een groot geldbedrag gaan betalen, want op den duur waren tegen iemands auto, weet toch, ruit, bos, alle de wanden,
1: geweldig, man.
2: Nee, niet dat ik geweldig was, ik wil ook nooit geweldig zijn, maar op dat moment was het gewoon te veel geworden. Dus mijn moeder moest naar school, wat lastig was, ik vond dat ook geen, ik had ook geen oude ding, want die opvoeding wat ik thuis heb, weet je, dan verwacht mijn moeder dat niet van mij.
1: Mm-hmm.
2: Toch, maar het was gewoon... Een moment opname hoor.
1: Ja. Maar je iets van hem?
2: Niet van mijn moeder, maar van mijn tegenpartij. Maar mijn ogen was er. Ik had echt blauwe ogen voor een hele week. Dus allemaal is meer. Ik had dat eigenlijk voor mijn mama voor mij omgekeerd.
0: Dat was je moeder niet. Ik weet niet dat je last heeft.
2: En die zijn ook beste maatjes geworden. Ja,
1: echt. Maar dat, waaruit doe bos?
2: Eigenlijk. Ik sloeg die jongen tegen die auto. En op een gegeven moment, die man draaide naar mijn bakka. En mijn hoofd kwam tegen.
1: Dus oké.
2: Ja.
1: Dus ik is bankeri.
2: Nou ja, dat zei ik toch. Mijn hoofd hier, mijn ogen. Dus het was echt heftig. Echt heftig.
1: Maar je hebt er wel eruit geleerd.
2: Sowieso. En vanaf, geloof me, vanaf toen, nooit meer gevochten.
1: Nooit meer?
2: Nooit meer in mijn leven. Nooit meer. Weet je? En ik praat ook tot mijn studenten van, hey, er zijn gevolgen. Snap je? Er zijn echt gevolgen. En toen de tijd, vroeger als je hebt gevochten, scoten nog weer kotjari. Ik dacht, maar nu, als je dit soort dingen gaat doen, je wordt opgesloten. Je hebt iemand echt ongeluk gegeven. Je zult toch?
1: Ja, maar de sansa meisjes zullen niet iemand valt flauw op een berm. Mm. De wapens die die studenten brengen. Laatst misschien Milo-leerlingen met zulke lange houwers.
2: Ja.
1: Ja, net voor de school, volgens mij 4 of 5.
0: In een zogenaamde gangs.
1: Ja, gangs en al dat soort
2: dingen. We hebben gewoon werk hoor, we hebben gewoon werk. Als nazi hebben we werk.
1: Maar je niet naar de gang op school?
2: Nee, eerlijk te zijn, ik heb het nooit persoonlijk meegemaakt. Mm. Wel, wat één ding heb ik wel meegemaakt. Ik hoorde wel van een andere leerling van, hé, met haar, zo'n leerling heeft een mes bij zich. Heb het wel slim aangepakt hoor.
1: Oké.
2: Slim, want sommige dingen moet je slim aanpakken. Karamanko, weet je, een soort van, hé, we hebben gesproken. En hij luisterde graag, we hebben gesproken, we hebben bepaalde vragen gesteld. En hij heeft wel toegegeven van, meester, weet je. En dan hebben we gewoon een lang verhaal kort gemaakt. Je brengt het nooit weer naar school, wordt afgepakt.
1: Je hebt het afgepakt?
2: Ik heb het besproken met de leiding, sowieso.
1: Hebben zij het afgepakt?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Sowieso. En hij heeft geleerd eruit. Mm-hmm. Snap je? Hij heeft echt geleerd eruit. Van, hey.
1: Geen ouders opgeroepen?
2: Sowieso. Maar directeur heeft beide ouders, de vader zowel die moeder opgeroepen, toch? Mm-hmm. En ze waren dankbaar. En uiteindelijk was zo'n student ook dankbaar, snap je?
1: Mm-hmm.
2: Want dan was je denk, hey, ik poer me eten, want ja.
1: Ja, verleden heb je putting in de idee. Dat ja. Hey, nee, als dan die zou je doen, je vormkamer, ja.
2: Het
1: heeft nadelige gevolgen.
2: Helemaal.
1: Ja.
0: Overal, dus overal wereldwijd, is er een soort van negatieve wolk. Kijk, laatst waren er 2 reclames waar mensen worden aangereden. Die auto wordt ontploft en mensen worden uitgescholden. Zo zien die reclames van je eruit. Het is niet meer zo friendly als Chuko of Chubby en zo. Tussen met die tekenfilmfiguren. Dat was friendly, you know?
2: Yeah.
0: Nu is het zo negatief. Hoe zeg je het? Geweld en zo. Niets is meer lief of leuk.
1: Ja. Misschien dit daarom werd kindvriendelijk,
2: ook,
1: hè?
2: Ja. Ja.
0: Misschien daarom ook alles in die films, TikTok, Facebook, alles is zo anders, weet je? En die kinderen, of die jongeren kijken daarnaar en ze zeggen van, hey, dit is tof, ik ga het ook doen. Ik ga kijken hoe het voor mij is, weet je? Dus het moet daar beginnen, die switch moet de hele wereld beginnen.
1: Ja, nee, ik kan je best snappen en inderdaad. Sta ik achter je wanneer je dat aanhaalt. En ik lees daar een van mijn vragen hier. Jongeren in Suriname worden te veel blootgesteld aan negatieve invloeden door entertainment.
0: Ja.
1: Ja, Russel?
2: Zo, nogmaals.
1: Jongeren in Suriname worden te veel blootgesteld aan negatieve invloeden door entertainment.
2: Ja, ik heb het zelf zelfde mening toe gedaan. Wat gebeurt, weet je? Onze jongeren zijn gewoon geneigd om het negatieve te nemen.
1: Mm-hmm.
2: En kijk, weet je wat ik mis, Jamal? Ik mis vroeger. Vroeger had je echt programma's voor jongeren, toch? Dat jongeren echt konden debatteren. Er waren discussiemiddagen en dat soort dingen. Maar die dingen zie je niet echt meer, toch?
1: Mm-hmm.
2: En ik denk, al die dingen hebben toen een rol. Ze hebben echt. In de tijd hebben ze een bijdrage geleverd. Maar als die dingen nu komen weg te vallen, dan heb je dit soort dingen. Snap je?
1: Mm, we zien wel een herintreden.
2: Kijk, als we nu bijvoorbeeld kijken bijvoorbeeld naar Youth Voice, die dingen komen, dan ben ik echt blij. We zien bijvoorbeeld hoe je dat aan de ding. Ik ben super blij. Ik moet ook eerlijk zijn, ik zie vanuit de regering, ik zie wel dat ze wel stapjes maken om richting, weet je, van hey, vooral als ik kijk naar het ministerie van jeugd en sport.
1: Ja, jeugdontwikkeling.
2: Ja, jeugdontwikkeling. Toch? Dan zie je van, ze doen het. Ze maken toch wel die bewegingen naar die richting.
1: Ja.
2: Snap je?
1: Ja, alleen nog kijken als het succesvol uitpakt.
2: Ja. Yes. Ja.
0: En als ze die jongeren krijgen om echt hun motivatie en participatie erin te zetten. Kijk, hun reclames van Got Talent, ik volg het. Het is leuk, you know. Maar gaan die jongeren creatief genoeg zijn om die dansjes van TikTok precies te copy-pasten of zo?
1: Ja.
0: Gaan ze creatief zijn as to make it their own? Maak het je eigen. Gaan we steeds dezelfde dingen zien? Of will it be different? Exactly. Ja, of ja. Will it be different? Dus dat wil ik zien. Dus ja. Ik ben wel echt benieuwd naar Got Talent. Ik wilde zelf ook meedoen aan Got Talent.
1: Ja, ik ook.
0: Maar ja, er was COVID. Ja. Dus ik kan niet meedoen aan Got Talent.
1: Ik denk dat het bijna ieders droom was.
2: Ja, ja,
1: een
2: ja.
1: Beetje, laat me zeggen, de mensen, de studenten.
2: Ja.
1: Die een beetje creatiever waren dan anderen. Om met Got Talent mee te doen.
2: Ja.
1: Maar ja, misschien ben ik een beetje te vroeg geboren of te laat.
0: We hadden gewoon een beetje pech.
1: Ja, we hadden gewoon een beetje pech. Oh, we hebben zo pech. Nee, laten we dan doorgaan. We hebben nog een stelling. En die is, laat me even piepen.
2: De criminaliteit.
1: Ja, de criminaliteit. Eist een integrale aanpak. Door de slechte economische situatie zijn jongeren vaker geneigd criminele daden te verrichten. Ja, bij wie zullen we beginnen?
0: De economische situatie.
1: Ja, de economische situatie. Door de economische situatie zijn jongeren vaker geneigd criminele daden te verrichten. En ik weet niet hoor, misschien ligt het niet alleen aan die economische situatie. Het is al inmiddels kampen we al heel lang ermee. Ja. Ik denk dat ook andere factoren bijdragen hieraan. Net als we daarnet zeiden, entertainment, die slechte beïnvloeding, de school, tekort aan programma's,
0: vrienden.
1: Dat zijn allemaal factoren. Dus ik denk dat het een samenloop is van verschillende factoren die bijdragen aan dit gedrag. En als het zo ligt aan die economische situatie, denk ik dat denk ik gelijk aan stelen of zo, toch? Dat ze geld nodig gaan hebben. Ik denk dat dat eigenlijk misschien een last option is. Maar dan again, zeker niet als een optie. Want misaps massa abing moren erg, echt slecht. Maar toch is maar dat niks ervoor om te gaan stelen.
0: Hebben we het dan meer over die jongeren die stelen? Of over overal?
1: Ja, eigenlijk overal.
0: Okay, maar bij die jongeren, ik begrijp dat niet. Maar ik ben nooit in zo iemand te schoenen geweest. Maar die jongeren, waarvoor heb je geld nodig? Je moet naar school gaan. Als je snoeppauze hebt of als je iets op school wil kopen. Als je moeder je dat geld kan geven, she will give you it. Maar soms moet je ook gewoon kunnen beseffen van op dit moment kan het niet. Laat maar rustig wachten. Ze gaat het voor elkaar krijgen of zo. Maar jongeren willen iPhone 17. Ze willen de nieuwste Nike patas en zo. Nieuwste frisse kleren. Willen bij alle shows zijn. Dat is geen prioriteit.
1: Ja.
0: Is geen prioriteit. En het is ook zo dat ik jongeren van 12 en 13 jaar zie bij shows die tot 5 uur en 6 uur in de ochtend duren. En zo. En dan ben ik even hallo, moet je niet thuis zijn?
1: Mm-hmm.
0: Geef je hier aan geld uit? Wil je hier om stelen? Of om relaties? Ja, ik moet iets voor mijn vriendin kopen, weet je.
1: Mm-hmm.
0: Als ik mijn vriendin niet kan geven, dan gaat ze me laten. Dus ze zijn meer gericht op het zijn meer gericht op
1: zaken die geen prioriteit hebben.
0: Ja, maar ook op het
1: materiële.
0: Materiële. In plaats van gewoon, natuurlijk gewoon van uit mezelf ga ik een bloem plukken en die bloem willen brengen. Nee, ze willen neppelbloemen die 1000 SRD kosten en zo. Dus
1: ja, maar je bereken aan concurrentie, Biggie. Dus die bloem uit de tuin van de buurvrouw gaat niet meer werken in deze tijd. Dus ja, bief, doe je niet zo creatief.
2: Kijk, als ik zo naar de stelling kijk, kijk, deels zeg ik in elk land.
1: Mm-hmm.
2: Op het moment dat het slecht gaat met de economie, heb je dit soort activiteiten.
1: Mm-hmm.
2: Geloof me, deels wel. Daar kom ik terug. Reden waarom ik dat zeg, je hebt bepaalde ouders die 3-4 banen doen per dag. Wie heeft controle thuis? Niemand heeft controle. Kind let op kind. Snap je? En op den duur. Een kind moet opgevoed worden. Mm-hmm. En op den duur als er geen controle is. Wanneer mama thuis, mama is heel erg moe. Kijk, ik zoek het niet ver. Ik kijk simpel bij mij in de buurt. Ik zie het. Als mama thuis is, mama vindt tijd. Mama is eten, baden, slapen. Snap je?
1: Mm-hmm.
2: Want ik vind het te druk. Je bent uitgeput. En dan ook al wil je. Snap je?
1: Mm-hmm.
2: Het lukt gewoon niet. En niet elke jongere denkt zo. Maar je hebt van die guys die denken van... Hey, ze willen stoer doen, snap je? Maar ik was ook een vast aan mag, weet je? En dan heb je dit soort dingen. Maar ja, deels wel hoor, deels wel.
1: Mm-hmm.
2: De situatie speelt een rol, sowieso.
1: Ja, ik wil toch even blijven bij dat stukje van liefde. Want het is vaker een onderwerp die we overslaan.
2: Ja.
1: Omdat we overslaan, sorry. Russell, jij bent vaker in contact met deze, met jongeren, toch?
2: Ja,
1: jij
2: ja.
1: zit met ze in de klas, ja, die pubers.
2: Ja.
1: Ja. Hoe gaan ze daarmee om?
2: Met liefde.
1: Ja.
2: Voor welke liefde heb je?
1: Liefde, puppy love, liefde tussen twee mensen.
2: Oké. Kijk.
1: Vriendin.
2: Ja, dat, kijk, bij... waarom ik lach? Omdat, kijk, bij ons op school ook, we hebben nu echt veel koppels. Mm. Echt koppels. En dan heb je
1: maar op wat voor school geef je les?
2: Op een middelschool.
1: Op een middelschool.
2: Ja, op een middelschool. Vraag me niet welke school, maar op een middelschool.
1: Ja.
2: Ja, en dan heb je echt veel koppels. En dan soms, weet je, soms zie jij die dingen, maar dan soms vraag je gewoon voor een gesprek van, hey, sommigen geven je gewoon aan van, meester, geloof me, onze relatie is gewoon als het gaat om onze studie. Maar dan soms vraag je van, maar, weet je, dan zeggen ze van, hey, nee, we doen niets anders, hè. Is gewoon, als het gaat over studie, misschien naar een film gaan. Maar sommigen weet ik van, hé, hey, weet je? Maar, en wat zien het? En zelfs op de basisschool zie je van, hé, hey, meisje van de vijfde, van de zesde, heeft een vriend op de middelschool, weet je? Jongen komt, ja, kijk bij mij, ik heb, geloof me, ik zag een buurmeisje van mij, zesde klas, vriendje op Naarden. Moeder accepteert, jongen komt bijna elke naschool, zit op het balkon, mama werkt. In het ziekenhuis, wanneer ze thuis is, soms zie in het begin waren ze buiten, elke naast waren ze gewoon buiten. Op bent dus gaan ze daar binnen, weet je? Dan vraag je af als mama pas 6 uur thuis komt. En jullie zijn vanaf 1 uur binnen tot ongeveer 5:30. Dan denk je van, oh, migado, snap je?
1: Mm-hmm.
2: En mama laat het toe, Mama als vriendje thuis zit, wat ik heb opgemerkt, mama brengt vriendje ook zelf naar huis. Ja, als die jongen geen bus kan vinden. Dat zijn dingen die ik meemaak en dan denk je van, hey, ja.
1: Kijk, over het algemeen zou het niet zo verkeerd hoeven te zijn, toch? Maar ik denk, zesde klas.
0: En Nathan.
1: Ja, zesde klas, Nathan. Weet je, verschil, begin maar.
2: Onze jongeren zijn nu actief, dat weten we allemaal.
1: Ja,
2: op de basis,
1: seksueel of, ja, actief. Je mag het gewoon
2: snap
1: zeggen.
2: Je? En ook je dat niet meer onder stoelen en tafel zetten. Dat is, snap je?
0: Ik denk dat waarmee die moeder zich bezighoudt, is meer dat ze die begeleiding wil geven. In plaats van dat het kind achteraf.
1: Ja.
0: Maar dan zou ik toch die begeleiding zetten van, hey, hij is een beetje te oud.
1: Ja.
0: Ik ben nog niet ready dat je nu al bezig bent met vriendinnen. Want het is zesde klas. Zesde klas. Ik was in de zesde klas. 12? Of 11?
1: Ja, 11, 12, ja.
0: 11, 12, ja.
1: Ja.
0: Vriend, ik kan niet eens een telefoon.
1: Wat?
0: Vriend. No, ik vind dat we dan hebben we echt de jeugdprogramma's nodig. Hebben we echt activiteiten nodig voor kinderen of voor jeugdigen. Dat ze hun tijd kunnen besteden. Want dan besteden ze hun tijd echt hieraan. En zo krijg je tienerzwangerschap. Want die moeder is ervan op de hoogte, maar is net als wat hij zei. Ze is ervan op de hoogte wat er tussen 6-1 en 6 gebeurt. Nee. Je weet je, they try everything. Alles wat ze zien, gaan ze proberen. So, ja, controle, het is er niet.
1: Ja, maar ja, meestal die fase is een puberfase, hè? Dus ja, ze gaan willen experimenteren en een vlinder in je buik, dat alles,
2: kijk, heel gedoe. Ja, wat
1: dus eigenlijk, dus iemand tikt dat je kwalijk. Maar aan de andere kant, het is een natuurlijk ding bijna.
2: Ja, maar ik snap je. Kijk, vroeger was het heel anders in onze tijd. Kijk, we gaan niet terug naar de tijd van toen, want hoe je het kijkt, we leven nu in deze tijd.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Maar bijvoorbeeld, in onze tijd bijvoorbeeld, hadden we dit niet. Ik kijk naar mijn nichtje, ze heeft een telefoon, ze is 12, en die dingen was allemaal op haar mobiel. En op den duur, gevoelens komen naar boven.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Want je gaat dingen zien, denk je van, hé, hey, je wordt... die prikkels, Jamal.
1: Ja,
2: toch is dit ding speelt ook een belangrijke rol. Geloof me. En mijn studenten zeggen me openlijk van, meester, ook al wilt u niet over die dingen praten, zeggen we hebben alle informatie, snap je? En dan gaan ze dingen doen.
0: Facebook.
2: Ja, alles wordt gegooid op Facebook. Kinderen zien dingen, kinderen gaan dingen doen. Dus ja, maar iedereen zegt wel lief in de moderne tijd. Dus,
0: nee, dat is geen moderne tijd.
2: Daarom zeg ik, iedereen praat over de moderne tijd, maar dan hebben we ook niet zo'n dingen.
0: Maar er worden gewoon video's geplaatst en dan wel eens like, ja, je kan me bellen als je zoiets wilt hebben. Ja, en dan weer van, onze kinderen worden exposed to that. Maar die keer van 13 jaar wordt exposed to that. En dan hebben ze het idee dat het de nieuwe normaal is. But it's not normal.
2: Precies.
0: En waar is die grens waar we zeggen van, hier stopt het.
1: Ja, tot hier
0: dit
1: en
0: is,
1: verder.
0: Dit is niet hoe het hoort. Weet je, ik wens soms zo echt dat het was als vroeger.
2: Ja,
0: ik ben niet eens in een strenge of echt ouderwetse tijd opgevoed. Maar ik vind dat, ik kan me niet plaatsen bij die gevangenis. Ik kan niet, als hun denken en zo, ik kan niet zeggen, moet ik wel wat kan aan denken. Ik kan niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik voel alsof ik te...
1: Ouderwets.
0: Ja, alsof ik te veel denk aan bepaalde dingen van ik.
1: Je houdt te veel rekening met de gevolgen en risico's. Je berekent dat ik meer doe zoals dan. Nee.
0: Precies.
1: Dit is niet de manier hoe we ons gedragen.
0: Precies.
1: Wat gaan mensen denken? Hoe gaan mensen naar ons kijken? Wat kunnen de gevolgen zijn? Je weet je, ik denk dat... misschien hebben we te veel zelfreflectie gedaan in onze tijd.
0: No. Onbewust. Het is gewoon in ons gehamerd dat je uiterlijk, wat mensen uiterlijk zien, is waaraan ze als eerst denken.
1: Ja.
0: Als je op een schof als ze op ze afgaat, gaan ze ook zeggen van, no, ik wil niet aan deze praten. Maar als je naar ze gaat van, goeiedag, je weet toch? Ze zeggen, die mensen die oplichten zijn altijd mensen die netjes aankleden, toch?
2: Ja.
0: Het is gewoon hoe je eruit ziet, hoe je je gedraagt. Zo gaat men naar je kijken, zo gaat men je behandelen. Dus we moeten echt, daarop moeten die jongeren nu echt gaan letten. Want gewoon, they don't care. Ouderen, ze hebben geen respect meer voor ouderen. Ze hebben geen respect voor leerkrachten. Ze hebben van niemand respect. Ik ben bang om een groep van... tieners gewoon te zien voor de winkel om ze iets te zeggen van, hey jongens, gaan jullie naar huis? Nee, ze takken gewoon af.
1: No.
0: Even zeggen dit.
2: Ja, men is echt voorzichtig. Nee.
1: Laat me dit even erbij zeggen hoor, want misschien moeten we niet gaan generaliseren. De goede niet nagesproken. Ik weet zeker dat er een paar daar buiten zijn. Komt er ook een paar aantal met een goede inborst en die goed proberen te doen en die ook goed doen. Isabi, die volgens de regels en de bepaalde normen en waarden door het leven proberen te gaan. Dus dat die wel.
2: Ja, ja.
1: Maar er is zeker een groep en die groep neemt met de dag toe. Of althans, uit mijn eigen observatie blijkt dat. Hè?
2: Ja.
1: Dat groep dat ik omhoor op Biggie, dat ze anders gedrag vertonen. Dan dat wij gewend zijn. En haar gedrag dat die, het kan best voor problemen gaan zorgen. Zeker voor die maatschappij. En net als wat je daarnet zei. Ik ga ook niemand aanspreken voor de winkel. Ja. Ik denk het niet. Ik durf het ook niet.
2: Ja.
0: Volgens mij. Je bent trouwens in het dagelijks leven bezig met zulke jongeren. Of niet zulke jongeren, maar jongeren. Hoe zou je dus die jongeren approachen die dan voor de winkel staan en met een fles bier staan of zo? Want dat doen ze ook gewoon.
1: Ja.
0: They don't care. Gewoon een bier of een root boy of zo. Want alcohol is ook gewoon makkelijk te verkrijgen.
1: Ja.
0: Dus, hoe zou je ze aan?
2: Kijk, ik heb het nooit gedaan of nog nooit meegemaakt dat ik ze gezien heb. Wat ik heb meegemaakt, we moesten naar Nieuw-Amsterdam met de examenklasse, de vierde klasses.
1: Mm-hmm.
2: En op den duur. We stoppen nou een winkel, weet je, gaat dingen kopen, spullen. Zeg, hey guys, eerste stop, tevens laatste stop. Maar dan is je die jongens willen gaan bier kopen en dat soort dingen. Ik zeg van, hey guys, nee, dit is het niet. Je bent buiten de school, maar je is nog steeds schooluren, snap je? En ze hebben wel begrip ervoor getoond van, nee, met haar werkelijk, snap je?
1: Wacht, vierde klas?
2: Vierde klas, Milo.
1: Oh, Milo.
2: Milo.
1: Oh ja, ja.
2: Ja, Milo, snap je? Dus dan, en... Kijk net wat Jamal zei, je hebt van die groepen die luisteren en die weten precies hoe het hoort. Dus die goed er niet nagesproken hoor. Maar net wat je ook zei, die andere groep, die is sowieso groter.
1: Ja.
2: Toch, die is groter. Maar je hebt ook van die leerlingen of studenten die weten hoe het hoort. En die echt met haar, weet je, dan heb je wel dat gevoel van, hé, je hebt nog steeds kinderen die...
1: Die wel willen luisteren.
2: Ja.
1: Maar dat je het feit dat je staat dat je nooit jongeren voor de winkel hebt zien staan, drinken en roken.
2: Nee, even serieus, ik heb het nooit gezien hoor.
3: Echt waar?
2: Met schooluniform.
3: Ja. Met schooluniform.
1: Middelbare school, Michel, staan daartoe. Ja. Middelschool, Michel, staan daartoe.
0: Toen Time Small er was, waren ze ook veel bij Time Small.
2: Dus je moet het beter houden.
1: Ja.
2: Beter houden.
1: Of je bent in een te mooie buurt opgegroeid.
2: Nee. Maar ik weet, weet je, ik doe mijn dingen. Ja. Beter gaan opletten. Echt waar.
1: Nee, wat beter.
2: Maar het gebeurt wel. Ik weet dat het gebeurt wel.
1: Ja, dat gebeurt inderdaad. Want ik heb het ook vaker gezien.
2: Ja, toch?
1: Maar ja, je berekent dat die verzegging niet. Ik loop gewoon weg. Isabi. Alleen maar om niet in problemen te komen.
2: Ja,
1: of tax maar ook in biggie taki. Of zo. Oeroman zei je Lucosa. Nee, die verdient hoor.
2: Ja.
1: Nee, maar het is inderdaad. En het mooie ervan is, en het is niet mooier, maar deze jongeren groeien op. De Gwintwa Sani, jong geleerd is oud gedaan. De Komoro biggie naast hem gedrag doet vertoon. Voor de winkel staan, drie man staan.
0: En dan heb je zulke mensen, ze gaan na het werk niet eens naar huis in hun werkkleren.
2: Dat zie ik wel vaak.
0: Ja.
2: Met mensen in werkkleren voor de winkel. Dat zie ik wel vaak hoor.
0: Je hebt geen huis.
2: De Vidoro of zo, weet je?
0: Ze gaan baden slapen.
2: Ah, want dan ben je uitgeput, je weet het.
1: Ja.
0: Of je bent dronken.
2: Je bent dronken, ja.
1: Ja, nee. Maar goed. Criminaliteit. We hebben het een beetje gehad over liefde en zo. En dat ander stukje. Want we takken abra liefde en leeftijdsverschil. En tienerszwangerschap kan er ook bij komen kijken hoor. Maar om toch te blijven bij criminaliteit. Soms doen jongeren, en ik denk veel al jongens, zaken uit liefde. Toch voor een dame, want die berekent dat ze is van jou en je moet ervoor wennen, want volgens jou is dat wat de maatschappij voorschrijft.
2: Ja.
1: Het hoeft niet zo te zijn natuurlijk, maar dat gebeurt. Het gebeurt.
2: Ja,
1: en tegen een baan bij ons aan, daar worden ze ineens creatief en dan willen ze op andere mogelijkheden aan geld komen, op andere manieren aan geld komen. Russel, je met dit aan dat ook toe? Heb je ervaring? Heb je dat meegemaakt bij een van de vele studenten van je?
2: Dat ze andere dingen gaan doen om aan geld te komen.
1: Ja.
2: Ja, ik maak het vaak mee.
1: Mm-hmm.
2: Mind you, ik heb het meer met jongens hoor.
1: Ja.
2: Ja, weet je. En bijvoorbeeld, we hebben periode terug gehad, is van die sukru, something like that.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dat de boeien focussen pas aan dat zeer onderling. En dat weet je van.
1: Op school?
2: Niet op school, maar gewoon in de buurt, snap je? En dan heb je zoiets van, hey, die man op de money. En als je gaat vragen, dan zeggen ze ook, hey, met de wipje of zo leren, snap je?
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook zeer van, hey. En net wat je zei, soms denk je van, hey. Maar dan even tegen de man die zo wat hoort of van hem doen, maar ook kost je, snap je?
1: Ja.
2: En dan denk je van, hey, kijk, in mijn tijd bijvoorbeeld, na school, wat ik deed, ik maakte schoon voor mensen, toch?
1: Mm.
2: Had ik mijn geld. De metter of je vrouw, als er iets gekopieerd moest worden, had ik altijd mijn geld. Toch? Mm-hmm. Ik doe dit aan dat, maar jongeren tegenwoordig, is het zo nodig dat ze gaan schoonmaken voor iemand? Weet je, maar makkelijkste wegen willen ze aan geld komen.
1: Ja, toch? Ja. Maar ja, ik heb ook schoen gemaakt voor mensen.
2: Ja.
1: De betaling was niet goed.
0: Maar daarmee zitten ze zo. Ze zeggen van, zij hebben mijn broek gedragen, dat ik zo jeans en money.
1: Ja.
0: Weet je? Zelf gewoon huistaken doen, gaat moeilijk bij jongeren.
2: Ja.
0: Was vader, kreeg je 50 cent. 50 cent, maar.
1: Ik ben een beetje smoneer.
2: Maar ik snap het niet.
1: Ja, dus huiselijk.
2: Binnen het gezin zijn, als je moet vader, en wie betaalt je dat geld?
0: Je moeder toch?
2: Oh nee, dat heb ik niet gekend. Je moet dat doen.
1: Dat ook niet.
0: Het is een way om ze te leren van, je moet werken voor alles dat je wilt hebben in het leven.
2: Nee, dat hoor.
0: Is SOE. Nee,
2: echt niet bij mij, hoor. Mijn kind gaat vaten gewoon, maar ik ga geen geld geven. Nee, echt niet.
0: Zo'n manier van, if you do something,
2: het belonen dus.
0: You get something.
1: Ja, nee.
2: En dus altijd als ze gaat vaten, gaan ze geld krijgen.
1: Ja.
0: Ja, toch, maar niet altijd. Oh, is niet oh, dat altijd
2: nee, ik, als je dat zegt,
0: dan, maar, dan wil ik. Wil ik. Oh, okay, okay, of okay. Had ik dat erf, krijg je 100 SED. Dus ik heb dat wel gehad, hoor.
1: Oh, nee.
2: Nee, oh, ik heb het niet gekend, hoor. Ik heb het niet gekend.
1: Je mag een glaasje stroop drinken. Ja.
2: Of je gaat mee naar oma als we straks gaan. Ja, als je dat gaat doen, dan kom je mee.
1: Dan kom je mee.
2: En dan ben je wel gewoon mee, want oma je retorisch, je niet aan bij de, dan wil je wel gaan. Maar dat ik, snap je? Maar ik snap het ook.
1: Ik snap het wel, hoor. Ja, ja, ja. Maar bij mij, als dan werk, het is hoe zal ik het goed zeggen? Het werkte andersom. If you're not doing, dan word je gestraft. Mm.
2: Ja.
1: Die dat je een beloning
2: heb
1: kreeg.
2: Heb ik ook gekend, ja.
1: Je wordt dan gestraft.
2: Ja, heb ik ook meegemaakt.
1: Dus dat moest dan je aanzetten om toch je handen uit te steken. Want eerlijk gezegd, mijn bel op te doen.
2: Oké, ja, maar kan ik even? Kijk, dat wat ze zei, maar in een andere vorm. Bijvoorbeeld, mijn collega geeft handelskennis. En ze heeft alle leerlingen beloofd. Als jullie allemaal een voldoende hebben gehaald, krijgen jullie KFC van mij, dus zo? Van die leerkracht.
1: Mm.
2: Ze heeft echt beloofd.
1: En?
2: Na die SO, ik schrok. Alle kinderen hebben goed gewerkt.
1: Okay.
2: Ze gingen zelf na. Juf, kunnen we in de middaguren samen bezig zijn? En mind you, waarover ik nu praat, is iets van 2 weken terug. Iedereen, die juffrouw van biologie. Op school bij ons altijd, als ze SO's hadden voor biologie, iedereen 2, 3 jaren zo geweest. Directeur zei, maar hey, hoe kunnen we dit probleem oplossen? We hebben andere docenten gehad dit schooljaar. En ze heeft aan die kinderen gezegd, we gaan ervoor. Als jullie al voldoende hebben gehad, jullie letten op in de klas. Iedereen voldoende.
1: Mm-hmm.
2: Iedereen al voldoende. Ze heeft gekookt, ze heeft nasi, bami, kip zo in de oven. Iedereen. En dat zag je ook van, hey. Maar dan denk ik, hey, ga ik dit doen? Nee, ik bedoel van, oké, is wel een manier. Maar dan kan je dus ook weten van, zonder dat moet je ook voldoende kunnen halen, snap je? Want dezelfde leerkracht gaat niet steeds kunnen koken en, snap je?
1: Ja, dus.
2: Maar nu snap ik het, waarover ze het eigenlijk gaat.
1: Maar die beloofd wat je was aan.
0: Je
1: moet dat doen.
2: Dus op de nieuw zijn we op directeur, maar ze hebben wel goed gewerkt, want Minof was ook blij van, hé, na jaren hebben we dit, snap je?
0: Het heeft meer te maken met die extrinsieke motivatie die je dan aan zo iemand geeft. Want zelf ouderen hebben het op de werkvloer bepaald. De mensen gaan alleen naar het werk omdat ze geld verdienen. You know, het komt niet van hunzelf. Het is niet intrinsiek. Het is echt gewoon van, ik ga naar het werk because I need the money. Dus voor die studenten is het dan misschien ook van, ik ga participeren omdat ik weet dat ik iets eruit ga krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En soms hoeft het niet. Kijk, nu tellen die dingen daar niet meer. Lollipop en dingen. Het is echt lager dan school. Maar daar zelf gaan ze naar kijken van je vrouw een lollipop.
1: Dat kan ik me nog herinneren. Lollipop of een snoepje.
2: Je vrouw had altijd een snoep.
1: Ja, of ze plakte een sticker.
2: In je schrift.
1: Ja, in je schrift.
2: Waar is cijfer toch?
1: Ja, dus die dingen. Of wanneer je 10 had, dan maakte ze zo'n mooie tekening.
2: Nu erover praat, onze tijd was ook leuk. Het was leuk, ik kan terugvinden. Ja.
1: We waren dankbaar.
2: Echt waar.
1: We waren dankbaar en tevreden met het weinige. Want bisap sticker of een mooie tekening. Of daar schreef ze een tekst voor je goed zo.
2: Dat je goed.
0: En dat was je motivatie van. En wil het me nooit even helpen.
1: Maar het heeft mij wel geholpen.
0: Het was een motivatie, weet je? Je wilde dan ook zo een sticker krijgen. Ook een 10 halen of zo.
2: Ja.
0: Maar nu werd het KFC.
1: Ja, KFC.
0: Weet je?
1: Maar om mee kwam ik, we hebben een grote sprong gemaakt van een snoepje naar KFC. Wat wordt het over 10 jaar?
2: Ja,
0: een telefoon.
1: Voor een telefoon. Nou. Dat is. Ja, nee. Ik weet niet hoe dat zal werken. Een telefoon geven aan. Alleen maar om goed te werken, normaal.
2: Nee, nou.
1: Normaal. Want uiteindelijk doe je het voor jezelf.
2: Precies.
1: Dat voor jezelf naar school, toch? Want wanneer je bent afgestudeerd, heb ik hier ook op Tangalas, misschien verdien je zelf meer.
2: Maar dat gaat niet werken. Op den duur ga je van die ene school naar die andere school en daar doen ze het helemaal niet. Snap je? Dus dan moet je verder uit jezelf. Snap je? Dus het is een momentopname. Ik zei mijn collega, het is gewoon een momentopname. Want op den duur gaat dat kind van die school. En daar waar dat kind gaat, doen ze het niet. Dafa.
1: Dat kom ik.
2: Dat je ook bij je dat weer.
1: Ja, nee. Nou, we zijn best afgedwaald hoor, want ik wilde Jelani nog vragen. Dan...
3: Criminaliteit, hè?
1: Wat?
3: Hadden we het niet over criminaliteit?
1: Ja, criminaliteit, hè? Dus die vraag die ik aan Russell stelde was: een jongere die heel veel doen voor liefde.
2: Ja,
1: jongeren die heel veel doen voor liefde, die creatief bezig zijn. Ik zeg creatief hoor, maar ik denk dat iedereen weet wat ik bedoel.
2: Ja, ja, ja.
1: Bezig zijn om aan geld te komen. Jelani, je hebt vaker jongeren om je heen, van die jonge mensen. Mm-hmm. Wat doen zij? Hoe gaan zij hiermee om?
3: Zo, met liefde. Ze volgen alles van social media toch. Dus ze willen alles doen om aan dat geld te komen. Maar je hebt ook jongeren die zeggen van, boy, ik kan het op dit moment niet doen hoor. Mm-hmm. Maar dan, soms vind ik het jammer. Ik vind het echt jammer dat die andere partij is van, oh, oké, dan wil ik je niet meer. Yeah. Want je kan niet profiteren. Dan wat heb ik aan je? Oh, jullie zijn nog jong. Sommige van ze zijn nog geen 18 jaar. Waarom wil je hebben over wat kan je op tafel zetten en zo? Waarom wil je het daarover hebben? Waarom wil je het hebben over kosten en zo? Als je iets leuks wil doen, ga op wakapassie lopen. Je hoeft niets te kopen. Of dat koop een soft in de winkel. Is nu ook duur. Of zo. Of koop een stroop. Dan maak je stroop, dan drink je dat. Maar ze moeten cocktail drinken en zo.
1: Ah, die geweldig.
2: Ja.
3: Dus ik denk dat ze daarom met die mindset zitten van, hey, ala fasi, mim door of aba money.
1: Ja.
3: Weet je? En dat is wat hij ook zei over dat van soekroef verkopen en zo. Ik weet niet hoe we zulke jongeren moeten zeggen van, hey, we hebben een andere manier hoe je het kan doen. Want wat is die andere manier? Los van dat je voor schoonmaken ook gewoon, gereedschappen moet hebben. Nee, weet je? Broskotter, hark.
1: Mijn grootste uitdaging op dat gebied was de betaling. Ik weet nog, mijn buurman had zo'n erf, hij had het betegeld, zijn erf toch? Ja. Maar een appartement eigenlijk.
2: Ja.
1: Dus dan moest ik het gewoon bezem.
2: Ja.
1: Maar je begreep dat in de zon werken met een bezem zo op vloer die betegeld is zijn, toch? Ja. Kom, die straattegels hoor.
2: Oh.
1: Die straattegels, dus je begrijpt, stof gaat ergens zitten.
2: Dan moet je, dan moet je dat alles.
1: Met een soort grove bezem.
2: Ja.
1: Dan moet je gaan scrubben.
2: Hij vergt tijd en energie.
1: Dan krijg je maar 150 SRD.
3: Toen was het veel.
1: Nou, toen was het ook niet zo veel.
3: Je kan een KFC ermee kopen. Voor twee mensen.
2: Ga je werken voor een KFC?
1: Ga je werken voor een KFC? Dus ik dacht, dus...
2: Ja, ik snap het.
1: Niet voor een KFC.
2: Maar die jongeren nu, ze zien dingen ook anders. Hè? Kijk, bijvoorbeeld, ik neem mijn brood mee naar school en mijn thee, mijn stroop. En dat vinden ze van better. Hoe kan dat?
1: Mm.
2: Zij gaan elke dag naar mijn ei.
1: Ja, ik ga je ook vragen, hoe kan dat?
2: Snap je?
3: Hoe kan dat?
2: Waarom vraag je me?
1: Ik kan geen brood maken 's morgens.
2: Waarom?
1: Ik weet niet, ik sta gewoon te laat op.
2: Nee, maar nee, ik heb gewoon alle tijd van. Als ik weet van...
1: Of ik neem... Ik neem die hele pak met brood mee en voor een potje pindakaas.
2: Maar dat heb je toch meegenomen, toch?
1: Ja, maar die hele pak, maar het is een beetje lastig om ermee te lopen.
2: Nee,
1: toch?
2: Maar jongeren moeten nu gaan leren. Kijk, als je elke dag over straat eet, ook voor je gezondheid is niet goed voor je gezondheid.
1: Klopt,
2: geloof me.
1: Klopt.
2: Als je dingen vanuit weet, dan weet je wat je eet. Wat, op den duur wat hebben we alleen maar zieke mensen in de maatschappij.
3: Ja.
2: Is ook niet zo fijn dat je elke dag bij mij gaat. Ik neem mijn brood mee, ik neem mijn thee mee. Weet je hoe prettig dat aanvoelt? Weet je hoe prettig het is?
3: Daar gaat het
2: ik heb mijn dagen dat ik laat opstaan. Oké, maar dan is het één keer per maand.
1: Okay.
2: Dan koop ik iets bij mij. Snap je? Maar dan weet ik van, ik neem mijn dingen vanuit huis mee.
1: Ja. Ja.
2: Maar als ze dat zien, dan denk ik van, hé, met de normaal. Ik heb ook mijn dag, ik breng brood, pindakaas.
1: Ja, nee, ik kan je begrijpen.
2: Echt,
1: hoor.
2: Ik
1: maar
2: doe het.
1: Ik weet het hoor, bij mij is het gewoon, ik heb meestal een ochtend humeur en
2: maar,
1: gewoon geen zin om niets te doen. Ik moet gewoon mijn dorro roken kleren en mijn dorro roken klaar.
2: Nee,
1: of mijn dorro scoren of ergens klaar. Ik heb echt geen zin om
3: brood te
1: gaan maken en al
3: maar,
1: dat soort.
3: Daar gaat het ook om die prioriteitskosten.
2: Ja.
3: Bij
2: ja.
3: Maar elke dag kopen.
1: Ja.
3: En dan ga je natuurlijk steeds geld nodig hebben. Omdat je steeds aan de verkeerde dingen uitgeeft. En stelen is sowieso geen optie. En misschien doen ze het niet buiten, maar ze gaan in hun moeders portemonnee.
1: Oh,
3: dan
1: ja.
3: Iemand zijn 100 is. Het is ook stelen.
1: Ja,
3: is ook een vorm van stelen. Of ze gaan in de winkel, dan nemen ze een bol. Schuilen ze het omunoshi. Is stelen. Dan hoeven het niet alleen te hebben over geld of sieraden of zo.
2: Ja.
3: Het is nog steeds stelen. So, ze moeten echt gewoon weten wat is prioriteit.
2: Ik werk. Je weet, ik doe zoveel dingen. Jamal. Denk je dat ik dat geld niet heb? Ik heb dat geld.
1: Mm-hmm.
2: Of laat me zeggen, je hebt het niet altijd.
1: Yeah.
2: Maar dan nog weet ik van, hey, ik neem gewoon mijn broer van huis mee. Snap je?
1: Ja, je zit boven je vermogen.
2: Precies. En dat wil ik juist. Dat wil ik bewust maken van, hey, kijk. Jusane wil ook dat we geweldiger spelen. Meer heb ik sowieso. Zoals heb ik mijn geld daar, maar ik kies ervoor om niet bij mij te gaan.
1: Ja.
3: En je moeder doet zoveel moeite om brood te
2: snap
3: kopen.
2: Je?
3: Dat je mee kan bij de poli. Om honger om eten bij mij te gaan kopen.
1: Ja. Nou, maar eerlijk is eerlijk. Ja, misschien heb ik bij de poli mijn tas.
3: Dat ook.
2: Ik heb het ook gedaan toen er tijd, snap je?
1: Ja, ik wil niet zoveel van brood, pindakaas. Dus Elisabeth, je een tas daar.
2: Mm.
1: Op een onbewaakt moment, en dan gooi ik het weg, verstopte ik het een beetje in die ton. Soms laat je het in die tas tot daar staan en boeken dat je nog niet aan doet.
3: Ja,
1: dat
3: is het ding.
1: Ja. Nee, dus dat kan ik. Ik zal niet zeggen, ik kan het begrijpen. Ik weet ervan. Dat is dat weer. Toen is mijn brood met kaas of zo. Dan koop ik wel liever wat bij mij. Maar ja, niet altijd is het zo geweest hoor. Want als je ook geen geld hebt, kan je het ook niet doen.
2: Ja.
3: Daar.
2: Maar kijk, als je geen geld hebt, kan je het niet doen. Maar het is ook niet zo gezond dat je les volgt zonder dat je eet.
1: Ja.
2: Maar als je hebt dat geld niet, je neemt ook niets mee. Op den duur ga je alleen maar slapen. En dan je neemt volgt les en resultaat is, snap je?
1: Ja.
2: Dus we moeten wel onze jongeren bewust van maken van, hé, snap je? We hebben ook studentenleerlingen die hun brood meenemen. Of ze nemen fruit mee in een bakje. Dat zie je ze van.
1: Ik zie dat op ding.
2: Serieus?
1: Ja.
3: Of hun moeder.
1: Ja, ik denk.
2: Hey, Jamal, tijd moeten we maken, hè?
1: Ja.
2: Geloof, niemand heeft tijd.
1: Ja, inderdaad.
2: Tijd moeten we maken. Kijk, ik had geen tijd, maar ik ben vandaag hier.
1: Ja.
2: Ik heb tijd gemaakt. Je hebt me gisteren gebeld.
1: Ja.
2: Tijd hebben we niet, maar je creëert ruimte.
1: Ja, je creëert ruimte.
3: En het is maar een 5 minuut ding om brood te maken.
1: Ja, het klopt. Het klopt, het is maar 5 minuten.
2: Ik voel je.
1: Maar mijn tijd is precies op elke minuut geregeld. Ik weet precies dat als ik 2 minuten te lang op het toilet zit, dat ik me laat die.
3: Ja.
1: Dus alles is goed afgestemd op elkaar.
2: Maar waarom heb je dat stukje niet meegenomen in je schema?
3: Dat je op dat moment geen honger hebt. Dus pas
1: ja,
3: wanneer morgen
1: heb ik honger. Pas wanneer op een
3: lijstje.
2: Dat wil zeggen, jij eet elke dag over straat.
1: Nou, niet elke dag. Niet elke dag.
2: Weet je hoeveel?
1: Soms, kijk, ik heb een raar eetpatroon. Ik zeg, ik geef het eerlijk door. Soms eet ik 's morgens heel veel. Of pas in de middag. Of soms eet ik pas in de avond. Toch? Ik heb gelukkig omstandigheden om lekker eten te kunnen halen elke dag. Dus daar niet van. Dus ja, ik heb een raar eetpatroon. En laat me daarop houden. Ik heb een heel raar eetpatroon.
3: Een keertje een berekening maken van je maandelijkse uitgaven alleen aan eten.
2: Nee, maar hij heeft dat geld, ik weet het helemaal
1: niet.
3: Ja, maar
1: wanneer
3: je ziet hoeveel je eet hebt gegeven, ga je echt zeggen, wow, ik kan dit geld anders investeren. Ik kan het anders gebruiken.
2: Bij mij gaat het er meer om van, ik hou niet van hem steeds buiten te eten. En ik zie het ook, weet je hoeveel jongeren nu diabetes zijn. Geloof
1: daar zeg je wat.
2: Nee, ik zeg het door, we denken, we kopen, we eten. Weet je hoeveel jongeren op school zijn, weet je, op kantoor, daar heb je van die hun medicatie toch.
3: Oh,
2: ja, moet in de koelkast blijven bij ons. Weet je hoeveel jongeren...
1: Als er salina spuit.
2: Ja. Weet je hoeveel jongeren diabetes zijn? We lachen erom. We praten zo van, elke dag ga je over straat eten. Zijn die gevolgen?
1: Ja. Ik kan je best snappen hoor. En inderdaad, het klopt wat je zegt. Want ik heb een aparte liefde voor cola.
2: Kijk,
1: ik ga elke dag cola drinken.
2: Ik bijvoorbeeld...
1: Ik ga echt...
2: Jamal, ik bijvoorbeeld, bewust drink ik geen cola. Mm-hmm. Je gaat maar meer met mijn water zien, serieus.
3: Cola is gewoon niet lekker.
2: Maar gevolgen ook. Soms, niet ben je nog jong.
1: Ja.
2: Sommige dingen ga je nog niet.
1: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
2: En cola, voor jou is het ook niet zo goed, hè. Gewoon als man zei, is het ook goed.
1: Oh, oké. Okay.
2: Maar goed, we praten op een ander moment.
1: Ja, nee. Ik kom van cola, ik kan het elke dag drinken. Ik bedoel van, als ik moe ben, drink ik cola. Als ik me ziek voel, drink ik cola. Ik kan 's morgens cola drinken, 's middags, 's avonds, any time of the day. Ik bedoel, vooral als het koud is, maar ik weet het niet hoor. Maar ik probeer het de laatste tijd echt een beetje te verminderen. Ook Dawet, ik heb ook een aparte liefde voor Dawet. Ik kan elke dag een flesje Dawet kopen. Maar ja, iedereen heeft zijn verslaving. Ik denk dat mijn verslaving is. En natuurlijk, ik ben er bewust van, dus ik probeer wel eraan te werken.
3: Maar we hadden het net over de economische situatie.
1: Ja, precies.
3: Als we het hebben over de economische situatie en we hebben het over die jongeren die diabetes zijn, dan hebben we wel een slechte economische situatie. Is het goedkoper om eten over straat te kopen dan...
1: Ik wilde daar net inhaken bij dat wat Russell zei. Want hij zei van, ja, jongeren kopen eten over straat en al dat soort zaken. En dat tangalas wikis is diabetes.
2: Mm.
1: Maar er zijn ook gewoon, hoe moet ik het zeggen? Er zijn ook gewoon jongeren die gewoon niets te eten hebben. En ook niet eten.
2: Ja.
1: Toch? Dat is ook een probleem waarmee we zitten. En ik praat dan uit mijn eigen ervaring.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Ik heb het op school gezien.
2: Yeah.
1: Waar kinderen gegeten hebben. En gewoon met een fles water op school komen. En dat is voor de hele dag.
2: Ja, maar...
1: En tot op de lagere school, middelschool volgens mij, lagere school denk ik. Zag ik nog dat de school moeite maakte om zo'n kind te voorzien van voeding.
2: Maar dat
1: ik zo'n kind een broodje... Of nasi, of eten, maakt niet uit, bami van maar of anyway, de school kofferde dat. Daarnaast soms, maar dat is heel soms hoor, kreeg ook bakoven en dat soort zaken. Maar de school zorgde wel voor dat zo'n kind kon eten. Dus,
2: maar dat heb je nog steeds. Op de basisschool kreeg ze brood, elke dag.
1: Elke dag,
2: yes.
1: Ja. Oh ja, er was zo'n broodjesprogramma.
2: Ook op de middelschool kregen ze nu, dus eerlijk te zijn, als een leerling niet eet, dat wil zeggen, je wil dat brood niet.
3: Ja,
2: ze krijgen wel. Ze krijgen wel. Ze krijgen wel. Ik weet niet van de middelbare school, maar ik kan je zeggen op de basisschool, VO, AVO, ze krijgen wel brood hoor.
1: Oké.
2: Ja, de overheid.
1: Iedereen?
2: Ja, iedereen.
3: Op bepaalde scholen,
2: scholen niet, no?
3: Een beetje mis.
2: Oh.
3: Maar
2: de president heeft wel aangehaald op alle scholen.
3: Dat ze het
2: de basisschool, zowel de middelschool.
1: Oké.
3: Ja.
1: Oké.
2: Is dat programma vanuit Brazilië hebben ze hier gedaan?
1: Oh,
2: ja.
1: Die zo mooi naar een Poolse familie of zo.
3: En kijk, net als wat waarover het zo net hadden. Vroeger waardeerden we dingen meer dan dat jongeren het nu waarderen. Dus als je dat brood krijgt, eet het.
1: Ja.
3: Weet je, ze zien het waar. Ik lust, net als wat ze net zei, ik lust geen broodje pindakaas. Maar dat krijgen ze, brood met pindakaas. Weet je? Dus.
1: Ja, meer gaan waarderen. Ja,
3: gaan waarderen.
1: Ik weet nog vroeger. Oké, maar misschien heeft dat niet zoveel te maken met waarderen. Maar vroeger waren we al blij met de zakje stroop.
3: Ja, of
1: vla. Ja, ik weet niet. Een zakje stroop had je toen. Ja, nasi in een zakje.
2: Ah, heel lekker, hè?
1: Ah, heel lekker. Stap dit in.
2: Echt lekker.
3: Dat is zo oud.
1: Nee. Ik heb het wel meegemaakt.
2: Ik heb het meegemaakt sowieso.
1: Ik ben ook niet zo oud, hè.
2: Ik heb het meegemaakt sowieso. Maar niet verkopen ze dat niet meer, hè, zeg je dat?
1: Ik heb het lang niet gezien.
2: Zie het niet meer.
1: Oké, nog 2,50 kan je zo nasi een zakje kopen. En 3,50, 4,50 kan je in een hamburgerbak een portie nasi kopen.
3: Is het 150?
1: Nou, niet zo duur, maar 100 is er 80 is er niet, of zoiets hoor. Is wel... Inderdaad in prijs gestegen. Maar ja, terug naar criminaliteit, want we dwalen af constant. Mm-hmm. Terug naar criminaliteit. Waar waren we weer gebleven?
2: Met jongeren. Of een liefde toch? Je zei
1: ze
2: willen.
1: Ja, die ze doen alles zo'n beetje voor de liefde.
3: Maar los van die liefde ook, hebben ze ook gewoon een mindset van ik wil snel rijk worden. En ik wil vanaf jongs af al rijk zijn. Dat is ook hun mindset van they set goals van op mijn 25ste wil ik al een yacht ownen, bijvoorbeeld. Hè?
1: Mm-hmm.
3: Op mijn 25ste wil ik al een yacht ownen. En zo komen de meesten ook met gedachten van drugs en zo. Weet je, dat ze drugs gaan verkopen of als ze de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, drugs smokkelen.
1: Mm-hmm.
3: Dus al deze dingen zijn ook, hebben ook te maken met criminaliteit.
1: Ja. Nou, ja, ik weet daarvan, hoor. Als ik zeg dat ik niet weet daarvan, dan jok ik. Misschien heb ik wanneer je zo jong bent, dan hoor je die verhalen wel. Dat ik wil dat hebben, ik wil dat bereiken. Nou, moet het wel horen, of moet doen dit, of ga dat doen. Ik bedwing dat adil was, dan kunnen we alles doen wat we willen. Dus dat hoor ik wel.
3: Maar nu hebben ze die lef om het echt te doen. Ze doen
1: nou,
3: het.
1: Toen hadden ze ook lef om het te doen. Bepaalde dwing. Bepaalde zijn goed vanaf gekomen. Maar ja, het is niet iets dat je ondersteunt of motiveert, hoor.
3: Helemaal niet.
1: Nee, het is in tegendeel niet goed te noemen. Maar ja, helaas worden ze als helden gezien.
3: Als helden?
1: Ja, onder hun. Hoe zeg je dat, hun leeftijdsgenoten?
3: Ja, zwaar. Maar het is iets dat al lang de ronde doet. Dus dat al lang speelt. Maar ik weet niet precies van waar het komt. Van waar halen we drugs? Want je weet, die plekken staan bekend. Die agenten, ze weten waar er allemaal drugs wordt verhandeld en zo weten waar het gekookt wordt, alles. Maar we doen niets eraan of zo?
1: Nou, van waar het komt, nou, ik weet het niet zo precies. Ik weet wel waar het verkocht wordt. Natuurlijk, je bent Surinamer, je kent een aantal plekken. Toch? Soms zie je iemand die je kent, toch? Isabi? Maar wat doet de politie daaraan? Ik weet het niet. Weet je, ik zie plekken waarbij het openlijk gebeurt, Isabi. Je kan langsrijden en je kan het zien dat er drugs wordt verkocht.
4: Als je me niet vraagt, ik precies.
1: Ja, toch? Je ziet de plekken. En dan denk je, dan stel je jezelf wel eens de vraag, wat doet de politie?
4: Ze zijn wel op de hoogte.
1: Ziet de politie het wel? Snap je?
5: Ze weten het, geloof me.
1: Ze weten het volgens jou, Russel?
5: Volgens mij weten het.
1: Ze weten het. Waarom worden ze niet aangepakt?
3: Sommigen doen misschien ook mee.
5: Had je die gezien gisteren op Facebook? Agenten met drugsdingen?
1: Ja.
5: Dat ze opgepakt zijn.
3: Ja.
5: Daar heb ik je veel gezegd.
1: Nee. Ja. Ja. Nee, goed, laten we verder gaan. Maar dat is zeker ook een probleem, hoor. Drugsgebruik onder jongeren.
4: Ja.
1: Zeker ook een probleem dat we haar aan jonken of wat doet die zee, wat doet dat die.
4: Ja, maar
1: dat
4: wel
1: willen storen,
3: toch? Ik denk dat
1: die had het niet zeggen.
3: Ik ga het zo laten.
1: Moet je het zo laten?
3: Ja.
1: Oké, een beetje te gevoelig?
3: Niet gevoelig, maar
5: ik ben zo off, denk ik.
1: Mm. Nee, ik laat een beetje water voor je halen. Ja.
3: Ik zou het niet zo goed kunnen verwoorden. Misschien had men het verkeerd interpreteren of zo.
1: Nee.
3: All right. Yes.
1: Russel, we forceren iets in zo.
5: Mm-hmm.
1: Want jij bent de man die... Oké, ik zie dat het een beetje minder gaat. Wacht. Nee. Maar inderdaad, drugsgebruik onder jongeren, die is... die neemt wel toe. Ik weet nog dat ik ooit eens een training heb gevolgd van de OAS. Substance Use ik hoop dat ik het goed zeg hoor, middelen gebruiken onder jongeren hoor, want zo wordt het wel eens aangeduid. En het is zeker een...
3: Is ook
1: zeker een probleem. Oh, stuurde net de app. Ja. Ja, dit is ook mooi om te zien. Mekaar helpen.
3: Nee. Altijd met mijn water.
1: Ja, dus zo'n training van de OAS, Substance Use onder jongeren, dat is toegenomen. En de reden, de aanleiding daarvoor, hoe het komt dat jongeren vaker drugs gebruiken. En dat heeft veelal te maken met wat ze zien, toch, in de media. Er wordt muziek erover gemaakt, films, Facebook, Instagram, Snapchat, snap je. En soms gebeurt het ook heel erg onschuldig.
5: Ja.
1: Denk maar, als je in de club bent en zijn er van die ballonnen. Nou, je weet niet wat zo'n ballon inhoudt, maar omdat je vrienden het doen.
5: Ja.
1: Iedereen in de club doet het, dus je gaat het ook proberen. Toch, lach. Je gaat het ook proberen. Toch, lachgas, toch? Je gaat het ook proberen.
5: Ja.
1: Je ziet, het heeft geen gevolg.

0: Zeg ik, er is geen controle. Want als mijn oom mijn neefje van 13 stuurt om sigaretten te kopen, en hij komt gewoon thuis met een pak sigaret, die Chinees op de hoek verkoopt het gewoon, dan er is geen controle. Mm-hmm. Er is gewoon geen controle. Maar als je geen controle hebt, dan heb je dit soort dingen.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Dat er ook zoveel alcohol gebruik is.
0: Ja.
1: Ja. En ook gewoon op school, hoor. Gewoon op school, ik heb het vaker gezien.
2: Die Ousadia hebben ze vaker gewoon, weet je. Ja. Mensen zien het als een sap, but it's not a juice. It has a lot of alcohol in it.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb het zelf ook gedronken en ik kon het niet eens drinken.
1: Wat heb je gedronken?
2: Ik heb het geprobeerd.
1: Wat voor
2: die Ousadia.
1: Wat is dat?
3: Oh,
2: dit is. Het is in een plastic fles. Er zijn verschillende kleuren: groen, geel.
3: Roze.
2: Ja, groen, roze, blauw. Yeah. Maar ik kon het niet drinken, omdat het is echt sterk.
1: Oh, van mij weet ik al. Ze maken zo'n reclame ervoor.
0: Ze kopen het, hè?
1: Ja.
0: Studenten.
1: Ja, ja, ja. Lijkt inderdaad op sap.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, sap. Ja, ja. Het is geen sap. Nou, ik heb het nooit geproefd. Ja, ik ben ook niet zo'n drinker. Marcel, hoe kijk jij daarnaar? Snap je?
0: Jongeren die...
1: Ja, dat is drugsgebruik onder jongeren.
0: Sowieso.
1: Los van verkopen, dat had je al aangehaald.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat ze het zelf gebruiken.
0: Het wordt sowieso afgekeurd.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat wat ik zei. In je eentje kan je niets doen. Gezamenlijk aanpak, zowel de school, ouders, de overheid, snap je? Kom met een beleid, kom met programma's voor jongeren. Deze tijd moeten we geen informatie achterwege houden voor onze jongeren. Want die dingen zijn er, ze doen die dingen.
1: Ja, nee. Je had het ministerie van Onderwijs had wel zo'n programma, hoor. Ik haal het in elke discussie aan.
0: Ja.
1: Om, alleen maar omdat, weet je, wanneer men zegt ze doen niets,
0: Nee, ze doen, ik zei vanaf het begin, zei ik, ze doen wel.
1: Mm-hmm, maar niet voldoende.
0: Maar niet voldoende, en vooral in zo'n tijd, toch? En meestal, wat doen we? We doen dingen voor een poosje, en daarna gaan we weer, en daarna doen we het weer, en daarna doen we het weer, en daarna...
1: Ja.
0: Of als er iets gebeurt, dan komen we plotseling met iets, en dan plotseling... Snap je?
1: Ja. Oké.
0: Maar ze doen wel, ze doen wel.
1: Mm-hmm.
0: Ze doen hun best.
1: En dan... Even een andere zaak. Jongeren die in het crimineel circuit geraken. En die bijvoorbeeld opgesloten worden. Laat me dit even uitzetten. Ja. Toch? Die bijvoorbeeld opgesloten worden. Hun kansen om terug te komen in de maatschappij. Soms worden ze vaak genoeg geconfronteerd met een bepaalde... Hoe zeg je dat? Discriminatie.
2: Ja, behandeling, discriminatie.
1: Ja, behandeling, discriminatie.
2: Once you're in the system, you can get out of it. Maar als we zulke jongeren bijvoorbeeld in opa Dolly zetten of zo, dan moet die begeleiding erna komen. Weet je, je kan ze niet zeggen van, oké, nu ben je vrij, doe wat je wil. Ze zijn, als je bijvoorbeeld 10 jaar bij opgesloten of zo. Het leven verandert. Alles, als je andere ontwikkelingen en zo. En als zo iemand moet komen in een wereld dat ze denken dat nog was als hoe ze waren toen ze zijn opgesloten, raken ze ook in de war. En dan gaan ze gewoon denken van, boy, ga zelf doen wat ik had gedaan. Want daar is mijn gewoonte om daar te zijn. En zo blijft iemand in het systeem. Ze blijven daar. Ja. Dus in de criminaliteit of zo. Omdat ze die begeleiding of die push niet krijgen wanneer ze uit de gevangenis zijn. Het wordt ze niet...
1: aangeboden?
2: Ja, of verteld van, hey, dit zijn je kansen of zo. Ga weer naar school. Soms zijn ze op eerste klas Mulo zijn ze opgesloten wanneer ze weer uit de gevangenis komen. Moeten ze al in de vierde klas zitten, middelbaar. Mm. Of derde klas, middelbaar. En dan zo iemand, hij is oud, of zij is oud, en wil daar niet weer terug gaan in de schoolbanken en met kinderen van een jongere leeftijd te maken hebben. Voor zulke jongeren moeten we dan een
1: speciaal programma.

0: meer een studie.
1: Maar kan ik even?
2: Ja.
1: Maar wat ik wel weet hoor, ik weet dat ze wel naar school gaan via daar.
2: Ja.
1: Ze gaan wel naar school. Want kijk, bijvoorbeeld, nee, mijn neefje was opgesloten. En tegenwoordig, het heet niet echt meer opa doelie of straf inrichting. Weet je, die naam is veranderd, hè?
2: Jeugddoorgangscentrum.
1: Ja, behalve dat het heet Huis van Correctie.
2: Oh, Huis van Correctie.
1: Ja, ze hebben het al gelanceerd. Huis van Correctie.
2: Een vocabulaire ontwikkeld.
1: Ja, dus men praat niet echt meer van een straf inrichting voor jou, maar Huis van Correctie. En ik zie wel dat ze instanties gaan, ze geven informatie, ze gaan naar plekken. Weet
2: ik, weet dat bijvoorbeeld Arumas.
1: Ja, Arumas, jij is bezig met die jongeren ook, toch? Die jongens.
2: Ja, maar bij mij gaat het meer om die discriminatie die zij ervaren erna. Hoe gaan ze dan terug in die maatschappij? Weet je, zonder dat men vreemd is.
1: Ik denk dat ga je nooit kunnen weghalen. Hè. Als je iets gedaan hebt, het heeft zijn gevolgen, toch? Maar jij moet gewoon verder. Jij moet gewoon verder gaan. Want als jij mijn buurman bent, maar je bent opgesloten. En ik weet wat je gedaan hebt. Wanneer je terugkomt. Wees maar, dan mag ik even. Hey, Jamal door. Snap je? Maar misschien voor dat moment. Maar later, het leven gaat gewoon door. Dus minstens, ook al dit probleem gaat bijna nooit opgehouden worden. Ik denk dat jij moet ervoor zorgen van, hey.
2: Dat ik een keer Libië werk.
1: Ik een keer Libië gewoon. Maar dit, in elk land heb je dit. Alles maar lukken. Hey, man, dit is door, joh. Snap je? Man, dit is bekeer, man, joh. Als je het keert, was een mens.
2: Nee. Nou goed, we koersen richting het einde. Jelani, wil je nog iets meegeven ten aanzien van dit onderwerp of misschien het vorige ook?
0: Ja, ik zou zeggen, alle jongeren, probeer minder over te nemen van social media. Ik weet dat het heel erg beïnvloedbaar is en dat je graag alles zou willen hebben wat je ziet op social media, maar probeer je meer te focussen op de reality van Suriname vooral. Suriname is nog niet daar. We kunnen daar komen, maar we zijn nog niet daar. En als je je gaat inbeelden dat je alleen zo'n wereld leeft, kan het een beetje mislopen. Dan kunnen je dromen niet uitkomen als je zou willen. Zo aan hun, al de jongeren wil ik meegeven van, focus je meer op je studie, op je school. Denk niet dat de school je nergens gaat brengen, because het is je eerste basis. Met de school ga je verder kunnen komen dan je denkt. Soms heb je die kennis niet dat je kan vinden van de straat, maar op school wel. Dus je moet ze gewoon beide samen. You need to rock with them. En ook met sport. Sport leer je nieuwe mensen kennen. Je leert je anders opstellen, gedragen. Dus doe ook als sport. Blijf in beweging. Zoek iets om te doen. Sommige verenigingen houden rekening met mensen die niet zo sterk zijn met het financieel gedeelte. Dus zoek iets om te doen. Zit niet de hele dag thuis, dan scroll je op TikTok. En dan reken je op andere mensen om je bezig te houden of je entertainment te zijn.
2: Oké. Nice. Russell?
1: Wat ik wil meegeven van mijn jongeren. Kijk, Suriname staat voor uitdagingen. Volg die dingen. Check. Soms zijn er organisaties, soms zijn er informatiesessies. Als we nu kijken, oil en gas. Toch, probeer die dingen te volgen. Laat die dingen
2: jij bent actief daarin. Hè?
1: Ja, laat die dingen je motiveren. Van, hey, Suriname, hey, we hebben rijkdommen. En als we praten over oil en gas, iedereen focust op de toekomst. Jij behoort ook tot de toekomst. Waarom kies je niet ervoor om te focussen? We hebben een kans, toch? We hebben een kans. En wat ik wil meegeven, jongeren. Grijp die kansen met beide handen.
2: Maar als je eenmaal hier zit. Want ik weet dat je ermee bezig bent.
1: Ja.
2: Maar het is allemaal mooi gezegd, toch? Ja, grijp de kans, oil en gas. En de inkomen, je moet binnen zijn. Je moet deel ervan uitmaken. Maar hoe maak je deel ervan uit? Hoe kom je binnen? Hoe profiteer je mee? Jij zit dicht bij het vuur. Dat zijn vragen waarmee mensen zitten.
1: Kijk, als we praten over oil en gas, Jamal. Kijk, als wat ik doe bijvoorbeeld. Ik heb eerst gekeken, hey, waarin ben ik goed? Als die mensen gaan komen, als die buitenlanders gaan komen, heb ik sowieso bijvoorbeeld, kijk, ik verhuur bijvoorbeeld auto's. Heb ik zoiets van, hey, ik kan klanten vinden. Ik kan meer investeren in mijn business. En dan kan ik geld naar binnen krijgen.
2: Mm-hmm.
1: Dus misschien ben je goed in bijvoorbeeld in Nederlands. En gaan buitenlanders komen. Geef sessies over Nederlands. Is een voorbeeld.
2: Nederlands lessen.
1: Aan die mensen die zullen komen. Ze hebben het ook nodig. Toeristen gaan komen, bijvoorbeeld. Dus er zijn zoveel mogelijkheden.
2: Mm-hmm.
1: Er zijn echt zoveel mogelijkheden. Maar je moet kijken, hey, waarin ben ik goed? En dan...
2: Je hoeft niet per se te wachten op die overheid.
1: Nee, je hoeft niet per se te wachten op de overheid. Geloof me. Want dat van Oilingen is voor iedereen. Geloof me, zo iedereen.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Nee.
2: Ja, tot slot je boodschap of zo.
1: Tot slot, guys. Laten we ervoor gaan en laten we Suriname trots maken. Mm. En ik weet, er zijn uitdagingen. Ik weet, het is niet altijd makkelijk. Maar geloof me, als we ervoor gaan, komen we wel eruit.
2: Ja. Ja, nee, mooi. Nou goed, Russel. En, voor mij is het vast, ja. Jelani, we zijn dan aan het einde gekomen van dit programma. Ik wil jullie dan bedanken dat jullie vandaag met ons hebben gezeten. En dat jullie toch je gedachten, je perspectief op zaken met ons hebben gedeeld. Dus nogmaals dank. En ook nogmaals dank aan de kijkers en de luisteraars dat ze vandaag, zaterdag 20 juni, weer met ons hebben gezeten om deze vraagstukken te bediscussiëren en erover te gaan. Hè. Ik bedank u nogmaals. Het is inmiddels 11:45. Blijft u afgestemd voor het nieuws van zaterdag. En dat zijn natuurlijk de hoogtepunten van de afgelopen week. Uit het nieuws, uit Bakkenatoren, uit Retrospectie en onze andere live-uitzendingen. Ik groet nogmaals. Ik ben Jamal, dit is Slim FM. En tot een volgende.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Yo, we feel thing, nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want if you want professional junta, na en browser in deniman. If you ready for start na a new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na a den K9 Dago, drones, scanners, na a de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 27 juni. Sauto, pom, pastei en ovenkip, zuurkool met spekjes en kip en pikante vis. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 27 juni. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Afgelopen maandag hebben de gecommitteerden, oftewel onderwijspersoneel, die ondersteunt bij het afnemen van examens, zich geroerd. De aanleiding is het niet uitbetalen van achterstallige gelden. Het gevolg is dat de examens op de verschillende scholen direct in gevaar kwamen. Bernice Baron, de president van de VOLS, die gaf ons de volgende informatie.
1: En wat schetst ons verbazing? Dat de mensen hun loonstrook bekijken en ze zien degenen die daar recht op hebben, die zien niet dat de gelden zijn opgenomen. Dus een beetje paniek, geen geld, dus we gaan niet werken. Oké, ik heb toen gekoppeld met het ministerie, afdeling ATD, Algemeen Technisch Beheer. En ik kreeg te horen van dat de mensen over een aparte loonstrook zullen beschikken. Dus wordt een andere loonstrook uitgedraaid. En CIBIMA is nu bezig de loonstroken uit te draaien. Maar ik gaf aan van toen we zijn geweest voor het gesprek. We hebben na het tekenen van, die overeenkomst hebben we al twee overlegmomenten gehad. De eerste was te bevestigen dat het ministerraad de overeenkomst heeft goedgekeurd. En daar hebben we al besproken van hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Het tweede gesprek weer, heb ik weer gevraagd van welke groepen zullen wanneer over hun gelden beschikken. En toen werd ons aangegeven, leden gecommitteerde is 1 juni. En we hebben dat meegenomen. Dus als de mensen nu zien dat ze het niet hebben gehad, is toch terecht om gelijk aan de bel te trekken. En dan gaat het niet erom van, de mensen kunnen niet wachten, nee. Het zijn gelden van vorig jaar, het jaar ervoor, of 2 jaar ervoor. De mensen hebben er recht op. En er is aangegeven, er is een afspraak gemaakt, het wordt betaald, dan moet je het uitbetalen.
0: We spraken hierna met Gracia Ormskerk, directeur Algemeen Vormend Onderwijs. En zij verklaarde tegenover Lim FM dat het ministerie reeds gestart is met de uitbetalingen.
2: Natuurlijk betreuren we deze situatie, dat de gecommitteerden of de mensen allemaal hun achterstallige betalingen nog niet hebben gehad. Want het ministerie heeft echt wel werk verricht om dit in orde te maken. We hebben trouwens ook met de bonden hierover gesproken. Je weet, er was een actie vanuit de bonden. En dit waren echt wel de heikele punten die ze hadden aangekaart. En de afspraak was dat we dus zouden laten uitbetalen van de maand. Wat hier mis is gelopen, er zijn een heleboel andere dingen die ermee bepaald staan. Ik begrijp ook administratieve zaken die een rol hebben gespeeld. Maar we hadden wel afgesproken met de bonden dat, zeg maar, als het gaat om Mungu Taku, want daar heeft het ook over toch?
3: Ja.
2: Want die mensen, als het gaat om Mungu Taku, waren het van de 13 of 15 leraren, om maar even dat te voeden, maar van de 15 leraren, dat 5 tenminste van de maand betaald zouden worden. Voor de rest zouden we dan een volgend moment laten uitbetalen. Omdat er dus heel wat administratieve, romslomp erbij komt kijken. Mm-hmm. En van de leraar, de committeerde, daarmee zijn we dus ook bezig om dat allemaal in orde te maken. Want we begrepen dat de mensen de betaling moeten krijgen, hoe je het bent of keer. Maar er komen een heleboel zaken bij kijken, vooral administratieve zaken.
0: Als ik het goed mag begrijpen, is de uitbetaling al gestart?
2: We zijn al gestart. In ieder geval met het administratief gedeelte zijn we gestart.
0: Vorige week heeft zich een geval voorgedaan op de CW Verwijnschool, waarbij een leerkracht een mobiele telefoon van een leerling in beslag nam. De ouder van de leerling kwam in beeld en maakte er een politiezaak van. De leerkracht moest daarop 10 uren doorbrengen op het politiebureau. Inmiddels is de zaak opgelost. De telefoon is afgestaan aan de ouder en de leerkracht moest een vergoeding betalen. We spraken eveneens de directeur Gracia Ormskerk over deze situatie?
2: Kijk, in beslag nemen van spullen. Kijk, als je een regel hebt gemaakt als school, dan is het des school, des regel. Een regel. Dus dat stukje, ja, daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Wat ik wel niet zo toelaten, is dat je die telefoon zou houden voor langer dan één dag, omdat er risico's aan verbonden kunnen zijn. Dus die telefoon kan kwijtraken, telefoon kan kapot gaan, allerlei dingen kan je krijgen. En in dit geval, als die ouder komt vragen, dan zou je daar even naar de inspectie moeten zitten en misschien kijken hoe het anders kan. Want het hoeft er niet zo ver te komen. Toevallig ken ik ook deze directeur van de school. En ik moet zeggen dat het om een toegewijde directeur gaat. Een vader die dus echt bezig is met kinderen. Mijn kinderen hebben daar op school gezeten. En ik weet dat het een strenge directeur is. Toch? Dat het zo ver is gekomen. Die meneer gaat straks met pensioen. En dan vind ik het wel niet fair dat hij op deze manier is beleven door de politie. En ik wil niet aan het werk komen van de politie, want ik ken hun beleid niet. Maar het had wel anders gekund. Ik zou dus toch wel voorstellen dat men niet langer zaken die men, spullen die men in beslag heeft genomen, langer houdt dan een dag.
0: Het aannemingsbedrijf Baitali NV heeft op 23 juni de rechtszaak tegen de staat Suriname verloren. De zaak draait om de disqualificatie van Baitali in de aanbestedingsprocedure van het Van het Hogerhuisstraatproject. Volgens Baitali is dit onrechtmatig gebeurd en stapte zij daarom naar de rechter. We laten nu horen persrechter Alida Johans die het vonnis nader toelichtte.
3: De uitspraak is: de rechter heeft beslist dat de dwangsommen die Baitali verhoogd wilde hebben niet worden verhoogd. Dat is de beslissing. Verder had de staat een tegenvordering ingediend. Die tegenvordering is voor het grootste deel toegewezen. De ter uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 die is geschorst totdat in een bodemprocedure zal zijn beslist. En Baitali mag de voortzetting van het project niet hinderen op straffen van een dwangsom en verder ook niet het vonnis verder ter uitvoer leggen op straffen van een dwangsom. Dat is van de zaak die vandaag is afgerond, waarin uitspraak is gekomen. Het gaat dus over een vorige zaak, over een zaak waarin 10 juli een uitspraak is geweest. In die zaak, waarin 10 juli uitspraak is geweest, daarin had de kantonrechter in het voordeel van Baitali beslist. In die zaak heeft de staat hoger beroep aangetekend toen, hè, na 10 juli. Maar dat is dan later weer ingetrokken door de staat. Dus de beslissing van vandaag is, zoals ik zo net vertelde. Zijn er vragen over die zaak? Nou, de bodemprocedure zou dan moeten gaan over hetzelfde.
0: Naila van Dijk, advocaat namens de staat Suriname, gaf in gesprek met Lim FM aan dat Baitali volgens het vonnis misbruik heeft gemaakt van haar executierecht. En ook is daarbij het algemeen belang niet voldoende meegenomen door het aannemingsbedrijf.
4: Het verder executeren is in strijd met het recht. Daar komt het op neer. Je mag in beginsel heb je recht om je vonnis te executeren, maar je dient bij de executie van je vonnis rekening te houden met de grotere belangen die spelen, in dit geval het publiek belang ook. En ik verwijs ook naar de publieke berichten die Baitali zelf heeft uitgelaten, maar dat is ook ten processen bevestigd geworden. Baitali erkent dat de staat in een moeilijk parket zit om verder te executeren. Dus, en er ontstond een noodsituatie waarmee de rechter rekening moet houden. En eigenlijk als je een vonnis hebt, ook al heb je gewonnen, moet je altijd rekening houden met het algemeen belang. Het individueel belang kan niet prevaleren boven het algemeen belang. En als dat wel gebeurt, dan als er een belangenafweging gemaakt wordt, dan wordt het recht van de individu moet daar eigenlijk voor gaan wijken. Dat is een omstandigheid die niet toelaatbaar is binnen ons rechtssysteem. Dat is eigenlijk de reden waarom de rechter tot die, althans zo begrijp ik het, tot die overwegingen zou komen. Met het gevolg dat op basis van die overweging de rechter zegt, dus ik ga dat vonnis opschorten, want Baitali NV was niet bereid om het zelf te doen. Om te stoppen met de executie. Dus moest hij gedwongen worden om het te doen.
0: We hebben daarna ook gesproken met de directeur van Baitali, Farsi Kudabux. Hij gaf aan dat dit rechtsproces verder voortgezet zal worden. Daarbij stelde hij wel vast dat de rehabilitatie van de Van het Hogerhuisstraat niet belemmerd zal worden.
5: We gaan het in ieder geval verder voortzetten. In welke vorm? Daarover liggen alle opties op tafel nu. Wij willen volgen. Deze week is een beetje druk, de oil en gasbeurs. Dus volgende week willen wij ons daarover beraden. En dan kan ik u ook iets meer duidelijkheid daarover geven.
0: Komt de rehabilitatie van de Van het Hogerhuisstraat, zal dat in gevaar komen?
5: Nee, ik denk het niet. En dat kan ik u wel garanderen. Onze stappen zullen zich niet richten op het in gevaar brengen van de Van het Hogerhuisstraat. Dat is het ook nooit geweest. Ik heb ook op diverse momenten en in diverse interviews gezegd, elke stap die Baitali heeft genomen tot nu toe betekende nooit en nimmer dat de overheid de Van het Hogerhuisstraat niet mocht onderhouden en in goede staat mocht. Dat hebben we niet gedaan, dat zullen we ook nooit doen. Wat wel gebeurd is, is dat in de publieke opinie het gevoel is ontstaan dat de Van het Hogerhuisstraat er zo uitzag vanwege Baitali. En op diverse fora heeft de minister van Openbare Werken ook steeds gezegd, ik pak die weg niet aan, want er is een vonnis. Dat waren zijn letterlijke woorden. Maar hij mocht het at any time aanpakken. At any time. Ja. Dus wij gaan ook nu die weg, dat men zegt nu er vrijbaan is om die weg te rehabiliteren, om de structurele verbeteringen aan te brengen. Dat gaan wij niet in de weg lopen. Zeker niet. Die garantie kan ik u geven. En het is ook niet collegiaal. Onze collega werkt daar, we gaan onze collega niet in de wielen rijden.
0: We spraken hierna ook de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stefan Sang. Hij reageerde als volgt.
6: We waren in dialoog nog met Baitali. We zijn ook nog steeds in dialoog. Maar toen was er een oplossing bedacht om samen door de deur te kunnen gaan. En uiteindelijk bleef dat een beetje lang voor wat mij betreft. En hebben we de kortgedingrechter gevraagd om de zaak te bespoedigen. En dat is ook gebeurd. En toen heb ik gemeend om dan het vonnis af te wachten.
0: En wat was de oplossing in eerste aanleg?
6: Nou, we zouden met Baitali zitten en het was de bedoeling dat vanuit het ministerie, vanuit de regering, zoveel als mogelijk de werken die Baitali toen al had uitgevoerd, dat die zouden worden betaald. En daarbij zaten we ook met het ministerie van Financiën om die dingen in orde te maken. Een aantal zaken waren al in orde gemaakt. En nogmaals, het ging om werken die al zijn verricht door Baitali. Maar de andere zaken die Baitali heeft aangehaald, daar kon ik helaas geen uitsluitsel over geven, omdat ik daar ook toestemming nodig had van de minister van Financiën en ook van RVM. Dus vandaar dat ik zeg van al deze zaken, die duren mij al te lang. Ik wilde, en Baitali wilde dat ik gelijk ging tekenen en dat kon ik niet, omdat ik, zoals ik heb gezegd, ik heb toestemming nodig van RVM en ook het ministerie van Financiën. Vandaar dat ik heb gezegd van laten we dan het vonnis de rechter vragen om zo spoedig mogelijk te komen met de uitspraak. En dat is ondertussen gebeurd. En we zijn heel erg tevreden met de uitkomst.
0: En wanneer gaan de werkzaamheden dan van start?
6: Nou, vanmorgen heb ik een meeting gehad met het team. En gisteren heb ik gevraagd dat alles in orde wordt gemaakt. En als het goed is, ik durf geen uitspraak meer over te zeggen. Van de IDB hebben we ook al groen licht. Ik denk dat we deze week al kunnen starten.
0: Jolanda Kerdijk, de voorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden, schetst een somber beeld over de financiële situatie van leerkrachten. Zo heeft zij zich uitgelaten over het salaris dat in schril contrast staat met het salaris van een supermarktmedewerker. Onlangs hebben honderden mensen zich aangemeld voor een vacature van een supermarkt, waaronder ook leerkrachten. Deze situatie trok zelf de aandacht van de minister van Onderwijs.
7: Het verschil in salaris, 13.000, 19.000 of 21.000. Het verschil, een paar duizenden meer. Ja toch?
8: Ja.
7: Het verschil in werk weet ik niet. Maar als je ervoor kunt gaan, dan moet je gaan. Want als ik niet goed verdien en ik vind een baan waarbij ik het kan vergelijken met mijn onderwijsberoep, dan ga ik ervoor. Serieus, ik ga ervoor. Je kunt niemand zeggen, je moet het niet doen. Want die mensen moeten vaste lasten betalen. Als die 13.000 dat niet kan doen, dan moeten ze gaan voor 21.000 zoals u het aangeeft. Je kan niemand tegenhouden, sorry. En als u zegt van de minister die daarop reageert, de minister gaat de mensen niet kunnen tegenhouden.
0: Maar zullen we dan geen complete instorting krijgen van ons onderwijs als dat gebeurt, die uitstroom?
7: Maar dat is niet ons probleem, hè. Wij moeten overleven, leerkrachten moeten overleven, dat is niet meer ons probleem. Dat hebben we jarenlang gedaan. Denken aan ons onderwijssysteem. Het gaat instorten. Ach, maar moro. Alles is duur. Kijk hoe ver we zijn gekomen met een gasbom. Ik zeg niet dat het niet omhoog moest, maar als je marktconform wil, dan moet je ook zorgen voor een marktconform salaris. Kijk wat er gebeurt bij Lesuur. Kijk wat er gebeurt binnen EBS. De stroomrekeningen. Waterleiding. Moeten die mensen het systeem blijven, zodat het niet instort, terwijl zij wel instorten? Wie helpt de leerkracht? Die leerkracht stort ook in.
0: Tijdens de begrotingsbehandelingen in de Nationale Assemblée zijn er kritische vragen gesteld door de fractieleiders van de Partij Le Hoer en de NPS, respectievelijk Bronto Sumarjo en Gerald Pawiro Regio, over de aanstelling van een niet-residerende ambassadeur voor de staat Israël. Volgens de parlementariërs strook dit niet met het besluit van de staat Suriname om de natie Palestina te erkennen.
9: Voorzitter, Suriname heeft Palestina erkend als een onafhankelijke staat. Dat hebben wij toentertijd gedaan onder leiding van wijle president Boutersen op principiële keuzes. Op het recht van volkeren tot zelfbeschikking, waardigheid en vrijheid. Ik heb een vraag aan de minister. Hoe zorgt deze regering ervoor dat het kiezen tot een ambassadeur voor Israël niet onze principiële positie afzwakt ten opzichte van Palestina? En minister, kunt u voor mij bevestigen dat Suriname onverminderd blijft staan achter het recht van het Palestijnse volk op een eigen staat? We hadden het net over het internationaal recht. Staan wij onverminderd, minister, achter het internationaal recht en achter de bescherming van onschuldige burgers waar ook ter wereld? Want voorzitter, diplomatieke relaties onderhouden is één ding, maar een land dat zelf vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel draagt, mag er geen moment de schijn ontstaan dat wij stil blijven wanneer duizenden burgers worden vermoord, wanneer duizenden kinderen worden verhongerd, wanneer een land wordt beschuldigd van genocide en daar wij dodelijk een ambassadeur voor gaan benoemen. Ik dank u, voorzitter.
10: Voorzitter. En ik ga deze interruptie voorzichtig inleiden. Suriname is een vreedzame samenleving waar alle etnische groepen, religieuze groepen in harmonie al eeuwen met elkaar samenleven. Dan bevreemdt het ons dat de regering een niet-residerend ambassadeur voor Israël benoemt. In maart van dit jaar heeft het parlement van dat land een wet aangenomen die de doodstraf doet gelden uitsluitend voor mensen van één etnische groep, CQ, religieuze geloofsovertuiging, de Palestijnen. Dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Ik wijs erop dat Suriname pas in 1995, nadat de apartheid was afgeschaft in Zuid-Afrika, hebben we diplomatieke relaties met Zuid-Afrika aangeknoopt. Ik laat nog buiten beschouwing dat er meer dan 80.000 mensen zijn omgebracht in dat land. Ik laat buiten beschouwing dat mensen uit hun huis worden gezet en dat land wordt ingenomen en huizen worden ingenomen. Dus deze daad van de regering roept vraagtekens op. Hoe ziet ons buitenlands beleid eruit op dat stuk? En ik ben blij dat al helemaal niet aan de orde is wat is geweest in het verleden van een ambassade in Jeruzalem. Graag toelichting, voorzitter.
0: De minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, die reageerde als volgt hierop.
8: Moet ik bevestigen, voorzitter, dat wij een staande, bestaande relatie, bilaterale en diplomatieke relatie hebben met Israël. Er zijn zelf, voorzitter, projecten die zijn geïnitieerd en lopend zijn. Vanaf landbouwinitiatieven, projecten binnen de gezondheidszorg. Onze, hoe noem je dat, de ADEC Universiteit, de campus op de universiteit, voorzitter. Het is een voortvloeisel vanuit de bestaande relaties. Uitgaande van de inzet, niet van mij als minister op dit moment. Mogelijk komen er een aantal van deze dingen. Maar al voorgaande regeringen, voorgaande presidenten en ministers die daarvoor hebben gestaan. Dus er is een bestaande relatie. En wat ik absoluut wil stressen, en dan neem ik mee de vraag van het lid Sadi, de vragen van lid Pawiro. Ik dacht Pawiro Rijo voor de volledigheid inderdaad. De vragen van ons nieuw geachte lid, ik probeer zo ver te zien, is dat Kasjo? Ja, geachte lid Kasjo. En zeker de interventie van ons geachte lid Jones. Met dank voor die interventie. Zeker vanuit uw meer verantwoordelijkheid, denk ik zo, als voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, die de zaak nauwgezet heeft gevolgd. Is dat niet anders, voorzitter, dat we een bestaande relatie hebben en dat er daarin niets is veranderd?
0: Naar zeggen van bestuurskundige Eugène van der San is parlementariër Bronte Somaharjo volgens artikel 11 lid 3 van de wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers van rechtswege geschorst. Dit komt na zijn in staat van beschuldigingstelling. Van der San vindt het een schande dat de parlementariër nog actief is in de Nationale Assemblée.
11: Volgens die artikel 11 van WIPA, wat ik eerder heb gelezen, hij is van rechtswege geschorst. Hij is geschorst. Dus er moet geen rechtshandeling nog volgen. Die rechtshandeling heeft al plaatsgevonden. Het moment dat hij in staat van beschuldiging is gesteld. Is die rechtshandeling, heeft die rechtshandeling plaatsgevonden op grond van artikel 11 WIPA, dat hij geschorst is. Dat is de bepaling van die wet. Dus degene, want ik heb nu begrepen waar het om gaat. Degene die de toelichting geeft, geeft geen correcte toelichting, want hij zegt, hij doet alsof nog een handeling moet plaatsvinden. Hij moet geschorst worden. Nee, volgens die bepaling artikel 11, is hij van rechtswege geschorst. Dus betekent van rechtswege hier betekent dat niemand iets nog hoeft te doen. Het moment dat hij in staat van beschuldiging is gesteld, treedt de gevolgen in dat hij van rechtswege is geschorst. Dat is het.
0: En heer Van der San, waarom zien we die schorsing in de praktijk niet terug?
11: Ja, dat is een vriendenzaak. Want dat is een mooie vraag, heer Jamal. Waarom zien we het niet terug? Dat is een mooie vraag. Dat is die essentiële vraag. Dat is waarom zien we het niet terug? Omdat we niet in een formele rechtsstaat wonen, moet ik dan zeggen. Want in een rechtsstaat hebben de regels gevolgen. De bepalingen hebben dan rechtsgevolgen, toch? Dus die treden op, die treden in wanneer dat gevolg is ontstaan. En die vraag die u stelt heeft daarmee te maken. Waarom zien we het niet terug? Dan moet je zeggen omdat we dan niet in een rechtsstaat wonen.
0: Volgens Marcel Oostburg, die de zogenoemde WIPA-wet heeft bestudeerd, is er geen sprake van schorsing van het DNA-lid Bronte Somaharjo. Oostburg zegt dat de in staat van beschuldigingstelling is gekoppeld aan handelingen gepleegd tijdens de periode van zijn minister zijn van Binnenlandse Zaken. Daarbij refereert Oostburg ook naar het verzoek van de procureur-generaal, waarbij staat aangegeven dat het verzoek loopt naar Bronte Soemhaardjo in de hoedanigheid als gewezen politieke ambtsdrager, oftewel ex-minister van Binnenlandse Zaken.
11: Het schrijven van de procureur-generaal en het antwoord van de Nationale Assemblée, waar er uitsluitend wordt gesproken over de gewezen minister, dus de gewezen minister, dus de gewezen minister in wezen, de gewezen politieke ambtsdrager in zijn en

0: Want als de procureur-generaal de zaak aanhangig maakt bij de kantonrechter, is de procureur-generaal ook verplicht om aan te geven in welke hoedanigheid de gewezen persoon zich heeft, welke strafbare feiten de persoon heeft gepleegd. We praten over dus de tijd, locus delicti, plaatsdelict, de tijd. De tijd is toen de man minister was, en dat is ook een omschrijving in de dagvaarding. Bronto als DNA heeft niks gedaan. Kijk, er zijn genoeg voorbeelden. Als Bronto bijvoorbeeld iets doet dat niet dat waarvan de wiepen zeggen, nou, die zijn nou, staat van beschuldiging, Tori. Goed, dan geef je een voorbeeld, hè. Bronto had 1 kilo cocaïne of zo. Een voorbeeld. Dat dan niks. Dan gaan wiepen te maken. PG, ik Bronto zo direct als persoon. Maar dan hoe? Bronto doet zijn like ex-minister en hij is DNA-lid. Hij is in beschuldiging gesteld als ze zijn, staat van beschuldiging, als ze zijn de gewezen minister.
1: Er liggen ruim 25 corruptiedossiers op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit zei minister Mike Noor Salim tijdens de begrotingsbehandelingen. Volgens Noor Salim zijn er naast deze mogelijke corruptiegevallen ook andere uitdagingen.
2: Wat wij hebben overgenomen is een situatie waarin er soms maar 1 persoon op een afdeling werkzaam is en sommige afdelingen zelfs helemaal onbemand zijn. Mensen trekken weg omdat de salarissen te laag zijn. Maar niet alleen het wegtrekken van kader is een issue geweest, ook het beleid vormde een groot probleem. Er was sprake van een corruptiefaciliterend beleid waarbij functionarissen vanaf de strategische tot de operationele laag zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve handelingen. En in dit kader zijn er aangiftes gedaan. Diverse personen zijn opgeroepen voor verhoor en diverse personen zijn ingesloten. Er zijn strafrechtelijke processen gaande. Er is een lijst met meer dan 25 casussen opgesteld. En de vraag wat nodig is voor productiviteit raakt derhalve rechtstreeks aan de taakstelling van zowel de publieke als de private sector. Ik heb bij mijn aantreden vast kunnen stellen dat de publieke sector in zijn taken onvoldoende tot uitvoering heeft gebracht. Achterstallig onderhoud is daarvan een voorbeeld. Medewerkers verrichten hun werk in gebouwen zonder koeling, zonder laptops en computers en verlieten de werkplaats reeds omstreeks 11 uur. Onder deze omstandigheden, voorzitter, kon van productiviteit nauwelijks sprake zijn. De salaris daar gelaten. In het verleden hebben medewerkers zelf onderling middelen bijgebracht om voertuigen te tanken ten einde het veld te kunnen bezoeken. En voorzitter, zoals u weet, als dus die interne organisatie niet op orde is, dan zal het heel moeilijk gaan om daar buiten structuur te brengen.
1: We vervolgen de begrotingsbehandeling met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Diana Pukki. Zij ging nader in op de problemen rond Monikarta.
3: Ik wil uw aandacht vestigen op navolgende zaken met betrekking tot distributie Monikarta. Er werd een communicatieunit ingesteld die direct rapporteert aan de minister. Want wat gebeurde er, meneer de voorzitter? De Monikarta kwamen in handen van het ministerie. En er werd veel gesjoemeld. Ik weet niet als anderen dit hebben meegemaakt. Maar vroeger, als ik met mijn moeder naar de markt ging, dan hoorde je mensen zeggen, hosselen mami, hosselen. Het lijkt alsof het een hosselcultuur was op het ministerie. Het verhandelen in Monikarta. Dat is verschrikkelijk, meneer de voorzitter. Toen ik aantrad, heb ik dat onder controle gekregen door de back-office te introduceren, die rechtstreeks valt onder de minister. We hebben een heel chaotische distributie gehad, de KKF, waar ik zelf door de president werd gebeld van, wat is er, minister? Ik reed langs KKF en er was een drukte, meneer de voorzitter. Lange rijen. En als je die type

0: voertuigen zag van mensen, cliënten die kwamen aankloppen om Monikarta in ontvangst te nemen, was niet zuinig, meneer de voorzitter. Vervolgens werd tijdens, ja, dat heb ik al verteld over KKV en dat de kisten nou met Monikarta onder beheer is van de back office. Van deze inventarisatie moesten er lijsten worden gemaakt van de namen op de Monikarta, die vervolgens gepubliceerd werden. Tot nu toe zijn de volgende. Eigenlijk hebben we alle districten gehad, met uitzondering van het binnenland. En onder het binnenland verstaan we het district Brokopondo en het district Sipaliwini. Maar de distributie, de achterstanden, hebben we dan al die andere districten al gehad.
1: Er zijn ruim 10 politiefunctionarissen in verzekering gesteld. Dit bevestigde Michael Elskamp, woordvoerder van de politie, aan Lim FM. De case draait om een partij drugs die vorige week in beslag werd genomen.
2: Tijdens een optreden op dinsdag 2 juni 2026 van de politie een grote hoeveelheid drugs op twee verschillende locaties in beslag is genomen. En bij die operatie zijn 5 verdachten aangehouden. De verdachten zijn vervolgens ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling narcotica, die belast is met het onderzoek. En naderhand is gebleken dat er onregelmatigheden zich hebben voorgedaan op de plaats delicten. U begreep dat er terstond een onderzoek gestart is, welke tot op dit moment heeft geleid in de aanhouding van 10 politieambtenaren. Het onderzoek is op dit moment in volle gang en zodra er meer bijzonderheden zijn, zal ik met een update komen. U begrijpt, politieambtenaren, politieagenten hebben de verantwoordelijkheid om hun werk eerlijk, professioneel en volgens de wet uit te voeren. En ze hebben daarvoor ook een eed of belofte afgelegd. En wanneer er twijfels ontstaan over de integriteit binnen het politiekorps, raakt dat aan het vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat en ook de handhaving van de wet. We weten, het is een vraagstuk op dit moment, integriteit. Ik lees ook de comments op social media. En we weten dat wanneer integriteit van het korps ter discussie staat, is dat niet alleen een probleem voor de politie zelf, maar voor de gehele gemeenschap. Daarom is het belangrijk dat dit soort incidenten serieus worden onderzocht en dat er transparantie bestaat over de afhandeling ervan. En dat gaan we de samenleving sowieso kenbaar maken. Maar ik kan de samenleving ook meedelen dat de korpschef Melvin Pinas consequent optreedt wanneer politieambtenaren een scheve schaats rijden en het imago van het korps schaden. Er worden terechtelijke maatregelen getroffen. En die van zichzelf ontslag kan in het verschiet liggen.
1: Wet Prakash Julum Singh, fractielid van de NDP, heeft afgelopen week gepleit voor lagere accijnzen op alcohol en tabaksproducten. Volgens de parlementariër moet hiermee de illegale handel verdreven worden, ten einde meer inkomsten in de vorm van belastingen voor de staat te genereren.
3: We hebben gezien dat het effect van het verhogen van accijnzen ertoe geleid heeft dat de illegale handel het overgrote deel van de markt heeft overgenomen. De prijzen, voorzitter, van de legale sigaretten zijn vele malen hoger dan de illegale. De illegale vind je al vanaf 40 SRD en de iets wat duurdere, om geen namen te noemen, vijf merken te noemen, 75 SRD. En de legale begint vanaf 140 SRD, 190 SRD, 220 SRD en 235 SRD. Kijk, een prijsverschil en een marktaandeel van 70% van de illegale handel, voorzitter. Zowel de legale als de illegale sigaretten zijn voor de consumenten beschikbaar in dezelfde supermarkten waar wij allemaal onze inkopen doen. De vraag die ik wil stellen, voorzitter, hoe komt deze illegale sigaretten op de lokale markt en ze zijn te vinden in de normale supermarkten waar wij allemaal samen ons inkopen gaan doen? De vraag is, zijn we bereid en in staat om de illegale handel terug te dringen? Uiteindelijk heeft men het doel om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van tabak en tabaksproducten te beperken helemaal niet gehaald. Integendeel is de illegale handel en smokkel ervan onbewust en ongewenst in de hand gewerkt. Minister, VWA en JUSPO, hoe denkt u dit fenomeen aan te pakken? Mijn voorstel, voorzitter, het is echt mijn voorstel, om de accijnsen op sigaretten en alcohol, want niet alleen met sigaretten heb je dat, maar ook alcohol, om de accijnsen op sigaretten en alcohol te verlagen, zodat de illegale handel ontmoedigd wordt vanwege het kleinere prijsverschil. Hierdoor zou de staat zelfs meer inkomsten kunnen vergaren door de toename van de verkoop van de legale sigaretten en alcohol. Voorzitter, ik wil wel onder de aandacht brengen dat ik niet hier sta om het roken en het drinkgedrag van mensen te bevorderen of te beïnvloeden, maar geef aan wat er speelt in de gemeenschap.
1: President Jenny Simons heeft afgelopen week tijdens de 6e editie van het Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition aangekondigd dat het oliebedrijf Petronas een tweede belangrijke gasvondst heeft gedaan. Wij voeren u terug naar dit moment.
4: I am pleased to announce that Petronas CEO and EVP upstream Mr. Jokris has informed me this morning that Petronas has made yet another discovery in Block 52. With the SAC-1 gas exploration well. This is really good news for us. This sets the base for multiple oil and gas development and a brighter future for Suriname. Thank you, and I wish that we have a very good week of all kinds of new experiences in this CEOX 2026.
1: Bij de wekelijkse Raad van Ministersvergadering is minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu nader ingegaan op deze gasvondst. Daarbij deelde de minister ook mee dat er eind van dit jaar een final investment decision verwacht mag worden van Petronas.
5: We hebben dus nu twee gas discoveries gehad. Eind van dit jaar komt Petronas als uit met een FID, final investment decision. En daarmee gemoeid ook een ontwikkelingsplan. Want zo alleen kunnen ze het besluit nemen. Dus zij zijn nu bezig om een ontwikkelingsplan te formuleren, berekeningen te maken, oké, hoeveel gas gaat naar boven komen, hoe lang gaat die gasproductie zijn, wat voor faciliteiten hebben we nodig. En dan berekenen ze op basis van de economische modellen, is het winstgevend of niet. En dan komt er dan een FID. En dan krijg je inderdaad ook een gasindustrie binnen Suriname, offshore. Natuurlijk wordt er ook gas meegeproduceerd als we kijken naar de Saramacca operations, maar dat gas wordt gebruikt voor verwarming, vroeger gebruikte zelf voor energieopwekking ter plekke. Maar dat is dus geen echte gasindustrie, dit wordt echte gasindustrie. De waarschijnlijke methode waarop we dit gas gaan gebruiken is om het af te koelen totdat het vloeistof wordt en dan wordt het weggevoerd. Wij hebben gevraagd aan Staatsolie om uit te rekenen en uit de dochteren, als wij een deel van deze liquefied natural gas, LNG, ook naar faciliteiten kunnen brengen naar het land, zodat wij voor een klein deel energie al kunnen opwekken met dit gas. Want die LNG komt dan naar de shore en dan wordt die weer verwarmd en dan wordt die weer tot gas gemaakt. En dat kan je gebruiken om bijvoorbeeld de turbines van de EBS te draaien. We hebben gevraagd om dat uit te werken. We gaan nog goed zitten met Staatsolie. En dat is een beleidsinzicht die we dan willen kijken als we dat kunnen materialiseren. Maar er komt de gasindustrie nu. Wel heel ver van ons vandaan. Maar met de tweede discovery willen we kijken. Gaan we nog steeds LNG produceren? Of wordt het tijd nu om te kijken ook naar, om het naar land te brengen?
1: Onlangs hebben bewoners van de Ranjitweg en omgeving hun beklacht gedaan tegenover de MFM. De bewoners storen zich aan een buurman die 's avonds luid muziek afspeelt. Ook breken er regelmatig vechtpartijen uit bij de woning van de man. Daarbij geven de bewoners aan dat zij ook schoten hebben gehoord. De buurbewoners hebben getracht de man hierop aan te spreken. Echter geeft de man aan dat hij niet stopt en dat er ook niets zal gebeuren indien de buurbewoners naar de districtscommissaris stappen. We hebben na dit te hebben aangehoord contact gemaakt met de districtscommissaris van Paramaribo Midden. Rukshana Ilahibaks.
6: De buren weten of de mensen weten dat klachten altijd worden behandeld. Mm-hmm. En het blijft ook confidentieel.
1: Ja. Met andere woorden, de DC die werkt eraan, probeert een oplossing hierin te brengen.
6: We proberen altijd een oplossing hierin te brengen. Vooral ook omdat het een woonomgeving is. Het is een woonbuurt. Ja. En de buren mogen geen last ondervinden.
1: Ja.
6: En dat hebben de meneer ook gezegd.
1: Ja. Ja.
6: Ik weet ook toevallig dat er... En dat hebben we ook aan de meneer gezegd. Dat hij... Of laat me zeggen, er zijn vaker klachten geweest op andere locaties van die meneer... Dat hebben we die meneer ook aangegeven. En waarschijnlijk is hij van die locaties vertrokken. Dus nu is er sinds kort op deze locatie zijn er klachten. En we hebben hem ook gezegd, meneer, we mogen geen klachten meer van u krijgen. En sinds die dag dat hij hier op het commissariaat is geweest... hebben we daarna geen klachten meer gehad. Dus mochten er nog klachten zijn, dan hebben we graag dat de mensen de klacht per brief indienen of ze mogen persoonlijk langskomen.
1: Ja.
6: En het gesprek, of als ze bang zijn voor de meneer, ik weet het niet, blijft confidentieel. Ja. Wij gebruiken geen namen, we noemen ook de namen niet van de mensen die klagen. Wij gaan dan zelf aan de hand van de klacht op onderzoek uit.
1: Deze tot slot, want de mensen geven aan, bij hun bekruipt het gevoel bekruipt ze dat de meneer de DC in zijn zak heeft.
6: Helemaal niet. Laat die meneer komen en mij persoonlijk zeggen, want ik heb dat niet gehoord. We hebben die meneer aangegeven dat als wij nog klachten van hem krijgen, wij alles gaan sluiten. Dat hij mij in zijn zak heeft, is een pertinente leugen.
1: Een bootsman van het Lawa-gebied is al 8 dagen vermist. Volgens informatie is de bootsman in de diepte verdwenen. We spraken de moeder van de bootsman, Mat Nathalie Souvenir, die op zoek is naar hulp.
7: Dat incident is aan donderdag net die, dus donderdag net die, want adeno we abrako in Frida ete, abede lat lati kalete voeding 11 uur zo miere. En miere tak, ja, la miere tak absana aan donderdag net die, asani zat op aliba. En aboy no be de wa boy sa ek mo po so lati furei boto moro wa na wa sansa me no be lobby fu abere a boto ma imala ko bigi ate ka sta furei a boto a mi spreke alte fu tapa boto rei 6 euro wa mi sembe froi sigue ma no mi kis fu yere taki wanda mo bel in fu chawanya ko gen po solak ayuru dati en bena desma ayuru sa desma itegni ongeveer da ti euro sa wa 11 euro dus da kanabe domba. Dat was mijn belle voor Chawanya kon geen abrasee. Zo dat abai anjam hier dat na sami hier. Dat wan boto, wan traboto sa wan boy de ini wan de mi kon de verklaar mi tak aboy no deso duizen. En if was maar de duizen, dat ino kan het apali, maar er rei boto wan rin chak gevargis na. Aboy rei go nak duf mi boy wan de ababil tak wan camera ifo. Maar ik ben tak na een scoutu voor foto die mij de na foto telek mij kon is de mij go met scoutu. Scoutu mij go na den go accidenta kies aan de du ten na no. Als mij actie als scoutu sapsa de bewaar zor ma camera beeld maar mij nog nuku aan na mij saluko. Aan mij nog bij apteka te fusha camera beeld. Dan als scoutu tijd mij taki amang sarre nak donofon souvenir amang de potuan prasoro mindri amang futu in aboto e rei da amang horu an fresh light en mina fu alibadis ook to mi libia ja so yaron mo ko albinate na marpa sola na aboto e voam boto dat mi tegi ascolto baka mi te ascolto e voam boto amang horu an prasoro in wan boto amang wan prasoro sai horu na wan fresh light you no kan de tapuan biggest nele da botika tak a pistori da ti dam no goinik ba o te fi horu an prasoro le kwa boto man aba erfare sa mi shi o me yari ino kadeta puaris.
1: Afgelopen woensdag hebben bewoners van dorpen langs de Saramaka rivier dode vissen aangetroffen in de rivier. De oorzaak is vooralsnog niet bekend. We spraken Clyde Timmer, kapitein van het dorp Totikamp.
8: Ik kan berekenen dat deze woensdag maandag, afgelopen woensdag, dus een de mango lukken net, de man zei net van dorpen. Maar de man kiest ons op de divisie. En de man zit ook de visie voor ik ba. Begrijpt u? Dat woensdagmiddag, een mango lukken net baka. De man zit ook aan de kant, dat jong. Die go lukken net maandag. Pour fisi bakanna pour fisi on san ne club bakretu don de dak manteng pa de mai isi tak ei so so de defisi e club sa ina liba pesi pa dorku liba kanti e sno kule e isi tak ei no so so de defisi de ma bigi pari lu ku re re i polu de mas tak no on san ne club bakretu so dat bam ni ki isi alarm na ki e tak ei so e sai na ko bit santi grom bigi bel oktu balem bigi bel oktu mau omgeven dus naar tot de kamp ook onder zijn. Begrijpt u? De alarm naar kita jong, want zijn nee, klop jong. Zo is hij aan telefoon begin waka gagra lanti, deze en zo takke. Want zijn nee, klop. En mille autoriteit, koeina assisteem direct.
1: Maar dit is na eerste lees, zou je met zo'n zijn mee?
8: Ja. Tak zo voor visie de lees, de televisie ook voor alleen alleen maar, voor het eerst, bro.
1: En uno sap ete fa de contacti asan disipsa?
8: No, el recer uno masap sana orsa sana problem. Dus demand tek fisi SD monster tagwe mili autoriteit. Dus de demandat balu de onderzoek voor ze melden uno sana a problem.
1: De nationale milieuautoriteit is reeds naar het gebied geweest om watermonsters te verzamelen voor onderzoek. Volgens Vanessa Geoffrey, directeur NMA, is hoogwaarschijnlijk maandag bekend wat de oorzaak is van deze dode vissen.
9: Wat we wel hebben gedaan als autoriteit, we hebben dan monsters afgenomen, watermonster en ook een paar van de vissen. En dat hebben we afgegeven aan de lab om te kijken van wat de mogelijke oorzaak kan zijn van deze situatie. Dus nu hebben we niet echt een beeld wat er is, want het onderzoek is nog gaande en zodra er duidelijker is wat er is, dan kunnen wij dan weer informatie verschaffen. Of nader informatie verschaffen, zeg maar.
1: En stel dat water is gecontamineerd, hoe wordt zoiets opgelost?
9: Ja, dan heb je natuurlijk... je moet nagaan waar dat precies is. De hoeveelheid. En op basis daarvan moet er een strategie worden uitgezet om... dat aan te pakken. Zo, maar nu hebben we geen beeld. We weten niet of het, de hele rivier is. We weten niet of het een plekje is. Dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen. We kunnen nog niet met zekerheid zeggen van hoe en wat. Welke toepassingen gedaan zal worden.
10: Ja.
9: Om te herstellen. Ja. Ja.
1: En binnen hoeveel tijd hebben jullie een beeld?
9: Ja, vandaag is vrijdag. Ik denk misschien rond ja, het weekend al, weekend maandag.
1: Tot zover het nieuws op zaterdag 27 juni. Bedankt voor het luisteren.

0: Ja, we filting nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 27 juni, sauto, pompastei en ovenkip, zuurkool met spekjes en kip en pikante vis. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: vrijdag 26 juni. Het is tevens de laatste vrijdag in de maand juni. En dat wil zeggen dat straks de helft van het jaar erop zit. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en ik zei het al, het is vrijdag. Dus dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. Ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Jullie weten het, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Swedish Randang te horen. Nou, heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling, dan zeg ik goedemiddag. En het kan ook dat je via het internet luistert, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Jullie horen elke dag, bijna de hele dag door, de recap van de top 10 hier op deze mooie zender. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch eerst even een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Not Nice van Natalie LaRose featuring Benjamin Faya. Kan Country kwam nieuw binnen op nummer 9 met Konami. Op nummer 8 hadden we Kakalika van Dope Nation. Two Face van Bigaluga stond op nummer 7. Op nummer 6 hadden we Starlight van Frenna. Op nummer 5 hadden wij Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 4 hadden wij Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 3 hadden we Psycho met Checkmate. Op nummer 2 stond Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. En onze nummer 1 van de vorige week was niemand minder dan Rotman Mane met Moni Mohia.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Dat was onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
2: Radio.
0: Het is nu echt tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. En we starten met plek nummer 10. Deze jongens gaan twee plekken achteruit. De vorige week op nummer 8, deze week op nummer 10. Ik heb het over Dope Nation met Kakalika.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week, Kakalika van Dope Nation. We hebben deze week wederom een nieuwe pokoe op de lijst. En deze is speciaal voor alle dancehall fans. Het is een lekkere pokoe en de artiestencombo is gewoon te gek. Nieuw op nummer 9 op de Phenomenal Top 10. Valiant featuring Shensia met de producer Russian met My Turn.

is onze nummer 9 van deze week nu op de lijst. Valiant featuring Shensia met My Turn. Ik vind dit lied zo'n leuk lied. En om eerlijk te zijn, had ik niet gedacht dat hij zo snel zo erg achteruit zou gaan. Maar dat is toch echt wel het geval. Op nummer 8 deze week, dat wil zeggen maar liefst 4 plekken achteruit. Nightie Boy met Wami Money. Can I get some money?

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 7 van deze week. Two Face van Vigaluga en Nano.
4: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
3: Deze gezellige pokoe kwam nieuw binnen op nummer 9 de vorige week. Ze gaan 3 mooie plekken vooruit en staan deze week op nummer 6. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Konami van Kankan 3.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. En je luistert naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 5. En op nummer 5 deze week hebben we Frenna. Hij gaat één plek vooruit, want de vorige week op nummer 6. Deze week op nummer 5 met Starlight. 1, 2, 3.

0: Dat is onze nummer 5 van deze week, Star Life van Frenna. Ook Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 4 met Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one needs, you're always on top. You're number one radio.
1: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Oké, guys, er is iets gebeurd. En als ik jullie nu vertel wie wij op nummer 3 hebben, dan weten jullie precies waar ik het over heb. Hij stond 2 weken lang op nummer 1. Helaas, iemand anders heeft die plek overgenomen. Op nummer 3 deze week, Money Mohia van Rotman Money.
0: NMP Records.

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Hij is verslagen, want de vorige week stond hij nog op nummer 1. Rodman Mane met Moni Mohia.
2: Hit music belongs here. On your number one station.
1: Deze meneer stond 2 weken lang op nummer 3. Hij gaat deze week 1 plek vooruit en staat op nummer 2. Ik heb het over Psycho met Check Me.
3: Nummer 2.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Checkmate van Psycho. Het was een hele spannende race. En uiteindelijk wisten deze gasten die ik straks dus aankondig het te winnen. Het is een supermooi lied met een heerlijke beat. Het is op dit moment de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim FM. Zet je volume wat hoger, want je gaat er echt van genieten. Op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10. Guanson van Blaze Faya, Kiba en Limitless.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week. Blaze Faya Kiba en Limitless met Guaso. Een nieuw lied erbij wil zeggen dat er ook eentje uit de lijst is. Uit de lijst deze week. Natalie LaRose en Benjamin Faya met Not Nice. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits hier op LIM. Heb je deze aflevering gemist? Geen stress, je kan vanavond nog altijd om 12 uur naar de herhaling luisteren. En lukt dat je ook niet, dan kan jij morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag naar de herhaling luisteren. Lieve luisteraars, have an amazing weekend. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op LIM FM.

Audio DN, hele goeie dag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe editie van QN Insight WK Update on Radio Lim FM. We zitten vandaag al op de 16e speeldag en dat is tevens de laatste speeldag van de groepsfase. En dames en heren, Kataksa Uwani Mouwen zijn verwend geworden gedurende deze editie van het WK. Drie gastlanden, natuurlijk meer wedstrijden en veel meer doelpunten. We zitten op zijn minst op 177 goals gedurende dit toernooi. En een aantal dat voeren. Laten we het daarbij houden. Ook het aantal rode kaarten voor de groepsfase alleen is best veel. We zitten op een record van 8 rode kaarten. En we kunnen ook gerust zeggen dat komt door dat het WK erg fel gespeeld wordt. Er zijn heel veel landen die van veel fysiek voetbal moeten hebben. Kan de alweer fire solutie, de mij agressief, omdat de mij weer niet zo snel. Het zal er allemaal ook een beetje daarmee te maken hebben. Maar denk ook aan de Zuid-Amerikaanse landen en de Afrikaanse landen die heel erg bekend staan om agressief voetbal, fysiek voetbal. En dat is dus allemaal de reden. Natuurlijk hebben we ook een beetje negatieve zaken gaande gedurende het WK. Al voor het WK eigenlijk. Met alle eisen die worden gesteld door Amerika. En het niet afstaan van visa, zeg maar. Voor bepaalde mensen van bepaalde landen. En daar denk ik dat jullie het weten over een soort condrometakkie. Ik heb het over niemand anders dan Iran en de aanvoerder Mehdi Taremi. Amman, dat doe je misnoegen. Amman, dit kan niet verder. De FIFA heeft huiswerk. De FIFA moet dit in orde maken. Maar leg uit dat de eerste D die de man door Infantino door tapa training. Infantino, de FIFA-baas, tak. Ja. Het komt allemaal goed. Het is pas het begin. Maar ze zeiden, we zijn nu al aan het eind van de groepsfase, heeft Taremi aangegeven. En nog steeds hebben ze een groot logistiek probleem. Omdat de smassa het door logistieke gideman. De man neemt maar tjesvissen. Al met al een beetje drama natuurlijk. En je kan niet zeggen van, it's part of the game, het hoort erbij. Nee, dit hoort niet thuis op het WK. Prachtig natuurlijk. Wat wel op een WK thuis wordt en natuurlijk prachtig is voor het thuispubliek, is dat sowieso Canada, de Verenigde Staten als Mexico door zijn naar de volgende ronde. Prachtig hoor allemaal.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
2: Hallo, Tjarengo Waka. Tjarengo Waka, Team Somorofara. Wij hebben gisteren namelijk wedstrijden gehad, simultaan gespeeld. In pool I, H en G. En de matchups die in pool I op papier stonden waren Noorwegen tegen Frankrijk. Senegal, die kwam uit tegen Irak. Nou, om te beginnen bij Noorwegen tegen Frankrijk. Ik hoop dat Oboshiwan een mooi battle. Waarbij beide landen gewoon sterk voor de dag kwamen. Beide hadden al 6 punten bereikt behaald. En het was nu eigenlijk strijden om die koploperspositie. En PUB denkt dat ja, was je een clash tussen Mbappé en Erling Haaland op het landelijk niveau. Nou, dat zou helaas niet doorgaan, want trainer Solbakatak noem. Gidebo heeft meer rust. Ze hebben 2 wedstrijden heel veel gegeven. De man door een 60-punt. Oedé zeker voor de volgende fase. En hij heeft waarschijnlijk ook verder doorgekeken naar wie hij kan treffen in het toernooi. Nou, of dat allemaal goed heeft uitgepakt en of dat een goed effect heeft voor de volgende ronde, dat zal nog moeten blijken natuurlijk. Want Solis hij pakken uit Boeng en Solis helemaal niet. En dat is vaker gebleken in het verleden. In ieder geval, Frankrijk wint met 4-1 van Noorwegen. Nadat bij de rust een stand bereikt was van 3-1. En niemand anders dan Ballon d'Or winnaar, de meest recente Ballon d'Or winnaar, Ousmane Dembélé, die zorgde voor een hat-trick in de eerste helft. En dat, dames en heren, luisteraars, dat we elkaar een officiële hat-trick. Dus Aboy Potensir heeft op een topscorerslijst en we gaan hoogstwaarschijnlijk nog wel veel van hem horen. Noorwegen aan de andere kant, om een stakje eerlijk toe, ondanks ze zo'n veredeld elftal hadden, liefst 10 positiewisselingen, hebben heel erg goed stand geboden, tegenstand geboden tegen de Fransen. Want Aplei Bespan Boulanga stond op 2-1 zelf. En uiteindelijk scoorde de 3-1 Noorwegen Chiswan penalty. Maar Strand Larsen misapin. Manjan Purabal. Mooi fassie. Maar de penalty was ook basleg ingeschoten, moet gezegd worden. En zo kreeg je dan uiteindelijk dat Frankrijk op 1 eindigt in de pool. En Noorwegen op 2. Senegal die eindigt op 3. En naar alle waarschijnlijkheid heeft Senegal zichzelf, ondanks 2 nederlagen, toch nog weten te plaatsen dankzij een 5-0 overwinning op Irak. In deze wedstrijd wist de speler Diarra al heel vroeg de score te openen, liefst in de 4e minuut. En de man werd dit van plan om zwaar uit te halen, want alleen dat kon ze nog een kansje bieden. Dus Diarra op haar score. En wat het dan nog makkelijker maakt, is toen Rebin Soulaka als laatste man in de fout ging en aan de noodrem moest trekken en Sadio Mane onderuit haalde. Dat was dus de rode kaart. Terecht ook. Dat maakte het allemaal makkelijker voor de Afrikanen van Senegal. En zij scoorden middels de speler Sar Gueye, Papa Gueye. Die scoorde 2 maal. En wat een doelpunten waren dat. Gewoon loeiers en gelijk behoorde tot de mooiste goals van het WK tot zover. En ook Ndiaye, die wist een geweldige goal te scoren. Nou, dan gaan wij van Pool I naar Pool H. Want daar had je een zware strijd tussen Uruguay en Spanje gisteravond laat. En het was de speler Alex Baena van Atletico Madrid die voor de verdediger kon komen. De bal voor zich uit kon schuiven en kon uithalen. Maar Alafasi Afasfa Abaudjalai, goalie, mag blemens er even toe. Want hij ging lelijk in de fout. Amame Kwambigi, Kwambigi blunder, waar de Spanje op 1-0 voorkwam. En dit is ook de eindscore geworden in de wedstrijd. Waar Uruguay sowieso wel een gelijkspel moest hebben om kans te maken op de volgende fase. Een gelijkspel was op zich misschien ook al genoeg geweest. Het mocht niet baten. Laat in de slotfase van de wedstrijd kreeg de speler Canobio nog de rode kaart. En de man zal nog van zich zal nog wat horen van de FIFA, denk ik. Want hij heeft zich danig misdragen, omdat hij het niet eens zou zijn met de rode kaart. Maar als je kijkt naar de onbesuisde actie, dan zeg je toch wel, die is naar ready. Ongetwijfeld. Kaap Verde tegen Saoedi-Arabië eindigt 0-0 gelijk. En hoe sap zou dat betekent? Kaap Verde is krief geschiedenis. Akondre pe omeboye pleisas sab Nederland boem boem. En daarmee beheerst aan Nederlandse taal ook toe. Heeft ook een band met Nederland. Deze mannen plaatsen zich gewoon historisch voor de volgende ronde van het WK. Bij hun debuut op het WK. En wie had dat eigenlijk kunnen verwachten? Nou, na hun eerste wedstrijd tegen Spanje 0-0 gelijk. Gaven zij al een visitekaartje af. Maar daar was het nog niet eens afgelopen. De maatak Nove Chagodoro en Luco Pededoro No. Ze hebben 2-2 gelijk gespeeld tegen Uruguay. En gisteren ook 0-0 tegen Saoedi-Arabië. Dus de mannen gaan met 3 punten door naar de volgende ronde. En na summa de moment dat bij Argentinië de wereldkampioen. Yo, las a play hoe zoals geilen. De wonderen zijn de wereld niet uit, moet ik wel zeggen. Maar je weet het maar nooit. Je weet maar nooit wat het gaat worden. De bal is natuurlijk rond. En wie is de lassie? Deze mannen zijn onsterfelijk voor hun land. Gaan we naar Pool G, Egypte tegen Iran. Daar eindigde het in een 1-1 gelijkspel nadat de speler Sabir de 1-0 score had geopend voor Egypte. Kreeg Iran heel gauw een penalty, maar de speler Taremi die miste. Maar het was Reza Ian die toch iets later de 1-1 scoorde en daarmee ook de eindstand bepaalde. Iran maakte een hele goede kans om zich te gaan plaatsen voor de volgende fase van het toernooi. Nieuw-Zeeland tegen België, daar hield Nieuw-Zeeland heel lang goed stand in de wedstrijd. Doku terug in de selectie, in de basiself. Maar de trainer maakte opvallende keuze door ook Trossard te starten. En de briljante aanvaller van Arsenal, die heeft van zich laten spreken. De keuze van de trainer, de beslissing van de trainer was dus correct. Want Trossard wist de 1-0 en de 2-0 heel bevrijdend te scoren voor België. En daarna was het de speler De Bruyne en ook Lukaku en ook Salemakers. Die wisten allemaal het net te vinden voor België. Dus Nieuw-Zeeland die gaat natuurlijk naar huis. Heel mooi allemaal wat gisteren is gebeurd. En heel opvallend natuurlijk is hoeveel Afrikaanse landen zich al hebben geplaatst. En om in Afrikaans eten. Denk maar bijvoorbeeld aan een Zuid-Afrika, aan Marokko, aan Egypte, een voorkust, een Senegal die heeft zich waarschijnlijk ook al geplaatst volgens de laatste berichten. Die voorkust, Kaap Verde, Ghana en ga zo maar door, want Algerije die kan zich ook gaan plaatsen. Ghana is ook bijna officieel geplaatst. Kijk maar hoeveel landen dat kunnen worden. En als Congo ook nog eens wint, maakt ook Congo nog een goede kans. Dus big up voor Afrika natuurlijk. Dat zij het zo goed doen op het WK tot zover. En als er zoveel landen al tot zover zijn gekomen, wie weet dringt er op zijn minst één door tot de halve finale. Goed, vandaag, wij gaan het heel even uit voor een woord van de sponsor en we zijn zo bij u terug. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
2: En welkom terug bij het tweede gedeelte van QN Insight WK Update op dag 16 van het WK 2026 hier on Radio Lim FM. Wij gaan gelijk even vooruitblikken op de wedstrijden die vandaag om 6 uur aanvangen. Dan hebben we in Pool L Panama tegen Engeland. Zoals we weten heeft Engeland er 4 punten, Panama er nog geen. En Kroatië en Ghana, dat kan ook een vaarlijk interessant play. Want Kroatië, die wil eigenlijk winnen, is mogelijk wel zeker als het gelijk speelt tegen Ghana. En Ghana dan ook al helemaal. Maar daar ook verwacht we een attractieve wedstrijd. Omdat ik niet het idee heb dat de coaches het op een akkoordje zullen gooien. Dat gebeurt niet zo makkelijk. En ja, het zou ook een beetje matchfixing zijn, hè. Goed, Panama tegen Engeland. Daar zal trainer Tuchel hopen dat Engeland zich van een betere zijde laat zien dan hoe zij in de vorige twee wedstrijden hebben gecreëerd. Natuurlijk, de maal wint Kroatië 4-2. Maar je geeft wel twee doelpunten heel makkelijk weg. Dus ook over dat stukje zal Tuchel niet tevreden geweest zijn. Om 8:30 hebben wij in Pool K dan de topper tussen Colombia en Portugal. Portugal heeft 4 punten. Colombia heeft er reeds 6. Dus wil Portugal groepswinnaar worden, dan moeten zij deze wedstrijd winnen. Ze hebben de potentie, ze hebben de kwaliteit om van elk land op de wereld wel te winnen. Dus Colombia is opgepast. Maar ook Portugal moet natuurlijk oppassen voor de gevaarlijke aanvallen onder leiding van Luis Diaz. Gaan wij even verder, daar zien we dat Congo. En Congo die heeft momenteel 1 puntje, want ze speelde gelijk tegen Portugal. Maar verloren natuurlijk van Colombia met een nietige 1-0. Gelukkig hebben zij als laatste tegenstander Oezbekistan. En daar zouden zij eventueel flink kunnen uithalen of zij die aanvallende potentie hebben om met een hoge score te winnen, weet ik nog niet. Winnen zijn ze zeker in staat. En dan komen ze op 4 punten, wat het heel erg interessant maakt. Want dat is Tchademangwa volgende ronde hoogstwaarschijnlijk. Ten slotte hebben wij nog in Pool J, de pool van de wereldkampioen, Jordanië tegen Argentinië. Een Tekking Yang zou je zeggen voor Argentinië. De wereldkampioenen hebben tot nu toe beide wedstrijden gewonnen. En het enige dat een beetje minder fijn is, is natuurlijk voor de Messi-fans, is dat hoogstwaarschijnlijk Lionel Messi wat rust zal krijgen voor deze wedstrijd en geen basisplek krijgt of misschien niet eens speelt. We gaan het allemaal zien. Niks is nog helemaal zeker. De coach kan altijd nog van gedachten veranderen. En we gaan er natuurlijk vanuit dat Arge Ipsapu dan aan 9 punten en dus als groepswinnaar Algerije en Oostenrijk. En Algerije is het laatste Afrikaanse land dat zich dan kan plaatsen voor het WK. Ze hebben van Oezbekistan gewonnen, staan dus op 3 punten. If they win Baka, ga er vanuit, gewoon even logisch nadenken, komen ze op 6 punten en daar hebben zij zich ook geplaatst vanaf het Afrikaans continent voor de knockout stage. Maar je hebt natuurlijk ook nog een Oostenrijk. En Oostenrijk die heeft eveneens 3 punten. Oostenrijk, Oostenrijk, Oostenrijk, Saplei, Bautu. Grote landen hebben het over ondervonden. Duitsland, Nederland. Dat deze mannen ook over een aardig voetbalvermogen beschikken. En wie weet wint Oostenrijk wel van Algerije. Of wordt het een gelijkspel, dan komen ze beide op 4 punten. Dan heb je ook weer een hele interessante situatie. We gaan het natuurlijk allemaal zien. Vandaag is dus de laatste speeldag van de groepsfase geweest. We zijn verwend geworden, beste luisteraars. Alle 3 gastlanden nogmaals naar de volgende fase. En morgen heb je alweer een een begin van de volgende fase van het WK 2026, wanneer Canada uitkomt tegen Zuid-Afrika. Maar so far, we gaan vandaag nog even rustig genieten van 6 voetbalwedstrijden. In normaal luku alla sixi tegelijk, want ze worden simultaan gespeeld. 2 om 2 om 2. Maar in ieder geval wens ik je een fijne kijkmiddag en kijkavond toe, om het beter zo te zeggen. Want als hij begint 6 euro, dan wordt de bal afgetrapt bij Panama, Engeland en Kroatië, Ghana. Beste luisteraars, nogmaals, enjoy your day, geniet van voetbal en morgen gaat het pas echt beginnen. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Lim FM, my radio station.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Ainyo waya imumeke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 27 juni. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Afgelopen maandag hebben de gecommitteerden, oftewel onderwijspersoneel, die ondersteunt bij het afnemen van examens, zich geroerd. De aanleiding is het niet uitbetalen van achterstallige gelden. Het gevolg is dat de examens op de verschillende scholen direct in gevaar kwamen. Bernice Baron, de president van de VOLS, die gaf ons de volgende informatie.
1: En wat schetst ons verbazing? Dat de mensen hun loonstrook bekijken en ze zien degenen die daar recht op hebben, die zien niet dat de gelden zijn opgenomen. Dus een beetje paniek, geen geld, dus we gaan niet werken. Oké, ik heb toen gekoppeld met het ministerie, afdeling ATD, Algemeen Technisch Beheer. En ik kreeg te horen van dat de mensen over een aparte loonstrook zullen beschikken. Dus wordt een andere loonstrook uitgedraaid. En CIBIMA is nu bezig de loonstroken uit te draaien. Maar ik gaf aan van toen we zijn geweest voor het gesprek. We hebben na het tekenen van, die overeenkomst, hebben we al twee overlegmomenten gehad. De eerste was te bevestigen dat de ministerraad de overeenkomst heeft goedgekeurd. En daar hebben we al besproken van hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Het tweede gesprek weer, heb ik weer gevraagd van welke groepen zullen wanneer over hun geld beschikken. En toen werd ons aangegeven, nee, de gecommitteerde is 1 juni. En we hebben dat meegenomen. Dus als de mensen nu zien dat ze het niet hebben gehad, is toch terecht om gelijk aan de bel te trekken. En dan gaat het niet erom van, de mensen kunnen niet wachten, nee. Het zijn gelden van vorig jaar, het jaar ervoor, of 2 jaar ervoor. De mensen hebben er recht op. En er is aangegeven, er is een afspraak gemaakt, het wordt betaald, dan moet je het uitbetalen.
0: We spraken hierna met Gracia Ormskerk, directeur Algemeen Vormend Onderwijs. En zij verklaarde tegenover Lim FM dat het ministerie reeds gestart is met de uitbetalingen.
2: Natuurlijk betreuren we deze situatie, dat de gecommitteerden of de mensen allemaal hun achterstallige betalingen nog niet hebben gehad. Want het ministerie heeft echt wel werk verricht om dit in orde te maken. We hebben trouwens ook met de bonden hierover gesproken. Je weet, er was een actie vanuit de bonden. En dit waren echt wel de hijgepunten die ze hadden aan elkaar. En de afspraak was dat we dus zouden laten uitbetalen van de maand. Wat hier mis is gelopen, er zijn een heleboel andere dingen die ermee bepaald staan. Ik begrijp ook administratieve zaken die een rol hebben gespeeld. Maar we hadden wel afgesproken met de bonden dat, zeg maar, als het gaat om Mungu Taku, want daar heeft het ook over, toch?
3: Ja.
2: Want die mensen, als het gaat om Mungu Taku, waren het van de 13 of 15 leraren, om even dat te voeden, maar van de 15 leraren, dat 5 tenminste van de maand betaald zouden worden. Voor de rest zouden we dan een volgend moment laten uitbetalen. Omdat er dus heel wat administratieve, men kan zeggen, romslomp erbij kon kijken. En van de leraar, gecommitteerde, daarmee zijn we dus ook bezig om dat allemaal in orde te maken. Want we begrepen dat de mensen de betaling moeten krijgen, hoe je het bent of keer. Maar er komen een heleboel zaken bij kijken, vooral administratieve zaken.
0: Als ik u goed mag begrijpen, is de uitbetaling al gestart?
2: We zijn al gestart. In ieder geval met het administratief gedeelte zijn we gestart.
0: Vorige week heeft zich een geval voorgedaan op de CW Verwijnschool, waarbij een leerkracht een mobiele telefoon van een leerling in beslag nam. De ouder van de leerling kwam in beeld en maakte er een politiezaak van. De leerkracht moest daarop 10 uren doorbrengen op het politiebureau. Inmiddels is de zaak opgelost. De telefoon is afgestaan aan de ouder en de leerkracht moest een vergoeding betalen. We spraken eveneens de directeur Gracia Ormskerk over deze situatie?
2: Kijk, in beslag nemen van spullen. Kijk, als je een regel hebt gemaakt als school, dan is het des school, des regel. Een regel. Dus dat is het, ja. Daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Wat ik wel niet zo toelaten, is dat je die telefoon zou houden voor langer dan één dag, omdat er risico's aan verbonden kunnen zijn. Dus die telefoon kan kwijtraken, telefoon kan kapot gaan. Allerlei dingen kan je krijgen. En in dit geval, als die ouder komt vragen, dan zou je daar even naar de inspectie moeten zitten en misschien kijken hoe het anders kan. Want het hoeft niet zo ver te komen. Toevallig ken ik ook deze directeur van de school. En ik moet zeggen dat het om een toegewijde directeur gaat. Een vader die dus echt bezig is met kinderen. Mijn kinderen hebben daar op school gezeten. En ik weet dat het een strenge directeur is. Toch? Dat het zo ver is gekomen. Die meneer gaat straks met pensioen. En dan vind ik het wel niet fair dat hij op deze manier is beleven door de politie. En ik wil niet aan het werk komen van de politie, want ik ken hun beleid niet. Maar het had wel anders gekund. Ik zou dus toch wel voorstellen dat men niet langer zaken die men, spullen die men in beslag heeft genomen, langer houdt dan een dag.
0: Het aannemingsbedrijf Baitali NV heeft op 23 juni de rechtszaak tegen de staat Suriname verloren. De zaak draait om de disqualificatie van Baitali in de aanbestedingsprocedure van het Van het Hogerhuisstraatproject. Volgens Baitali is dit onrechtmatig gebeurd en stapte zij daarom naar de rechter. We laten nu horen persrechter Alida Johans die het vonnis nader toelichtte.
3: De uitspraak is, de rechter heeft beslist dat de dwangsommen die Baitali verhoogd wilde hebben niet worden verhoogd. Dat is de beslissing. Verder had de staat een tegenvordering ingediend. Die tegenvordering is voor het grootste deel toegewezen. De ter uitvoerlegging van het vonnis van 10 juli 2025 die is geschorst totdat in een bodemprocedure zal zijn beslist. En Baitali mag de voortzetting van het project niet hinderen op straffen van een dwangsom. En verder ook niet het vonnis verder te uitvoer leggen op straffen van een dwangsom. Dat is van de zaak die vandaag is afgerond, waarin uitspraak is gekomen. Het gaat dus over een vorige zaak, over een zaak waarin 10 juli een uitspraak is geweest. In die zaak, waarin 10 juli uitspraak is geweest, daarin had de kantonrechter in het voordeel van Baitali beslist. In die zaak heeft de staat hoge beroep aangetekend toen, hè, na 10 juli. Maar dat is dan later weer ingetrokken door de staat. Dus de beslissing van vandaag is, zoals ik zo net vertelde. Zijn er vragen over die zaak? Nou, de bodemprocedure zou dan moeten gaan over hetzelfde.
0: Naila van Dijk, advocaat namens de staat Suriname, gaf in gesprek met Lim FM aan dat Baitali volgens het vonnis misbruik heeft gemaakt van haar executierecht. En ook is daarbij het algemeen belang niet voldoende meegenomen door het aannemingsbedrijf.
4: Het verder executeren is in strijd met het recht. Daar komt het op neer. Je mag in beginsel heb je recht om je vonnis te executeren, maar je dient bij de executie van je vonnis rekening te houden met de grotere belangen die spelen, in dit geval het publiek belang ook. En ik verwijs ook naar de publieke berichten die Baitali zelf heeft uitgelaten, maar dat is ook ten processen bevestigd geworden. Baitali erkent dat de staat in een moeilijk parket zit om verder te executeren. Dus, en er ontstond een noodsituatie waarmee de rechter rekening moet houden. En eigenlijk als je een vonnis hebt, ook al heb je gewonnen, moet je altijd rekening houden met het algemeen belang. Het individueel belang kan niet prevaleren boven het algemeen belang. En als dat wel gebeurt, dan als er een belangenafweging gemaakt wordt, dan wordt het recht van de individu moet daar eigenlijk voor gaan wijken. Dat is een omstandigheid die niet toelaatbaar is binnen ons rechtssysteem. Dat is eigenlijk de reden waarom de rechter tot die, althans zo begrijp ik het, tot die overweging is gekomen. Met het gevolg dat op basis van die overweging de rechter zegt. Dus ik ga dat vonnis opschorten, want Baitali NV was niet bereid om het zelf te doen. Om te stoppen met de executie. Dus moest hij gedwongen worden om het te doen.
0: We hebben daarna ook gesproken met de directeur van Baitali, Farsi Kudabux. Hij gaf aan dat dit rechtsproces verder voortgezet zal worden. Daarbij stelde hij wel vast dat de rehabilitatie van de Van het Hogere Straat niet belemmerd zal worden.
5: We gaan het in ieder geval verder voortzetten. In welke vorm? Daarover liggen alle opties op tafel nu. Wij willen volgen. Deze week is het een beetje druk, de oil en gasbeurs. Dus volgende week willen wij ons daarover beraden. En dan kan ik u ook iets meer duidelijkheid daarover geven.
0: Komt de rehabilitatie van de Van het Hogeruisstraat, zal dat in gevaar komen?
5: Nee, ik denk het niet. En dat kan ik u wel garanderen. Onze stappen zullen zich niet richten op het in gevaar brengen van de Van het Hogeruisstraat. Dat is het ook nooit geweest. Ik heb ook op diverse momenten en in diverse interviews gezegd, elke stap die Baitali heeft genomen tot nu toe betekende nooit en nimmer dat de overheid de Van het Hogeruisstraat niet mocht onderhouden en in goede staat mocht. Dat hebben we niet gedaan, dat zullen we ook nooit doen. Wat wel gebeurd is dat in de publieke opinie het gevoel is ontstaan dat de Van het Hogeruisstraat er zo uitzag vanwege Baitali. En op diverse fora heeft de minister van Openbare Werken ook steeds gezegd, ik pak die weg niet aan, want er is een vonnis. Dat waren zijn letterlijke woorden. Maar hij mocht het at any time aanpakken. At any time. Ja. Dus wij gaan ook nu die weg, dat men zegt nu er vrijbaan is om die weg te rehabiliteren, om de structurele verbeteringen aan te brengen. Dat gaan wij niet in de weg lopen. Zeker niet. Die garantie kan ik u geven. En het is ook niet collegiaal. Onze collega werkt daar. We gaan onze collega niet in de wielen rijden.
0: We spraken hierna ook de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang. Hij reageerde als volgt.
6: We waren in dialoog nog met Baitali. We zijn ook nog steeds in dialoog. Maar toen was er een oplossing bedacht om samen door de deur te kunnen gaan. En uiteindelijk bleef dat een beetje lang voor wat mij betreft. En hebben we de kortgedingrechter gevraagd om de zaak te bespoedigen. En dat is ook gebeurd. En toen heb ik gemeend om dan het vonnis af te wachten.
0: En wat was de oplossing in eerste aanleg?
6: Nou, we zouden met Baitali zitten en het was de bedoeling dat vanuit het ministerie, vanuit de regering, zoveel als mogelijk de werken die Baitali toen al had uitgevoerd, dat die zouden worden betaald. En daarbij zaten we ook met het ministerie van Financiën om die dingen in orde te maken. Een aantal zaken waren al in orde gemaakt. En nogmaals, het ging om werken die al zijn verricht door Baitali. Maar de andere zaken die Baitali heeft aangehaald, daar kon ik helaas geen uitsluitsel over geven, omdat ik daar ook toestemming nodig had van de minister van Financiën en ook van RVM. Dus vandaar dat ik zeg van al deze zaken, die duren mij al te lang. Ik wilde, en Baitali wilde dat ik gelijk ging tekenen en dat kon ik niet, omdat ik, zoals ik heb gezegd, ik heb toestemming nodig van FVM en ook het ministerie van Financiën. En vandaar dat ik heb gezegd van laten we dan het vonnis de rechter vragen om zo spoedig mogelijk te komen met de uitspraak. En dat is ondertussen gebeurd en we zijn heel erg tevreden met de uitkomst.
0: En wanneer gaan de werkzaamheden dan van start?
6: Nou, vanmorgen heb ik een meeting gehad met het team. En gisteren heb ik gevraagd dat alles in orde wordt gemaakt. En als het goed is, ik durf geen uitspraak meer over te zeggen. Van de IDB hebben we ook al groen licht. Ik denk dat we deze week al kunnen starten.
0: Jolanda Kerdijk, de voorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden, schetst een somber beeld over de financiële situatie van leerkrachten. Zo heeft zij zich uitgelaten over het salaris dat in schril contrast staat met het salaris van een supermarktmedewerker. Onlangs hebben honderden mensen zich aangemeld voor een vacature van een supermarkt, waaronder ook leerkrachten. Deze situatie trok zelf de aandacht van de minister van Onderwijs.
7: Het verschil in salaris, 13.000, 19.000 of 21.000. Het verschil, een paar duizenden meer. Ja toch?
8: Ja.
7: Het verschil in werk weet ik niet. Maar als je ervoor kunt gaan, dan moet je gaan. Want als ik niet goed verdien en ik vind een baan waarbij ik het kan vergelijken met mijn onderwijsberoep, dan ga ik ervoor. Serieus, ik ga ervoor. Je kunt niemand zeggen, je moet het niet doen. Want die mensen moeten vaste lasten betalen. Als die 13.000 dat niet kan doen, dan moeten ze gaan voor 21.000 zoals u het aangeeft. Je kan niemand tegenhouden, sorry. En als u zegt van de minister die daarop reageert, de minister gaat de mensen niet kunnen tegenhouden.
0: Maar zullen we dan geen complete instorting krijgen van ons onderwijs als dat gebeurt, de uitstroom?
7: Maar dat is niet ons probleem, hè. Wij moeten overleven, leerkrachten moeten overleven, dat is niet meer ons probleem. Dat hebben we jarenlang gedaan. Denken aan ons onderwijssysteem. Het gaat instorten. Ach, nou maar moro. Alles is duur. Kijk hoe ver we zijn gekomen met een gasbom. Ik zeg niet dat het niet omhoog moest. Maar als je marktconform wil, dan moet je ook zorgen voor een marktconform salaris. Kijk wat er gebeurt bij Lesuur. Kijk wat er gebeurt binnen EBS. De stroomrekeningen. Waterleiding. Moeten die mensen het systeem blijven, zodat het niet instort? Terwijl zij wel instorten. Wie helpt de leerkracht? Die leerkracht stort ook in.
0: Tijdens de begrotingsbehandelingen in de Nationale Assemblee zijn er kritische vragen gesteld door de fractieleiders van de Partij Le Hoer en de NPS, respectievelijk Bronto Somaharjo en Gerald Pawiro Regio, over de aanstelling van een niet-residerende ambassadeur voor de staat Israël. Volgens de parlementariërs strookt dit niet met het besluit van de staat Suriname om de natie Palestina te erkennen.
9: Voorzitter, Suriname heeft Palestina erkend als een onafhankelijke staat. Dat hebben wij toentertijd gedaan onder leiding van wijle president Boutersen op principiële keuzes. Op het recht van volkeren tot zelfbeschikking, waardigheid en vrijheid. Ik heb een vraag aan de minister. Hoe zorgt deze regering ervoor dat het kiezen tot een ambassadeur voor Israël niet onze principiële positie afzwakt ten opzichte van Palestina? En minister, kunt u voor mij bevestigen dat Suriname onverminderd blijft staan achter het recht van het Palestijnse volk op een eigen staat? We hadden het net over het internationaal recht. Staan wij onverminderd, minister, achter het internationaal recht en achter de bescherming van onschuldige burgers waar ook ter wereld? Want voorzitter, diplomatieke relaties onderhouden is één ding, maar een land dat zelf vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel draagt, mag er geen moment de schijn ontstaan dat wij stilblijven wanneer duizenden burgers worden vermoord, wanneer duizenden kinderen worden verhongerd, wanneer een land wordt beschuldigd van genocide en daar wij dodelijk een ambassadeur voor gaan benoemen. Ik dank u, voorzitter.
10: Voorzitter. En ik ga deze interruptie voorzichtig inleiden. Suriname is een vreedzame samenleving waar alle etnische groepen, religieuze groepen in harmonie al eeuwen met elkaar samenleven. Dan bevreemdt het ons dat de regering een niet-residerend ambassadeur voor Israël benoemt. In maart van dit jaar heeft het parlement van dat land een wet aangenomen die de doodstraf doet gelden uitsluitend voor mensen van één etnische groep, CQ, religieuze geloofsovertuiging, de Palestijnen. Dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Ik wijs erop dat Suriname pas in 1995, nadat de apartheid was afgeschaft in Zuid-Afrika, hebben we diplomatieke relaties met Zuid-Afrika aangeknoopt. Ik laat nog buiten beschouwing dat er meer dan 80.000 mensen zijn omgebracht in dat land. Ik laat buiten beschouwing dat mensen uit hun huis worden gezet en dat land wordt ingenomen en huizen worden ingenomen. Dus deze daad van de regering roept vraagtekens op. Hoe ziet ons buitenlands beleid eruit op dat stuk? En ik ben blij dat al helemaal niet aan de orde is wat is geweest in het verleden van een ambassade in Jeruzalem. Graag toelichting, voorzitter.
0: De minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, die reageerde als volgt hierop.
8: Moet ik bevestigen, voorzitter, dat wij een staande, bestaande relatie, bilaterale en diplomatieke relatie hebben met Israël. Er zijn zelf, voorzitter, projecten die zijn geïnitieerd en lopend zijn. Vanaf landbouwinitiatieven, projecten binnen de gezondheidszorg, onze, hoe noem je dat, de ADEC Universiteit, de campus op de universiteit, voorzitter. Het is een voortvloeisel vanuit de bestaande relaties, uitgaande van de inzet niet van mij als minister op dit moment. Mogelijk komen er een aantal van deze dingen. Maar al voorgaande regeringen, voorgaande presidenten, ministers die daarvoor hebben gestaan. Dus er is een bestaande relatie. En wat ik absoluut wil stressen, en dan neem ik mee de vraag van het lid Sadi, de vragen van lid Pawiro. Ik dacht Pawiro Rijo voor de volledigheid inderdaad. De vragen van ons nieuw geachte lid, ik probeer zo ver te zien, hoor, is dat Kasjo? Ja, geachte lid Kasjo. En zeker de interventie van ons geachte lid Jones. Met dank voor die interventie. Zeker vanuit uw meer verantwoordelijkheid, denk ik zo, als voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, die de zaak nauwgezet heeft gevolgd. Is dat niet anders, voorzitter, dat we een bestaande relatie hebben en dat er daarin niets is veranderd?
0: Naar zeggen van bestuurskundige Eugène van der San, is parlementariër Bronto Somaharjo volgens artikel 11 lid 3 van de wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers van rechtswegen geschorst. Dit komt na zijn in staat van beschuldigingstelling. Van der San vindt het een schande dat de parlementariër nog actief is in de Nationale Assemblee.
11: Volgens die artikel 11 van WIPO, wat ik eerder heb gelezen, hij is van rechtswegen geschorst. Hij is geschorst. Dus er moet geen rechtshandeling nog volgen. Die rechtshandeling heeft al plaatsgevonden. Het moment dat hij in staat van beschuldiging is gesteld. Heeft die rechtshandeling plaatsgevonden op grond van artikel 11 WIPA, dat hij geschorst is. Dat is de bepaling van die wet. Dus degene, want ik heb nu begrepen waar het om gaat. Degene die de toelichting geeft, geeft geen correcte toelichting, wat hij zegt. Hij doet alsof nog een handeling moet plaatsvinden. Hij moet geschorst worden. Nee, volgens die bepaling artikel 11 is hij van rechtswegen geschorst. Dus betekent van rechtswegen hier betekent dat niemand iets nog hoeft te doen. Het moment dat hij in staat van beschuldiging is gesteld, treedt de gevolgen in dat hij van rechtswegen is geschorst. Dat is het.
0: En heer Van der San, waarom zien we die schorsing in de praktijk niet terug?
11: Ja, dat is een vriendenzaak. Want dat is een mooie vraag, heer Jamal. Waarom zien we het niet terug? Dat is een mooie vraag. Dat is die essentiële vraag. Waarom zien we het niet terug? Omdat we niet in een formele rechtsstaat wonen, moet ik dan zeggen. Want in een rechtsstaat hebben de regels gevolgen. De bepalingen hebben daar rechtsgevolgen, toch? Dus die treden op, die treden in wanneer dat gevolg is ontstaan. En die vraag die u stelt heeft daarmee te maken. Waarom zien we het niet terug? Dan moet je zeggen omdat we dan niet in een rechtsstaat wonen.
0: Volgens Marcel Oostburg, die de zogenoemde WIPA-wet heeft bestudeerd, is er geen sprake van schorsing van het DNA-lid Bronto Somaharjo. Oostburg zegt dat de in staat van beschuldigingstelling is gekoppeld aan handelingen gepleegd tijdens de periode van zijn minister zijn van Binnenlandse Zaken. Daarbij refereert Oostburg ook naar het verzoek van de procureur-generaal, waarbij staat aangegeven dat het verzoek loopt naar Bronte Sumhardjo in de hoedanigheid als gewezen politieke ambtsdrager, oftewel ex-minister van Binnenlandse Zaken.
11: Het schrijven van de procureur-generaal en het antwoord van de Nationale Assemblée, waar er uitsluitend wordt gesproken over de gewezen minister, dus de gewezen minister in wezen, de gewezen politieke ambtsdrager in zijn en of haar functie als minister. Kunt u me volgen?
0: Ja.
11: Dus wat kan je nu krijgen? En ook bij de dagvaarding gaat de omschrijving als zodanig luiden dat de gewezen minister in zijn ambt als minister zich schuldig heeft gemaakt aan puntjes. Het is niet de DNA-lid die zich schuldig heeft gemaakt aan puntjes. Maar de gewezen minister, daar gaat het om. Dat is mijn punt. Want als de procureur-generaal de zaak aanhangig maakt bij de kantonrechter, is de procureur-generaal ook verplicht om aan te geven in welke hoedanigheid welke strafbare feiten de persoon heeft gepleegd. We praten over dus de tijd, locus delicti, plaatsdelict, de tijd. De tijd is toen de man minister was. En dat is ook een omschrijving in de dagvaarding. Bronto als DNA-lid heeft niks gedaan. Kijk, er zijn genoeg voorbeelden. Als Bronto bijvoorbeeld iets doet dat niet dat waarvan de WIPA zegt, staat van beschuldiging, Tori. Goed, dan geef je een voorbeeld. Hè? Bronto had 1 kilo cocaïne of zo. Een voorbeeld. Dat ben ik snel aan WIPA te maken. PG heet ik Bronto Soto direct als persoon. Maar dan hoe? Bronto Duan zijn ex-minister en hij is DNA-lid. Hij is in beschuldiging gesteld. Als ze zijn de gewezen minister.
0: Er liggen ruim 25 corruptiedossiers op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit zei minister Mike Noor Salim tijdens de begrotingsbehandelingen. Volgens Noor Salim zijn er naast deze mogelijke corruptiegevallen ook andere uitdagingen.
12: Wat wij hebben overgenomen is een situatie waarin er soms maar 1 persoon op een afdeling werkzaam is en sommige afdelingen zelfs helemaal onbemand zijn. Mensen trekken weg omdat de salarissen te laag zijn. Maar niet alleen het wegtrekken van kader is een issue geweest, ook het beleid vormde een groot probleem. Er was sprake van een corruptiefaciliterend beleid waarbij functionarissen vanaf de strategische tot de operationele laag zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve handelingen. En in dit kader zijn er aangiftes gedaan. Diverse personen zijn opgeroepen voor verhoor en diverse personen zijn ingesloten. Er zijn strafrechtelijke processen gaande. Er is een lijst met meer dan 25 casussen opgesteld. En de vraag wat nodig is voor productiviteit raakt derhalve rechtstreeks aan de taakstelling van zowel de publieke als de private sector. Ik heb bij mijn aantreden vast kunnen stellen dat de publieke sector in zijn taken onvoldoende tot uitvoering heeft gebracht. Achterstallig onderhoud is daarvan een voorbeeld. Medewerkers verrichten hun werk in gebouwen zonder koeling, zonder laptops en computers en verlieten de werkplaats reeds omstreeks 11 uur. Onder deze omstandigheden, voorzitter, kon van productiviteit nauwelijks sprake zijn. De salaris daar gelaten. In het verleden hebben medewerkers zelf onderling middelen bijgebracht om voertuigen te tanken ten einde het veld te kunnen bezoeken. En voorzitter, zoals u weet, als dus die interne organisatie niet op orde is, dan zal het heel moeilijk gaan om daar buiten structuur te brengen.
0: We vervolgen de begrotingsbehandeling met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Diana Pukki. Zij ging nader in op de problemen rond Monikarta.
13: Ik wil uw aandacht vestigen op navolgende zaken met betrekking tot distributie Monikarta. Er werd een communicatieunit ingesteld die direct rapporteert aan de minister. Want wat gebeurde er, meneer de voorzitter? De Monikarta kwamen in handen van het ministerie. En er werd veel gesjoemeld. Ik weet niet als anderen dit hebben meegemaakt, maar vroeger, als ik met mijn moeder naar de markt ging, dan hoorde je mensen zeggen, hosselen, mami, hosselen. Het lijkt alsof het een hossel

0: zag van mensen, cliënten, die kwamen aankloppen om Monicarta in ontvangst te nemen, was niet zuinig, meneer de voorzitter. Vervolgens werd tijdens, ja, dat heb ik al verteld over KKV en dat de kisten nou met Monicarta onder beheer is van de back office. Van deze inventarisatie moesten er lijsten worden gemaakt van de namen op de Monicarta, die vervolgens gepubliceerd werden. Tot nu toe zijn de volgende. Eigenlijk hebben we alle districten gehad, met uitzondering van het binnenland. En onder het binnenland verstaan we het district Brokopondo en het district Sipaliwini. Maar de distributie, de achterstanden, hebben we dan al die andere districten al gehad.
1: Er zijn ruim 10 politiefunctionarissen in verzekering gesteld. Dit bevestigde Michael Elskamp, woordvoerder van de politie, aan Lim FM. De case draait om een partij drugs die vorige week in beslag werd genomen.
2: Tijdens een optreden op dinsdag 2 juni 2026 van de politie een grote hoeveelheid drugs op twee verschillende locaties in beslag is genomen. En bij die operatie zijn 5 verdachten aangehouden. De verdachten zijn vervolgens ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling narcotica, die belast is met het onderzoek. En naderhand is gebleken dat er onregelmatigheden zich hebben voorgedaan op de plaats delicten. U begreep dat er terstond een onderzoek gestart is, welke tot op dit moment heeft geleid in de aanhouding van 10 politieambtenaren. Het onderzoek is op dit moment in volle gang en zodra er meer bijzonderheden zijn, zal ik met een update komen. U begrijpt, politieambtenaren, politieagenten hebben de verantwoordelijkheid om hun werk eerlijk, professioneel en volgens de wet uit te voeren. En ze hebben daarvoor ook een eed of belofte afgelegd. En wanneer er twijfels ontstaan over de integriteit binnen het politiekorps, raakt dat aan het vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat en ook de handhaving van de wet. We weten, het is een vraagstuk op dit moment, integriteit. Ik lees ook de comments op social media. En we weten dat wanneer integriteit van het korps ter discussie staat, is dat niet alleen een probleem voor de politie zelf, maar voor de gehele gemeenschap. Daarom is het belangrijk dat dit soort incidenten serieus worden onderzocht en dat er transparantie bestaat over de afhandeling ervan. En dat gaan we de samenleving sowieso kenbaar maken. Maar ik kan de samenleving ook meedelen dat de korpschef Melvin Pinas consequent optreedt wanneer politieambtenaren een scheve schaats rijden en het imago van het korps schade. Er worden terechtelijke maatregelen getroffen. En hiervan ze zelf ontslag kan in het verschiet liggen.
1: Wet Prakash Julum Singh, fractielid van de NDP, heeft afgelopen week gepleit voor lagere accijnzen op alcohol en tabaksproducten. Volgens de parlementariër moet hiermee de illegale handel verdreven worden, ten einde meer inkomsten in de vorm van belastingen voor de staat te genereren.
3: We hebben gezien dat het effect van het verhogen van accijnzen ertoe geleid heeft dat de illegale handel het overgrote deel van de markt heeft overgenomen. De prijzen, voorzitter, van de legale sigaretten zijn vele malen hoger dan de illegale. De illegalen vind je al vanaf 40 SRD en de iets wat duurdere, om geen namen te noemen, vijf merken te noemen, 75 SRD. En de legale begint vanaf 140 SRD, 190 SRD, 220 SRD en 235 SRD. Kijk, een prijsverschil en een marktaandeel van 70% van de illegale handel, voorzitter. Zowel de legale als de illegale sigaretten zijn voor de consumenten beschikbaar in dezelfde supermarkten waar wij allemaal onze inkopen doen. De vraag die ik wil stellen, voorzitter, hoe komt deze illegale sigaretten op de lokale markt en ze zijn te vinden in de normale supermarkten waar wij allemaal samen ons inkopen gaan doen? De vraag is, zijn we bereid en in staat om de illegale handel terug te dringen? Uiteindelijk

0: heeft men het doel om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van tabak en tabaksproducten te beperken helemaal niet gehaald. Integendeel is de illegale handel en smokkel ervan onbewust en ongewenst in de hand gewerkt. Minister, VWA en Juspo, hoe denkt u dit fenomeen aan te pakken? Mijn voorstel, voorzitter, het is echt mijn voorstel, om de accijnsen op sigaretten en alcohol, want niet alleen met sigaretten heb je dat, maar ook alcohol, om de accijnsen op sigaretten en alcohol te verlagen, zodat de illegale handel ontmoedigd wordt vanwege het kleinere prijsverschil. Hierdoor zou de staat zelfs meer inkomsten kunnen vergaren door de toename van de verkoop van de legale sigaretten en alcohol. Voorzitter, ik wil wel onder de aandacht brengen dat ik niet hier sta om het roken en het drinkgedrag van mensen te bevorderen of te beïnvloeden, maar geef aan wat er speelt in de gemeenschap.
1: President Jenny Simons heeft afgelopen week tijdens de 6e editie van het Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition aangekondigd dat het oliebedrijf Petronas een tweede belangrijke gasvondst heeft gedaan. Wij voeren nu terug naar dit moment.
2: I am pleased to announce that Petronas CEO and EVP upstream Mr. Jokris has informed me this morning that Petronas has made yet another discovery in Block 52. With the SAC-1 gas exploration well. This is really good news for us. This sets the base for multiple oil and gas development and a brighter future for Suriname. Thank you, and I wish that we have a very good week of all kinds of new experiences in this CEOX 2026.
1: Bij de wekelijkse Raad van Ministers vergadering is minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu nader ingegaan op deze gasvondst. Daarbij deelde de minister ook mee dat er eind van dit jaar een final investment decision verwacht mag worden van Petronas.
3: We hebben dus nu twee gas discoveries gehad. Eind van dit jaar komt Petronas als uit met een FID, final investment decision. En daarmee gemoeid ook een ontwikkelingsplan. Want zo alleen kunnen ze het besluit nemen. Dus zij zijn nu bezig om een ontwikkelingsplan te formuleren, berekeningen te maken, hoeveel gas gaat naar boven komen, hoe lang gaat die gasproductie zijn, wat voor faciliteiten hebben we nodig. En dan berekenen ze op basis van de economische modellen, is het winstgevend of niet, en dan komt er dan een FID. En dan krijg je inderdaad ook een gasindustrie binnen Suriname, offshore. Natuurlijk wordt er ook gas mee geproduceerd als we kijken naar de Saramacca operations. Maar dat gas wordt gebruikt voor verwarming. Vroeger gebruikte het zelf voor energieopwekking ter plekke. Maar dat is geen echte gasindustrie. Dit wordt echte gasindustrie. De waarschijnlijke methode waarop we dit gas gaan gebruiken is om het af te koelen totdat het vloeistof wordt. En dan wordt het weggevoerd. Wij hebben gevraagd aan Staatsolie om uit te rekenen en uit de dochteren, als wij een deel van deze liquefied natural gas, LNG, ook naar faciliteiten kunnen brengen naar het land, zodat wij voor een klein deel energie al kunnen opwekken met dit gas. Want die LNG komt dan naar de shore en dan wordt die weer verwarmd en dan wordt die weer tot gas gemaakt. En dat kan je gebruiken om bijvoorbeeld de turbines van de EBS te draaien. We hebben gevraagd om dat uit te werken. We gaan nog goed zitten met Staatsolie. En dat is een beleidsinzicht die we dan willen kijken als we dat kunnen materialiseren. Maar er komt de gasindustrie nu. Wel heel ver van ons vandaan. Maar met de tweede discovery willen we kijken. Gaan we nog steeds LNG produceren? Of wordt het tijd nu om te kijken ook naar, om het naar land te brengen?
1: Onlangs hebben bewoners van de Randjietweg en omgeving hun beklacht gedaan tegenover de MFM. De bewoners storen zich aan een buurman die 's avonds luid muziek afspeelt. Ook breken er regelmatig vechtpartijen uit bij de woning van de man. Daarbij geven de bewoners aan dat zij ook schoten hebben gehoord. De buurbewoners hebben getracht de man hierop aan te spreken. Echter geeft de man aan dat hij niet stopt en dat er ook niets zal gebeuren indien de buurbewoners naar de districtscommissaris stappen. We hebben na dit te hebben aangehoord contact gemaakt met de districtscommissaris van Paramaribo Midden, Rukshana Ilahibaks.
4: De buren weten of de mensen weten dat klachten altijd worden behandeld. Mm-hmm. En het blijft ook confidentieel.
1: Ja. Met andere woorden, de DC die werkt eraan, probeert een oplossing hierin te brengen.
4: We proberen altijd een oplossing hierin te brengen. Vooral ook omdat het een woonomgeving is. Het is een woonbuurt. Ja. En de buren mogen geen last ondervinden.
1: Ja.
4: En dat hebben de meneer ook gezegd.
1: Ja.
4: Ik weet ook toevallig dat er, en dat hebben we ook aan de meneer gezegd, dat hij, of laat me zeggen, er zijn vaker klachten geweest op andere locaties van die meneer. Dat hebben die meneer ook aangegeven. En waarschijnlijk is hij van die locaties vertrokken. Dus nu is er sinds kort op deze locatie zijn er klachten. En we hebben hem ook gezegd, meneer, we mogen geen klachten meer van u krijgen. En sinds die dag dat hij hier op het commissariaat is geweest, hebben we daarna geen klachten meer gehad. Dus mochten er nog klachten zijn, dan hebben we graag dat de mensen de klacht per brief indienen of ze mogen persoonlijk langskomen.
1: Ja.
4: En het gesprek, of als ze bang zijn voor de meneer, ik weet het niet, blijft confidentieel. Ja. Wij gebruiken geen namen. We noemen ook de namen niet van de mensen die klagen. Wij gaan dan zelf aan de hand van de klacht op onderzoek uit.
1: Deze tot slot, want de mensen geven aan, bij hun bekruipt het gevoel bekruipt ze dat de meneer de DC in zijn zak heeft.
4: Helemaal niet. Laat die meneer komen en mij persoonlijk zeggen, want ik heb dat niet gehoord. We hebben die meneer aangegeven dat als wij nog klachten van hem krijgen, wij alles gaan sluiten. Dat hij mij in zijn zak heeft, is een pertinente leugen.
1: Een bootsman van het Lawa-gebied is al 8 dagen vermist. Volgens informatie is de bootsman in de diepte verdwenen. We spraken de moeder van de bootsman, Mat Nathalie Souvenir, die op zoek is naar hulp.
5: Dat kan incident zijn aan donderdag net die, dus donderdag net die, want adeno we abrako in Frida eten. Abbe de lat-lati, kalete voeding, 11 euro, zo miere. En miere tak, ja? La miere tak absana aan donderdag net die. Asan ik zat op Aliba. En aboy no be de wa boy sa ek mo po so lati forei botomoro wa na wa sansa me no be lobby abere a boto ma imala ko bigi ate ka sta forei a boto a mi spreke altet futa pa boto rei 6 euro wa mi sembe froi sigue ma no mi kis fu yere ta ki wan da mo bel in fu cha wa nya ko gem po solak ayuru dati en bena desma ayuru sa desma itegni mi ongeveer da ti euro sa wa 11 euro dos da kanabe domba. Dat was mijn belle voor Chawanya Kongena Abrasei. Zo dat abai anjam jere dat nasami jere. Dat wan poto, wan traboto sa wan boy de ini wan de mi kon de verklaar mi tak aboy no de so duizen. En if was malo de duizen, da ino kane tapali ma e rei boto wan rin chak gefargis na. Aboy rei go nak duf ni boy wan de ababil tak wan kamera ifo. Maar ik ben tak na een scoutu voor foto die me de na foto telek me kon is de me go met scoutu. Scoutu me go na den go accident taki sa de du ten na no. Als me aksi a scoutu sapsa de be was or ma camera belt ma me nos nuku wan na me saluko. Ma me no be apteka ki fusha camera belt. Dan a scoutu te me taki amang sarena donofon souvenir amang depoto un prasoro mindri amang futu in aboto e reida amang horo un fresh light en mina fu aliba dis ook to mi libia ja so yaron mo povo albina tena marca sola na aboto e vo un boto dat mi tegi ascolto baka mi te ascolto e vo un boto amang horo un prasoro in un aboto amang prasoro sai horo na un fresh light no kan de tapuang biggest nele da botika tak a pistori da ti dam no go inik ba o te fihoru an prasoro le kwa boto man aba erfare sa mishi o meyari ino kadeta kwa reis.
1: Afgelopen woensdag hebben bewoners van dorpen langs de Saramaka rivier dode vissen aangetroffen in de rivier. De oorzaak is vooralsnog niet bekend. We spraken Clyde Timmer, kapitein van het dorp Totikamp.
6: Ik kan berikken dat deze woensdag maandag, afgelopen woensdag, dus na de mango lukken net, de man zei het net van het dorp, maar de man kies zo de divisie. En de man zit ook de divisie voor ik ba, begrijpt u? Dat woensdagmiddag, de mango lukken net baka, de man zit ook aan de kant, de man lukken net maandag, voor visie, baka na, voor visie. Want dan de klop, begrijpt u? Donderdag maandag, maar dan is het dat één. Zo zo de deficit afloopt zo in alibi afsie van dorpen. Liba kant je is nog goed is het dat één. Nou zo zo de deficit dat maar begin pari lukure re re. Ipo lukure maar dat nou want dan nee klop. Begrijpt u? Dat dan niet is alarm dat je dat dat één. Zo zo zo zo. Ik zei na gebied Santi Grom begin bel ook toe. Haarlem begin bel ook toe. Maar omgeven dus naar tot de kamp ook onder de zee. Begrijpt u? Alarm na kita pion wansan ne klopion so ici a telephone bigi waka gagra lanti deze and so utake wansan ne klop and mili autorite kuina assistim direct
1: mar this na eerste lee sa we mek so wansan me
6: ya tak so fur fisi de de yesi de le fisi ufara le naliba protiers bro
1: and uno sap ete fa de kontaki asan disipsa?
6: No. Elo ka sir, uno masap sana orsak sana problem. Dus de man tek fisi SD monster tagwe, mili autoritei. Dus de man dat balu de onderzoek voor zijn melden uno sana a problem.
1: De nationale milieuautoriteit is reeds naar het gebied geweest om watermonsters te verzamelen voor onderzoek. Volgens Van Wessa Geoffrey, directeur NMA, is hoogwaarschijnlijk maandag bekend wat de oorzaak is van deze dode vissen.
7: Wat we wel hebben gedaan als autoriteit, we hebben dan monsters afgenomen, watermonsters, en ook een paar van de vissen. En dat hebben we afgegeven aan de lab om te kijken van wat de mogelijke oorzaak kan zijn van deze situatie. Dus nu hebben we niet echt een beeld wat er is, want het onderzoek is nog gaande. En zodra er duidelijker is wat er is, dan kunnen wij dan weer informatie verschaffen, of
1: nader
7: informatie verschaffen, zeg maar.
1: En stel dat water is gecontamineerd, hoe wordt zoiets opgelost?
7: Ja, dan heb je natuurlijk, je moet nagaan waar dat precies is, de hoeveelheid, en op basis daarvan moet er een strategie worden uitgezet om dat aan te pakken. Maar nu hebben we geen beeld. We weten niet of het de hele rivier is. We weten niet of het een plekje is. Dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen. We kunnen nog niet met zekerheid zeggen van hoe en wat. Welke toepassingen gedaan zal worden.
8: Ja.
7: Om te herstellen. Ja. Ja.
1: En binnen hoeveel tijd hebben jullie een beeld?
7: Ja, vandaag is vrijdag. Ik denk misschien rond het weekend al. Weekend maandag. Tot zover zijn.
1: Tot zover het nieuws op zaterdag 27 juni. Bedankt voor het luisteren.

0: your tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: MFM Original Connection with Radio.
1: Hey, Roshan!

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.